Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Seth.
1: 3FM Maand. Bas van Schaik.
3: Een hele goede morgen. Heb jij al een beetje honger zo op de hele vroege dinsdagochtend? Nou, heb ik goed nieuws voor je. Ik geef hem zo meteen weg. De ochtendsnack naar keuze. Ik vertel je zo meer.

3FM, Green Day, You're the Holiday. Een hele goede morgen, dinsdagochtend. Mijn naam is Bas, je bent vroeg uit de veren en je hebt 3FM door je speakers. Dat betekent dat je onderdeel bent van de 3FM Nachtclub. En daar wil ik je een beetje voor belonen. Als je nu appt via de NPO Luisterapp, dan ben je de eerste apper van de dag en dan win je een ochtendsnack naar keuze. Mocht je nou een beetje twijfelen voor welke ochtendsnack je dan gaat, even een kleine vergelijking. Een croissant bevat ongeveer 180 calorieën, maar een kapsalon 1200 calorieën. Ja, oftewel, maak een bewuste

You're the role model bij 3FM, you're the harmony. Goedemorgen, goedemorgen. 10 minuutjes voor 4:30. Mijn naam is Bas, zo wat ben je vroeg op. Maar dat betekent dat je onderdeel bent van het exclusieve groepje wat nu luistert. Dat je onderdeel bent ook van de 3FM Nachtclub. Waar ik zo meteen Tame Impala ga draaien en ook Sabrina Carpenter staat voor je klaar.

0: geef ik een ochtendsnack naar keuze weg voor de allereerste apper van de dag. Hele goeiemorgen, Andrew.
1: Goeiemorgen.
0: Zometeen lekker aan het werk weer?
1: Helaas wel.
0: Wat doe je?
1: Ik werk in de productie en we maken hijskabels voor schepen.
0: Kijk, dat is hard werken, denk ik zo.
1: Af en toe wel, ja.
0: Maar waarom moet dat al zo vroeg op de ochtend? Waarom kan je niet gewoon rustig lekker om 9 uur ergens beginnen in je dag?
1: Nou ja, wij beginnen om 7:30 en ik ben altijd zo vroeg wakker eigenlijk.
0: Ah, en wat doe je dan in die uurtjes? Ga je wandelen? Ga je lekker douchen? Wat is de planning?
1: Nou ja, altijd eerst op zijn minst 6-7 bakken koffie drinken. Nou ja, van de koffie moet je altijd naar de wc, dus ja, dat hoort er ook bij, hè?
0: Ik zag vandaag overigens, Andrew, dat het Nationale Koffiedag is. Dat is echt waar.
1: Ah, dat komt toch mooi uit.
0: Ik drink geen koffie, dus voor mij is het verder niet van toepassing. Maar neem er nog eentje extra, zou ik zeggen.
1: Nee, ik heb er nu eentje in mijn handen.
0: Kijk, lekker. Nou, neem een goede slok. En wat je zei, lekker opstarten, lekker wat naar het toilet ook moeten gaan door die bakken koffie.
1: Ja, zeker.
0: En voor de rest, lekker zometeen naar werk.
1: Precies.
0: Hé, hey, Andrew, ik heb goed nieuws voor jou. Jij bent de allereerste apper van de dag. En dat betekent dat jij wint. Jawel, jawel, jawel. De ochtendsnack naar keuze.
1: Lekker.
0: Waar ga je voor?
1: Ik ga voor een kapsalon.
0: Zo, jij gaat wel volle bak.
1: Ja, zeker.
0: Hey, geniet ervan.
1: En dankjewel.
0: En fijne dag, werk ze.
1: Zelfde.
0: 3FM, Tame Impala, hoor je na. En Sabrina Carpenter.

niet de grachten, de Dam of de Jordaan. Nee, hij gaat niet naar Amsterdam, niet naar de Ziggo Dome. Hij gaat naar mijn stadje. De Maas, de skyline, de Rotterdamse mentaliteit. Vind ik mooi. Tim Impala hoorde je bij 3FM. Hij treedt komend jaar 3 keer op in Ahoy. Zometeen bij 3FM, Ella Langley en eerst Drake.

3FM. Je hoorde Ella Langley en Choosing Texas. Binnen nu en een minuutje of drie zometeen meezingen met Oasis. Live Forever staat voor je klaar. Ja, en ik wil je zometeen voorstellen aan de dance track van dit moment. Ik hou ontzettend van het dansgenre. Vind ik vet als ik bijvoorbeeld ook in de auto zit, hier zo naar de studio op de hele vroege ochtend. Zet ik lekker een dance playlistje aan. Ja, en ik heb een

0: Bijna 4:15. 3FM door je speakers. Ja, en je bent wakker. Je hebt dus 3FM door je speakers. En dat betekent dat je onderdeel bent van de 3FM Nachtclub. En daarin hoorde je Oasis en Live Forever.
1: 3FM Nachtclub.
0: Ja, mensen die stotteren. Weet je, ik heb het wel met die mensen te doen. Ik bedoel, is irritant. Maar goed, ze zijn altijd aardige mensen. Hè. Ze doen altijd hun best. Maar mensen die stotteren in de muziek. Ja, dat vind ik toch stom. Vind ik heel vervelend. Dat liedje wat ik nu voor ga draaien, heeft dat ook. Een beetje stotteren, ja.
2: I can't go wrong trying to make things right. You know what that's like when your heart's on ice.
0: Ja, ik bedoel, zingen, dan moet je... Oh, is de bedoeling. Oh, stutter vocal, zeg je. Oh, kijk. Hé, dat verklaart. Nee, maar dan is het opeens heel vet, ja.
2: I can't go wrong trying to make things right. You know what that's like when your heart's on ice.
0: Ja, de man die ik nu voor je ga draaien staat erom bekend. Die stuttervokalen. Ik heb het over de Duitse DJ Boont. Is echt een nieuwkomer in de dance scene. Maar echt een ongelofelijke, ja, groot talent moeten we ook zeggen. Hou hem in de gaten en ik ga hem nu voor je draaien. Boont, dit is Owl.

You're the Talk to You bij 3FM. De meeste muziek die je tegenwoordig hoort wordt geschreven op van die writers camps in veel te dure huizen. Maar niet bij de mannen die ik zo meteen voor je ga draaien. Namelijk Kingfisher. Dat zijn gewoon drie vrienden die hebben elkaar op de studie ontmoet. Zijn vervolgens samen gaan wonen in een studentenhuis. En tussen de oude etensresten, vuile vuilniszakken en bergen met afwas schreven ze het nummer wat je zo meteen hoort. Kingfisher hoor je zo meteen naar Nelly Furtado.

0: Fisher en I Cried, I Wept hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, het is je hele vroege dinsdagochtend. Mijn naam is Bas en ik ga zometeen Kensington voor je draaien. En dat niet alleen, ook de Opposites en Alex Warren staan voor je klaar na het laatste nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: September is iedere dag jouw kans op tickets.
3: September is 3FM Ticketmaand.
2: Vandaag jouw kans op tickets voor
3: Seth.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Een bijzonder goeiemorgen. Zo vroeg op je dinsdagochtend heb je helemaal geen zin in moeilijke keuzes. Maar gelukkig is de muziek al voor je uitgezocht. Met de Opposites naar Kensington.

bij 3FM. Dankjewel voor de appjes die binnenkomen via de NPO Luisterapp. Kiki schrijft, morgen is het officieel herfst. Dus vandaag lekker op pad met mijn moeder om herfstkleding te kopen. Owen is lekker vroeg onderweg met de vrachtwagen vanuit Wolvega richting Maastricht. En Lieke heeft vandaag een fotografiecursus. Nou, succes Lieke. Zorg dat je goed focust. Ook gewoon op je hele vroege dinsdagochtend draait 3FM de muziek voor je met Robin S. En zometeen hoek ook Wetlag naar de nieuwe Alex Warren Emerald Eyes.

0: Jetlag bij 3FM en Chase Long. Ik neem je even mee terug naar 1990. Een warme oktoberzaterdag was het. En op die dag kwam deze plaat uit. Zeg je waarschijnlijk niks. Klopt ook, die plaat flopte compleet. Maar de stem en de vocalen komen je wel bekend voor, denk ik. Ja, dat is natuurlijk de stem van Robin S. Nou, 2 jaar later kreeg een Zweedse...
1: Hey,

Jetlag bij 3FM en Chase Long. Ik neem je even mee terug naar 1990. Een warme oktoberzaterdag was het. En op die dag kwam deze plaat uit. Zeg je waarschijnlijk niks. Klopt ook, die plaat flopte compleet. Maar de stem en de vocalen komen je wel bekend voor, denk ik. Dat is natuurlijk de stem van Robin S. Nou, 2 jaar later kreeg een Zweedse producer het nummer in handen. Die maakte een remix daarvan. Die werd keihard afgekeurd. Was gewoon niet goed genoeg. En dus begon die opnieuw. Hij gooide bijna alles weg, behalve de stem van Robin S. En die bekende kick. Ja, en per ongeluk stuitte hij op zijn synthesizer op dit legendarische pompende orgelgeluid. En met dat geluid komt er 3 jaar later een nieuwe versie uit. En dat is wel een wereldhit. Robin S, Show Me Love, hoor je nu op 3FM.

Dit liedje is de afgelopen weken harder gestegen dan de bitcoin. Ja, en die ging al hard, moet je nagaan. Jorde Fontaines DC en Marianne bij 3FM. Sterker nog, het was afgelopen week de nummer 1 in de verlanglijst. Dat is de meest democratische hitlijst van de Nederlandse radio. Hoor je elke zaterdagmiddag vanaf 4 uur hier zo op 3FM. Ja, en je kan ook stemmen op die verlanglijst. Doe je via 3fm.nl/verlanglijst. Dat is lekker win-win gelijk. Dan maak je ook gelijk kans op een verlanglijst speaker. Oh.

Lovers, dit is 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Bas en ik ga zo meteen deze voor je draaien. 6 minuutjes over 5:30. Het is vandaag bewolkt, maar het blijft zo goed als droog in Nederland. Lekker nazomeren met een temperatuur van 19 graden.

bij mij altijd euforie, vreugde, blijdschap op. Zit zo, ik zit op korfbal. En als ik dan bijvoorbeeld heb gescoord bij mijn korfbalwedstrijd, dan doen ze altijd even een kort liedje. Een heel kort stukje van een liedje laten horen. Zodat iedereen, nou ja, een beetje meegaat in de vibe, in de sfeer. En nou, bijvoorbeeld dit liedje is natuurlijk een ideaal meebromoment. Woehoe! You're the song Blur 2 bij 3FM. Goedemorgen, 10 minuutjes over 5:30. Mijn naam is Bas. Miley Cyrus staat voor je klaar. En eerst Nothing But Thieves. Lekker meezingen met Overcome. I don't want

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

Lekker rustig je dinsdagochtend opstarten met de muziek van 3FM. Jorde Lana Del Rey en Videogames. Zometeen vanaf 6 uur hier zo op 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, en eerst ga ik de band voor je draaien. En die heeft een plassenteller. Dat hoor je goed, een plassenteller. Dat is iemand die gaat tijdens concerten opletten wanneer mensen naar het toilet gaan. En is het nou het geval dat bij een bepaald liedje heel veel mensen naar het toilet gaan, dan wordt dat liedje geschrapt van de playlist. Het is het geval bij Coldplay. Ja, en ik denk bij dit liedje, nee, heel veel mensen blijven lekker staan. Feels Like I'm Falling In Love hoor je nu bij 3FM.

0: Hier Deadmau5 en I Remember bij 3FM. Zometeen vanaf 6 uur Wijnand en Jamie in de ochtend. En eerst het laatste nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten. Als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Het is centensensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Nu bij Dirk, Daily Chef gevulde verse pasta, 1,99.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
12: Doei doei!
13: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon...

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Sef.
0: 3FM.
1: Hallo NCRV.
0: Wijnand en Jamie.
2: Ja, en het principe van het ticketalarm is eigenlijk heel simpel, hè?
3: Nou ja, op het moment dat je het hem hoort, zo snel als mogelijk onze app via de NPO luisteren.

0: ochtendshow van 3FM. Wijnand en Jamie. Met allemaal leuke berichten die al gelijk binnenkomen via de NPO Luister-app. Heb je hem nog niet? Dat is de app die toegang biedt tot eigenlijk alles qua audio van de NPO. Dan kun je gratis podcasts luisteren als je echt niks te doen hebt. Maar bovenal kun je gewoon overal en altijd, waar dan ook ter wereld, 3FM luisteren.
1: Onze baas zou nu zo trots op jou zijn, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, die is nu als een, hoe noem je dat? Als een aap met 7 lullen.
0: Aap met 6 lullen.
1: 6 lullen. Ja. Ik gooi er nog eentje bij. Zo trots is
0: hij. Was niet eens bedoeld, maar ik vind het altijd wel goed om te vermelden dat je ook contact met ons kan zoeken.
1: Zeker.
0: Marianne, die heeft het al gedaan. Die zegt, goedemorgen, bijna wissel. Maak er een mooie dag van. Wissel.
1: Ja, ik denk dat ze van shift moet wisselen misschien.
0: Oh, ik dacht eerder aan bijna woensdag.
1: Oh,
0: als in
1: dat
0: de wissel van, dan zitten we dichter bij het weekend.
1: Marianne, laat even weten. Het is nog even ingewikkeld wat je bedoelt. Ik zie dat ook Alwin erbij die zegt, goedemorgen. Ik zit thuis met een baby die om 4:15 besloot dat de nacht voorbij was.
0: Heerlijk, ook het wordt allemaal beter, Alwin. Het gaat vanzelf over. Kim is erbij, die zegt, lieve Wijnand en Jamie, de groeten aan mijn broertje Brian, ook een trouwe luisteraar. Nou, Brian, de hartelijke groeten van je zuster.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: Zit Brian denk je ook al bij de voorhoede luisteraars dan? Want dan moet hij zich nog wel even aanmelden.
0: Ik weet niet eens of Kim onderdeel is van de voorhoede. Tenminste, ze is er onderdeel van. Want de voorhoede, dat zijn alle luisteraars tussen 6 en 7. De elite luisteraars van 3FM. Maar je kan je ook registreren door even voorhoede te sturen via de NPO Luisterapp. Of door je te registreren op 3fm.nl/voorhoede. Weten we net iets meer van je informatie over wat je doet.
1: Clubpie, gewoon.
0: Dan ben je gewoon aangemeld en officieel lid.
1: En dan hebben we ook altijd één vraag van een voorhoede lid die we dan ook wat extra in het zonnetje zetten. Deze keer van Maarten. En die zegt, hoe laat weer TikTok?
0: Och.
1: Ja.
0: En dat horen we vaker. Wij zijn nu, voor de zomer zijn we daarmee gestart als een soort van test. Om tussen 8 en 9 de ochtendshow ook live uit te zenden op TikTok. Dan hoor je geen muziek overigens. Dus dat is wel een gemis. Heeft met rechten te maken. Maar dan praten we gewoon ook tijdens de muziek. Het is ook een backstage.
1: Ja, het is een backstage dingetje. Dat doen we altijd tussen 8 en 9. En we hebben het dan, wat het leuke eraan is, gaan die gesprekken altijd van hot naar her. Omdat je mee kan doen aan de gesprekken ook. Dus er komen heel veel reacties dan ook binnen. En daar gaan we dan ook meteen weer op aan. En dan gaat het daar weer in door. Wat ik gisteren bijvoorbeeld heel interessant vond, MRE over verbaasde. Op een gegeven moment kwamen wij op stagevergoeding, omdat een van de kijkers zei, deze ochtend moet ik stage lopen, dan moet ik vanavond werken. Toen zei ik, vind het bizar eigenlijk, al die kiddo's dan 5 dagen in de week stage lopen, daarnaast nog werken, dan, omdat ze gewoon te weinig stagevergoeding krijgen. En toen was er iemand en die zei dat hij €50 kreeg per maand voor stagevergoeding.
0: Dat was echt niet normaal.
1: Nou, dat vind ik echt belachelijk.
0: Maar dan is dat ook bedragen van €200 tussen sommigen die wel iets meer hadden.
1: Die dan 550. Rond 500.
0: Vond ik ook nog wel. Dat
1: alsnog moet je daarbij werken, maar €50. €50. Ja. Dat je krijgt voor een hele maand werken. Ja, sorry, dat is, dan kan je me net zo goed een lolly geven.
0: Ja, dat wil ik dus zeggen.
1: Ja.
0: Zeg dan gewoon van, wij doen niet aan stagevergoedingen.
1: Nee.
0: €50, wat is dat?
1: Ja.
0: Dat is niet eens een symbolisch bedrag.
1: Nee,
0: dat is een middelvinger.
1: Ja.

0: Jezus zal komen.
1: Dat zongen wij vroeger. Oh, wat heb ik toch een medelijden met jou af en toe.
0: Nee joh, ik heb een hele mooie tijd gehad in die tempel. Maar dat was aftellen naar de geboorte van Jezus Christus. Mm-hmm. Met de kerstvier die je dat had. Maar dit is eigenlijk een beetje een soort van hetzelfde. De hele maand openen we een vakje en komt daar iets uit. Want met de adventkalender mocht je inderdaad dan een vakje openen elke dag. En dan zat er iets lekkers, een chocolaatje. Ja. Is nu ook weer helemaal hip in allerlei geuren en kleuren. En bij 3FM doen we het deze maand, laat ik het dan zo zeggen, met elke dag tickets voor andere concerten. En vandaag staat centraal Sef. Komt in de aanvas, is volgens mij katse uitverkocht. Ik kan geen pepernoot meer bij, maar gelukkig waren wij er op tijd bij 3FM om voor jou nog kaarten te regelen. En die kun je dus vandaag winnen.
1: Ja, en het leuke is, omdat jij nu wakker bent tussen 6 en 7 en bij onze favoriete club hoort, de Voorhoede, krijg jij altijd van ons een tip. Als enige, na 7 hoort helemaal niemand hier meer wat over. Dus die hebben geen idee. Heb je meteen een klein stapje voor op de rest. En hij gaat over een uurtje vallen.
0: Binnen nu en een uur een ticketalarm. En dan moet jij laten weten waarom jij erbij wil zijn. Sef in de AFAS, uitverkocht en wel. En dat wil je. Dus zet je wekker iets over 7, dan ben je helemaal op tijd. Kid Laroi, Justin Bieber.

0: get out of it. De man die ervoor zorgt dat het gewoon weer heerlijk 25 graden wordt. Oh, hij wilde nog wat zeggen. Excuus. Man, welkom tot Tordy en Earrings. 3FM, Ticket
1: Maand. Het is eigenlijk een soort van adventkalender.
0: Nou, eigenlijk wel, ja.
1: Toch?
0: Ja, er komt elke keer iets beters uit dan een chocolaatje.
1: Wij leerden vroeger altijd, advent is dromen dat Jezus zal komen. In dit geval...
0: Wat? Ja. Wat?
1: Advent, dat is dromen dat

0: Ed Sheeran die kan geen post meer op social media zetten zonder dat daar Free Palestine onder gezet wordt. Maar bij haar, deze Stella Lefty, wordt daar altijd al onder gezet Stella Tefty. Omdat ze muziek maakt die te veel op Noah Kahan en andere muzikanten
1: lijkt. Oh, als in van stelen.
0: Ja, alsof ze de muziek gejat heeft. Maar ik blijf het gewoon een goede plaat vinden. Boston hoorde je Stella Lefty op 3FM. Met zometeen jouw kans op een airfryer.
1: Hatsieflatsie, hij kan zomaar van jou zijn dat je er een lekker snackje in kan gooien. Ik zag laatst trouwens een heel goed recept. Met een zoete aardappel. En dan deed je gehakt boven.
0: Oh,
1: en dan lekker een beetje huttenkees en honing en zo. Toen dacht ik, we moeten het ook een keer hebben over de gezonde versies die erin kunnen.
0: Maar mag er dan wel gewoon normale kaas op in plaats van die smakeloze?
1: Ja, dan kan je daarna nog een beetje kaas zo er bovenop
0: draperen.
1: Even smelten.
0: Lekker.
1: Zag goed uit hoor. Ja.
0: Het is precies 6:30, wil je een airfryer? Stuur even airfryer.
2: NOS op 3.
0: En doe dat dan via de NPO Luisterapp. Dus airfryer sturen via de NPO Luisterapp, dan maak jij zometeen kans op een airfryer. Het laatste nieuws, Jasper Leegwater, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens. Een Nederlandse man is in België veroordeeld tot 23 jaar cel voor moord. De jury vindt het bewezen dat de man in 2021 weigerde om medische hulp in te schakelen voor zijn zoon die corona had. De jongen van 14 overleed uiteindelijk en zijn lichaam werd pas 8 weken later gevonden in het huis van zijn vader in België. De man is streng religieus en zegt zelf dat hij hoopte dat zijn zoon zou herstellen door te bidden en door rust. De vader zou de jongen in de weken voor zijn dood ook hebben verdoofd met ketamine en hield zijn moeder bewust buiten de deur toen de jongen al wekenlang dood in het huis lag. Bij de Universiteit van Groningen komt de allereerste AI-supercomputer van Nederland te staan. Met dat ding kunnen onderzoekers, ondernemers en de overheid vanaf 2028 hun eigen AI-modellen en programma's gaan ontwikkelen.
4: Ja, dat is belangrijk omdat dat die rekenkracht geeft. Dat geeft de snelheid eigenlijk om hier te kunnen trainen. Dus om al die mooie ideeën die hier al in Groningen leven, om die ook echt snelheid te geven.
3: De Groningse supercomputer wordt deels betaald door de EU om minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techgiganten. En voor liefhebbers van steentjes, poppetjes en pijn aan je voeten, in IJmuiden is een Lego-café geopend.
5: Wel een grote hobby van mij, maar ook om samen met mijn kinderen te doen. Ik zag welke connectie er ontstond door de Lego. En zo is een beetje Bricks and Bytes ontstaan.
3: Ja, dat vertelt de eigenaar van die nieuwe tent bij NH. Het blokjesparadijs valt in de smaak bij hele jonge bouwers natuurlijk, maar ook bij volwassenen.
6: Je kan even je hoofd leegmaken, even niet op je telefoon zitten.
7: Het is wel lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen.
8: Dat er heel veel Lego is om mee te bouwen.
9: Ik heb het vroeger ook altijd gedaan. Ja, ik merk nu dat de kinderen ook veel met Lego bezig zijn, dat ik het zelf ook weer helemaal leuk vind om te doen.
3: Nou, het toerismebureau in IJmuiden is trouwens ook blij, want in de eerste dagen zijn er al mensen uit Delft en Eindhoven en Amsterdam langsgekomen om
0: daar
3: te bouwen.
0: Zo wat van mij. Mijn dochters zijn alleen maar bezig met Lego en ik sluit dan aan om ook een beetje te spelen. Maar ik krijg het ook in mijn algoritme nu. Ik zie mensen die dus nu oude boekjes van vroeger en oude Lego erbij gaan pakken en dan filmpjes gaan maken dat ze dus die hele set weer opnieuw opbouwen.
1: Maar hoe leuk ook als ik weet niet wat het is, maar het heet natuurlijk Schevens altijd of zo.
3: Het is
1: ik heb dus die ene, die heb ik voor mijn verjaardag toen gekregen, die Porsche 911. Die
0: maar dat is grote mensen Lego. Dat is grote
1: Nee, ja, maar ja, dat maakt niet uit.
0: Nee, dat maakt niet uit.
1: Oh, je kan het lekker in elkaar zetten. Ja. Nou, ik vond dat heerlijk. Duurde wel een beetje lang, toen werd ik geïrriteerd, maar het was wel heerlijk.
3: Altijd het risico met Lego, ja. Ik heb het weer nog, we krijgen een grijze dag. In het noorden van het land kan een buitje vallen. En het wordt vandaag, nou, graad of 19.
0: Jasper, dankjewel.
3: Yo.
0: Moet ik heel even de website van de ANWB erbij pakken om te kijken wat de stand van zaken is op de Nederlandse wegen.
3: Verkeerstoren inklimmen.
0: Het is dinsdag, hè? 48 kilometer. Opvallende files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Amsterdam Sloten nu een 30 minuten ongeluk met olielekkage. Sterkte daar. De A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug. Wegdek in slechte toestand. Kwartiervertraging. En de N218 Spijkenisse richting Oosterschorne. Voor Kruiningen-Gors nu 15 minuten. Ik kom daar niet zo vaak.
1: Kruiningen-Gors.
0: Kruiningen-Gors.

0: Wij draaien dit nummer van Summer, My Body Isn't Ready, natuurlijk heel vaak, hè, hier op 3FM. Maar ik heb dus, daar betrap ik mezelf op, omdat we iets zo vaak draaien dat ik er nooit echt naar luister. Dus dat het dan aanstaat, en ik ben het wel een beetje mee aan het zingen, maar
1: je voelt het
0: nooit,
1: niet meer.
0: Ik hoor nooit wat er dan daadwerkelijk gezongen wordt.
1: Je laat het niet helemaal door je lichaam lopen.
0: Nee, weet je, ik dacht gewoon, oh, dat is een liedje. Dat gaat over dat hij, weet ik veel, verliefd is, maar hij is er nog niet klaar voor. Mm-hmm. Dat was een beetje wat logisch was. Maar nu zag ik dus op TikTok voorbij komen een versie waarbij Samber dit nummer zingt met een heel orkest. Dus dat het wat meer... hoe zeg je dat? Intiemer eigenlijk voelt het liedje, waardoor die tekst dan ook veel meer binnenkomt. En toen raakte het me zo erg, moet je even luisteren.

0: dit is echt wel...
1: Oh.
0: We moeten eigenlijk de volgende keer dan draaien we deze
1: orchestrale versie. Helemaal draaien.
0: Maar wat raakt je dan zo?
1: Nou, nu? Omdat je dan nu voelt, ik denk ook door dat hele theatrale met die strijkers en weet ik het wel, dat dit liedje, ik ging toen pas echt luisteren wat zij, dat gaat over zijn zelfbeeld en dat hij, ja, dat noem je body dysmorphia, oftewel dat je dan, dat is een mentale ziekte, dus dat je dan struggelt met je lichaam en zo. En dat hij daar dus onzeker bij van, oh, ik ben ready voor een relatie, ik zou dat heel graag met jou willen. Maar als ik in de spiegel kijk, walg ik eigenlijk zo erg van mezelf dat ik dat nog niet kan.
0: Wow.
1: Daar gaat het over. Toen dacht ik, oh, het is zo'n mooi kwetsbaar liedje eigenlijk. Ja, wat zonde dat ik daar elke keer zo overheen kijk. Dus ik vond het heerlijk om deze versie te kijken.
0: Deze man echt een superster. Echt fantastisch.
2: Reinhold en Jamie in de ochtend.
0: En om dat lichaam maar nog een beetje extra uit te bouwen.
1: Kan je een snackje erin gooien, dat mag.
0: Ja, je kan het ook
1: zeggen.
0: Je kan het ook gezond doen natuurlijk, sombertje. Je kan het ook. Je kan er ook gewoon
1: een zoete aardappel in gooien.
0: Zoet aan met hurtekezen, wat je wil. Er is van alles mogelijk. Wij geven hem in ieder geval weg om makkelijk te koken. Een airfryer. Dat doen we met laatste letter. Een spelletje wat eigenlijk heel simpel is. Je kiest een beginletter. Je krijgt van James een categorie. Dan maak je een woord mee. Ga je door naar een volgende categorie. Maar die moet wel beginnen met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En zo mag je in 30 seconden de hoogste score van de week neerzetten. Is die van jou, dan win je op vrijdag de airfryer.
1: Ja, en iemand die het gaat proberen, dat is Eddie. Goedemorgen.
3: Een goedemorgen.
1: Op dit moment staat de hoogste score op 5. Die heeft Kai gisteren behaald. Dus je moet toch wel eventjes 6 punten halen. Wil je in ieder geval door naar de volgende ronde.
3: Ja.
1: Ik zie trouwens ook, jij bent vrachtwagenchauffeur, toch?
3: Ja, klopt.
1: Er zijn mensen die het nog zwaarder hebben dan ons, Wijnald.
0: Vanaf hoe laat was je onderweg, Ed?
3: Nu vandaag toevallig eventjes laat beginnen, omdat ik gisteren tot heel laat door heb gereden. Dus ja, dan heb je een bepaalde rusttijd, die moet je van de tafel doen.
1: Ja.
3: Dus ik hoef pas om 8 uur, na 7:30 de deur uit.
1: Maar normaal gesproken?
3: Maar normaal gesproken om 4 uur.
1: En dan sta je op om 3:30?
3: Nee, 3 uur.
1: Oh!
0: Die hard, de ruggengraat van de samenleving.
1: Midden in de nacht. Nou, Eddie, super. Dan heb jij zeker die airfryer verdiend. Dus laten we hem zo zelfs mogelijk laatste letter gaan spelen. Jij hebt een startletter doorgegeven.
3: Ja, dat klopt. Dat is de letter E, hè.
1: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Komt-ie, een merk.
3: Een merk. Epson.
1: Pizza topping.
3: Nasi.
1: Bekende Nederlander.
3: Isaus.
1: Iets dat je in de garage hebt liggen.
3: Spanbanden.
1: Bloem of plant.
3: Narcis.
1: Iets dat rond is.
3: Een cirkel. Nee, dat is met een C.
0: Pizza nasi. Ah ja, als je een pizza Hawaii met ananas kan doen, zijn er mensen zijn die nasi op de pizza tieven.
1: Ja.
0: Het gaat hier niet om een Italiaans restaurant wat we hebben, dus die keuren we dan nog goed. Je kwam met nasi is ook nog heel snel aanzetten, maar iets wat rond is met de S, een sinaasappel, had nog gekund.
3: Ja,
0: zover kwam je niet, daarom staat jouw score nu ook op 5.
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur. I had

0: 3FM, bij ons en Jamie met The Weeknd en Take My Breath.
1: Zoveel goede nieuwe muziek waar we fan van zijn bij de ochtendshow van 3FM. Draaien veel de nieuwste van Isabel Usher. Niemand wil een popster, maar dit is er ook eentje hoor. Uit Philadelphia, beste band ter wereld als je het mij vraagt. The War on Drugs, de nieuwste heet Who.

0: En Who's That hoorde je op de radio.
1: Zometeen gaan we het even hebben over toch wel een van de meest bekende gezinnen ter wereld. Ook een gezin waar ik ontzettend fan van ben. Elk detail van ken. Maar er is één iemand en die gaat die hele familie af. En daar moeten we het even over hebben.
0: Heerlijke snoepert.
1: Ja, ja, het is echt een snoepert.
0: Zonder schaamte.
1: Ja.
0: Je hoort het zo. 3FM.
2: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso, feel good energy voor zakelijk Nederland.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Steen. Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.

0: lekker op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
3: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Wishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Je maat je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: 80 jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
9: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Een hele goede morgen. Het is 7 uur bijna tot Jamie in de ochtend.
13: Tijd voor het laatste nieuws. Jasper Leegwater, goedemorgen.
14: Hey jongens, hartelijk goedemorgen. Antje, die kan weer helemaal losgaan. Antje, die laat toch even op zich wachten. Maar volgens mij is Antje inmiddels gearriveerd.
15: Ik stuurde elke dag een krabbel in.
14: Zometeen hoor je waar het over gaat. Eerst iets anders. Er wordt nog steeds volle bak ingebroken bij brandweerkazernes. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij de brandweer. En die nieuwe cijfers werden gisteren bekendgemaakt bij Opsporing Verzocht.
16: Door heel Nederland is de afgelopen maanden opvallend veel ingebroken bij brandweerkazernes. De teller stond vorige maand op 50 inbraken dit jaar. We hebben net de laatste stand doorgekregen en dat is best wel schrikken. De teller staat nu op 85 inbraken tegenover over 18 in heel vorig jaar 2025.
14: Gisternacht was het ook weer raak, dit keer bij een kazerne in Maarn-Maarsbergen. Criminelen stelen apparatuur die de brandweer gebruikt voor het blussen of om mensen te bevrijden. De dieven gebruiken die dingen dan weer voor het slopen van rolluiken en geldautomaten. De items die gisteren geveild werden van de overleden Franse actrice Brigitte Bardot hebben bijna 20 keer zoveel geld opgebracht als werd gedacht. Ja, bijna €1 miljoen stond er aan het einde van de veiling op de teller. Spullen zoals hondenhalsbandjes, portretten en kleding gingen onder de hamer. Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Ja, de dansende banaan is back. Of, nou ja, Hives maakt zijn comeback na 13 jaar afwezigheid. Dat staat in de Telegraaf deze ochtend. Het platform werd ooit door bijna 10 miljoen Nederlanders gebruikt. En misschien heb je zelf ook wel eens een krabbeltje gezet. Nou, en nu krijgt de website 22 jaar na de oprichting weer een tweede leven. Eigenaar Mediahuis zegt dat de nieuwe versie geen verslavende algoritmes heeft. De glitterplaatjes komen natuurlijk wel terug. Uit onderzoek van Nieuwcom blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders een nieuwe Hives wel wil proberen. Ik heb het weer nog voor je. We krijgen een grijze dag. In het noorden van het land kan ook nog een buitje vallen. En het wordt vandaag maximaal 19 graden.
13: Jasper, dankjewel.
14: Graag gedaan.
13: Verkeersinformatie, 78 kilometer op dit moment op de Nederlandse wegen. Opvallende files op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kwartier vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Sliedrecht-Oost 10 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort. Voor de Schuurhofbrug nu 25 minuten. En de A58 Breda richting Eindhoven. Voor Oorschot 10 minuten vertraging. 3FM.
17: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Jojo.
20: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
21: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen?

0: Zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Sef.
1: 3FM.
3: Ja, en dat ticketalarm, dat kan zomaar vallen.
4: Ja, hoor je het alarm? Laat dan weten waarom jij naar Sef wil en pak de tickets voor zijn uitverkochte show.
3: Dit is James Bay, Hold Back the River.

0: Nederland.
1: Lekker om deze weer te horen, hè? Van het legendarische album Chaos and the Calm. Hold Back the River, James Bay. Het is 11:05.
2: FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: En slecht nieuws voor alle gluurders. Goed nieuws voor iedereen die wel eens begluurd wordt. Ben jij wel eens iemand tegengekomen met zo'n bril en een camera erin?
3: Nou, niet wat me is opgevallen. Nee. Ik heb niet nu iemand in mijn gedachten waarvan ik denk, oh, die heeft ze altijd zo'n bril op.
1: Nou, je ziet het steeds vaker op social media, maar dat mag dus nu niet meer. Tenminste, de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd dat als je beelden van andere mensen maakt met een camerabril, die je die niet zomaar mag gebruiken, delen of publiceren. Het is een advies aan de regering en hopelijk snel regelgeving waardoor die onzin ook echt verboden wordt. Want nou, ik vind het gewoon smerig.
3: Ja, ja, er kunnen rare dingen mee gebeuren, nou. Dus dat is hartstikke goed. Hey, ander nieuws, en dat is toch iets waar ik altijd heel in zit, de Kardashians. Je kan ze leuk vinden, je kan ze niet leuk vinden, maar het is en blijft een spectaculaire familie die ontzettend veel geld verdienen, maar ook heel veel in de media natuurlijk doen en teweeg brengen. En vooral op dategebied, want ze daten met alles en iedereen in de showbiz.
1: Leg het heel even uit, want ik ken Kim Kardashian als de vrouw van Jay. Of niet meer, toch?
3: Nee, dat is dus afgelopen. Ja. Maar zij is ook een realityster. Zij heeft eigen make-up merks. Nou ja, dat is een beetje de. Zij is de it girl van Amerika samen met haar hele familie. En heeft ze nog, weet ik veel, 4 zussen en nog een broer. Zeg maar. Okay. En die hebben dan ook een reality-serie.
1: En die zijn heel rijk geworden
3: daardoor.
1: Die zijn
3: ontzettend rijk geworden, ook door die reality-serie. Weet ik het allemaal. Goed, Kim Kardashian was onder andere inderdaad getrouwd met Kanye West. Nou, iedereen gaat met een bekend iemand. Maar Kim Kardashian is nu aan het daten met Lewis Hamilton.
1: Ja.
3: De coureur.
1: Formule 1 coureur.
3: Formule 1 coureur. Ja. En dat was eerst altijd een beetje gissen. Nou, en op een gegeven moment was het dan wel Insta-official, weet je wel. Dus dat je dan zo'n foto van hun online ziet komen. En afgelopen weekend was er een openingsavond van een of ander nieuw museum in L.A. waar ze dan samen heen gingen. Dus voor het eerst dat ze op een evenement samen waren. Nou, dat denk je natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Maar weet je wat nou zo raar is? En dat maakt die familie ook zo ontzettend interessant. Lewis Hamilton heeft waarschijnlijk al eerder gedate met een andere zus.
1: Van
3: Kim Kardashian.
1: Van Kim Kardashian.
3: Ja, waarschijnlijk met haar jongere zus, Kendall Jenner. Zij is een topmodel. En in 2015 waren die namelijk al vaak samen gespot.
1: Maar waarom heet die zus anders?
3: Ik lijk ontzettend RTL Boulevard nu ook, als waarom, ik dit allemaal aan het stellen ben.
1: Waarom heet die zus Kendall Jenner?
3: Omdat zij een andere vader hebben. Er bestaan ook mensen die half zus
1: Het is geen, het is geen volbloedzus.
3: Nee. Nee, het is een halfbloedzus.
1: Het is een halfzus.
3: Maakt dat anders? Want daar was ik dus benieuwd naar. Want kijk, ik heb geen broers, ik heb geen zussen. Ik ben enigskind, dus ik heb dat gevoel niet echt van hoe dat is, weet je wel. Met een broer, zus en dingen delen met elkaar. Hoe zou jij het zien als, nou ja, jij bent nu getrouwd met Vera, dat jouw broer 10 jaar geleden een relatie had gehad met Vera?
1: Ja, dan
3: en dat jij dan niet met Vera gaat?
1: Daar zou ik echt van afblijven dan. Daar zou ik echt geen. Nee, dat is ja.
3: Waarom?
1: Toch? Wat,
3: ja, weet ik niet. Ik weet dat niet. Waarom dan?
1: Ja, gewoon.
3: Zou je dat?
1: Ja.
3: Want je gaat ook helemaal vies bij kijken.
1: Het is gewoon een gevoel, ja.
3: Ja. Ja.
1: Dus het is hetzelfde als dat mijn broertje nu. Dat ik dan met mijn schoonzus zou gaan op een gegeven moment.
3: Ja.
1: Ja, dat zou ik heel raar vinden.
3: Ja.
1: Ik weet dat het bestaat.
3: Mm-hmm.
1: Maar het lijkt me wel heel bijzonder. Vooral ook op verjaardagen. Weet je, dan kom je elkaar weer tegen.
3: Nou, weet je wat mij heel raar lijkt? Want kijk, dat zou ik sowieso ook gek vinden. Dan ben je eindelijk. Dan of je bent misschien wel met ruzie uit elkaar gegaan. Of misschien is er iemand nog wel een beetje verliefd. Of weet ik het wat. En dat je dan elkaar weer ziet, maar dan met je broer of je zus of whatever, hoe het in elkaar zit. Maar wat mij heel raar lijkt, is dat je ook weet dat in mijn geval dan bijvoorbeeld mijn zus zou weten hoe de piemel van mijn vriend eruit ziet.
1: Jij kan je echt druk maken.
3: Nou, dat vind ik erger dat dan dat we bij elkaar op de koffie
1: dat
3: komen.
1: Dat is vreselijk, inderdaad.

0: jij zou het enige wat je echt een ding zou vinden...
1: Nee, niet het enige, maar ik zou dat wel denken... Ja, jij weet dus hoe dat zaakje is en jij weet ook hoe die in bed is. Ja, maar
0: er zijn toch ook... Flip heeft toch ook eerder een relatie met een andere vrouw gehad?
1: Maar dat is toch niet mijn zuster?
0: Nee,
1: dat is toch niet iemand die continu zie en spreekt? Die mensen zie ik nooit. Ja.
0: Oh.
1: Is dat nou echt zo gek?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, tenminste, dat vind ik dan.

0: En dat je dan elkaar weer ziet, maar dan met je broer of je zus of whatever, hoe het in elkaar zit. Maar wat mij heel raar lijkt, is dat je ook weet dat in mijn geval dan bijvoorbeeld mijn zus zou weten hoe de piemel van mijn vriend eruit ziet.
1: Jij kan je echt druk maken.
0: Nou, dat vind ik erger dat dan dat we bij elkaar op de koffie
1: dat
0: komen.
1: Dat is vreselijk, inderdaad.

0: jij zou het enige wat je echt een ding zou vinden...
1: Nee, niet het enige, maar ik zou dat wel denken... Ja, jij weet dus hoe dat zaakje is. En jij weet ook hoe die in bed is. Ja, maar
2: er zijn toch ook... Flip heeft toch ook eerder een relatie met een andere vrouw gehad?
1: Maar dat is toch niet mijn zuster?
2: Nee, dat maakt...
1: Dat is toch niet iemand die continu zie en spreekt? Die mensen zie ik nooit. Ja.
2: Oh, oh, oh.
1: Is dat nou echt zo gek?
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, tenminste, dat vind ik dan.

0: Flip heeft toch ook eerder een relatie met een andere vrouw gehad?
1: Mijn zuster. Dat is toch niet iemand die continu zie en spreekt. Die mensen zie ik nooit. Ja.
0: Oh.
1: Is dat nou echt zo gek?
0: Ja.
1: Oké.
0: Ja, tenminste, dat vind ik dan.

0: aankomende december.
1: 3FM Ticketmaand.
2: En het ticketalarm dat ging af, dus je kon je gewoon zo snel als mogelijk hiervoor melden waarom je daar naartoe zou willen gaan in de NPO Luister-app. En dan zou je kans kunnen maken, wat onder andere iemand heeft gedaan en die hangt nu op dit moment aan de telefoon.
0: Stefanie, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat is de reden dat jij naar Sef wil?
3: Ja, zijn muziek is echt geweldig. Zowel textueel als live is het echt geweldig om mee te maken. Ik en een beste vriend zijn al best wel vaak naar zijn concerten geweest. En om dan heel graag nog avonds live mee te maken, ja, dat zou een full circle moment zijn.
0: Dat zou wel een hoogtepuntje zijn als het gaat om jullie fandom.
3: Absoluut, ja.
0: Weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon regelen voor jullie. Jullie gaan naar Sef!
3: Oh, geweldig. Oh, super. Dankjewel.
0: Ik weet niet hoe deze vriend heet.
3: Sky.
0: Jij mag Sky gaan bellen en zeggen dat jullie zo snel mogelijk je klaar kunnen gaan maken. Want in december gaan jullie naar Sef. Veel plezier daar.
3: Dankjewel. Oh.

0: laatste en die heet Bare Minimum.
1: Ben je eigenlijk een gamer?
0: Nou, ik ben heel erg fan van Call of Duty. Mm-hmm. Warzone vind ik heel leuk om te spelen. Nou, moet ik ook niet zeggen heel erg fan. Ik ben er niet dagelijks aan doen. Maar als ik iets speel, dan vind ik dat leuk. En ik ben natuurlijk wel echt ontzettend benieuwd naar GTA.
1: Ja. GTA,
0: daar kijk ik wel echt naar uit.
1: GTA zou hier, en dat is een nieuwe ontwikkeling in Gameland, ook wel geschikt voor zijn. Ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar ik denk wel dat het waarheid en werkelijkheid wordt.
0: En ik denk dat er veel ruzie daardoor thuis gaat komen.
1: Ja, het wordt chaos.
0: Het wordt chaos.
1: Controllers die kapot gegooid worden. Ja. Televisieschermen door het midden. Wat er staat er gebeuren? Je gaat het zo meteen horen hier in de ochtendshow van 3FM. Gamers, opgelet. Het is bijna 7:30. Het laatste nieuws, Jasper.
2: NOS op 3.
1: Good morning.
3: Goedemorgen, jongens. De maaltijdbezorger die zondag door immigratiedienst ICE werd neergeschoten in Texas, is volgens CNN met de kogel nog in zijn rug naar de gevangenis gebracht. De man van 28 werd neergeschoten omdat hij illegaal in Amerika zou zijn. Zijn advocaat vertelt bij CNN wat daarna gebeurde.
4: He was in immense pain and was transferred into ICE custody without pain medication with a bullet lodged in his back.
3: Ja, niet alleen een kogel in zijn rug dus, maar ook geen pijnstilling. De lokale politie doet onderzoek naar het neerschieten van de man.
1: Ik heb dit helemaal geweest. Leeft deze man nog wel?
3: Ja.
1: Oh joh.
3: Maar hij is dus gelijk vastgezet in een ICE-gevangenis 200 kilometer verderop. En ze hebben hem daar gelijk naartoe gebracht zonder eerst te kijken hoe gaat het met hem. Moeten we die kogel misschien weghalen? Dat hebben ze allemaal overgeslagen.
1: Ja, wow,
3: in één keer op vastgezet dus. Ander nieuws dan. In ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden gluurbrillen verboden moeten worden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Ze zeggen ook dat beelden die met zo'n camerabril gemaakt worden niet zomaar gedeeld mogen worden. Ook mensen die toevallig in beeld komen hebben recht op hun privacy. Je moet er op straat van uit kunnen gaan dat je niet gefilmd wordt zonder dat je het doorhebt, zegt de toezichthouder. En wat moet je doen als je kind geen lucht meer krijgt, een bloedende wond heeft of opeens schokkende bewegingen maakt? Steeds meer ouders van jonge kinderen doen een EHBO-cursus om antwoord te krijgen op die vraag. Het Rode Kruis, een van de grootste aanbieders van die cursussen, zag de afgelopen 3 jaar het aantal aanmeldingen flink toenemen, van 9 naar 15.000. En ook deze ouders deden voor de zekerheid zo'n EHBO-training.
5: We verwachten een van bij ons eerste kindje. En we dachten toch van, best wel handig om je nog wat voor te bereiden. En je weet nooit wat er gebeurt.
6: En ik heb nog niks gelukkig ernstigs meegemaakt. Maar als ik dit al hoor zo van vrouw, dan denk ik van, er kunnen allemaal spannende dingen gebeuren. En daar moet ik op voorbereid zijn.
3: Je hebt natuurlijk 2 dochters, Wijnand. Heb jij dat gedaan, zo'n cursus?
1: Ik ben ooit eens gaan kijken van, wat als ik dat kan doen?
3: Ja.
1: Toen heb ik op de website van het Rode Kruis gekeken. Toen kwam ik bij allemaal cursusdagen ergens in de avond. Dan moest ik naar een gebouwtje. Toen dacht ik, te veel moeite.
3: Ja, we hebben het ook niet gedaan.
1: Nee, maar ik zit in één keer te bedenken, als dit zou eigenlijk, zou een werkgever moeten zeggen, jongens, het is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag deze week verschillende tijden, hebben we een EHBO-cursus.
3: Ja, gewoon verplicht maken voor ouders toch, als je een kindje krijgt, ga je gewoon zo'n cursus
1: niet
3: doen.
1: Niet zozeer voor ouders, maar meer gewoon voor mensen in zijn algemeen, weet je wel, gewoon collega's onder elkaar.
3: Ook
1: ouder
3: waar.
1: Of niet ouder.
3: Ja. Ik heb het weer nog, we krijgen een grijze dag. In het noorden van het land kan een buitje vallen. En het wordt vandaag namelijk niet echt warm, een graad of 19.
1: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 200 kilometer, opvallende melding op de A12... Den Haag richting Utrecht voor de Meren, 60 minuten. A15 Rotterdam richting Europoort voor de Zuurhofbrug, een kwartier.

0: Goedemorgen, het is Wijnand en Jamie hier bij je naar luistert. En er is ontzettend veel onrust in de gamewereld. Als jij een gigantische gamer bent, niet kan wachten totdat GTA 5 uit gaat komen.
1: Zes.
0: Sorry. Dat je,
1: Ja, maakt niet uit.
0: Dat komt omdat ik met die Romeinse cijfers al
1: Ja. V-I.
0: Ja, het staat ook nergens dat een 5 is natuurlijk alleen een V. Maar goed, in ieder geval dat uit gaat komen. Er kan een kleine error ontstaan, een kleine kink in de kabel, want de manier hoe er gegamed kan gaan worden, kan gaan veranderen de aankomende jaren. En het heeft alles te maken met een nieuw patent van Microsoft, die namelijk reclames wil gaan toevoegen in videogames.
1: Je bent het al gewend van YouTube, van Netflix, van wat dan ook, van Spotify, maar het gaat nu ook bij games gebeuren. Aan de lijn game-expert Martin Verschoor. Martin, binnenkort halverwege een killstreak ineens reclame voor hondenvoer?
2: Nou ja, het zou zomaar kunnen, want Microsoft heeft dus een patent aangevraagd voor game-reclames tijdens pauzemomenten. Dus heb je net een gigantische bossfight gehad, of heb je net die triple kill gemaakt in Call of Duty, dan zouden ze zomaar in één keer denken van, oké, ja, nu hebben we een rustig momentje, laten we even een reclame tonen.
0: En om wat voor soort reclames hebben we dan, zeg maar? Zijn dat dan bijvoorbeeld 15 seconden? Hebben we het een beetje over hatsie-flatsie snel voor de Gen Z'ers? Of zitten we gewoon net zoals op YouTube anderhalf tot twee minuten ergens naar te kijken?
2: Ja, het is nog op patent, dus dit weten we allemaal nog niet. En of het ooit door gaat komen, dat weten we ook nog niet. Dus wat voor soort reclame je gaat krijgen, geen idee. Maar het zou dus wel zomaar kunnen, als je lekker zit te spelen en dat je ineens na een half uur dat er wordt gezegd van, ja, wacht maar even jongen, je moet even dit gaan kijken.
1: Ja, een nieuwe tandenborstel.
0: Hoeveel controllers denk jij dat er door de televisie vliegen dan op zo'n moment?
2: Ja, als je de volle map voor een game hebt betaald, dan snap ik het helemaal. Maar we hebben het hier over free-to-play games, dus games die je gratis kan spelen, zoals bijvoorbeeld een Fortnite of een Warzone. En dat kost natuurlijk een hoop geld om die te maken. Dus, en de hypotheek moet ook betaald worden, dus ja, ik snap dat ze iets moeten doen. Mm-hmm. En dit is dan weer een manier wat ze gaan proberen. Want
0: maar
2: ze
0: hoe
2: zijn
0: deden ze
2: natuurlijk
0: dat eerder dan?
2: Je kan natuurlijk altijd in-game items kopen. En jij bent de maker, ik ben de maker. Wij zijn altijd creatief bezig om mensen te entertainen. Maar ja, bij dit soort bedrijven, er moet ook geld verdiend worden. Er zit iemand met een stropdas die denkt van, ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk geld verdienen? Ja. Een pakje in een game is leuk, maar als we zo af en toe reclame kunnen tonen, dan wordt die kerstbonus misschien nog wat hoger.
1: Hey, wat denk jij dan, Martin, als je dit zo hoort? Hè? Bijvoorbeeld de Fortnite, dat er op een gegeven moment reclame te zien is van een nieuwe tandenborstel. Denk je dat mensen dat gaan trekken, dat we het gewoon gaan accepteren? Of denk je dat het nog wel kan gaan draaien en dat ze toch denken, nou, misschien geen goed idee?
2: Ja, gamers die zijn van nature al snel boos. Dus hoeft maar iets te gebeuren en ze staan op de barricades. Dat gebeurde onlangs al toen PlayStation besloot van, we gaan geen fysieke disc meer doen. Nu is er ook al flink veel gerommel. Dus ik denk dat ze er hier ook al naast zitten te kijken van, is dit wel zo'n goed idee? Dan gaan ze het misschien rustig gaan proberen en dan gaan ze kijken hoe ver ze kunnen gaan duwen. Dus wat wij moeten gaan doen, als we dit niet leuk vinden, gewoon niet gaan spelen. Dat is heel simpel.
1: Ik ben heel erg benieuwd wat dit voor staartje gaat krijgen. Martin, dankjewel. Martin Verschoor, hij is game-expert, maar veel meer dan dat. Volg hem op socials voor alle nieuwste trends op het gebied van tech. Dankjewel, Martin.
2: Joe.

Chill & Spyro, Great Expectation in de ochtendshow van 3FM. En het is een feestje deze maand bij 3FM, want het is 3FM Ticketmaand. Deze hele maand september kan je elke dag kans maken op jouw favoriete artiesten. En elke dag is er een andere artiest te winnen.

0: Jij bent hyped, hè?
1: Nou, ik ging sowieso even kijken. Zal mijn account nog bestaan?
0: En?
1: Ja, nee.
0: Ach, dat is jammer.
1: Dat vind ik zo jammer. Dat vind ik echt jammer.
0: Zometeen groot nieuws over een social media. Of een social medium. Heet dat zo? Een sociaal medium. Wat helemaal

0: 90 euro per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga ik je mis.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even IndiePenderen. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar IndiePender.nl.

0: Money. Blijf erin of doneer.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas. OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: televisies, dus snel even bollen.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts-Loor en Senseo.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
6: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
7: 3FM. Hey, hallo, een hele goede morgen. Het is 8 uur, Wijnand en Jamie in de ochtend.
8: Met het laatste nieuws, een update. Jasper Leegwater.
9: Goedemorgen. Studenten in Gent worden voor de gek gehouden.
10: NOS op 3.
9: Hoe het zit, vertel ik je zo meteen. Eerst iets anders. In Nederland mogen vanaf vandaag geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Ik hoor je nu denken, wat koop ik dan, wat daar vandaan komt? Nou, correspondent Lennart Zwolfs, die weet om wat voor spullen het gaat.
11: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Het gaat dus inderdaad om producten die dus in die illegale nederzettingen op die bezette westelijke Jordaan-oever worden gemaakt door kolonisten. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet. Nou ja, daar is dus vanaf vandaag dat verbod op om dat te importeren en te verkopen. Maar ook de tussenhandel, daar is nu ook een verbod op gekomen sinds vandaag.
9: Ook in Frankrijk en de UK zijn producten die van de westelijke Jordaan-oever komen niet meer te koop. Bij Oktoberfest in München is iemand om het leven gekomen. Een medewerker kwam terecht onder de gondel van een kermisattractie. Dat ding is een vrije valtoren waarbij je 85 meter de lucht ingaat en dan in een vrije val naar beneden stort. Volgens de Duitse politie was de medewerker waarschijnlijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De passagiers in de gondel zouden bij het ongeluk niet in gevaar zijn geweest. Sommige studenten in Gent die op kot wonen moeten nu al dokken voor een belasting die pas volgend jaar ingaat. Dat meldt VRT Nieuws. In de stad wonen 40.000 studenten op kamers. Op kot noemen ze dat daar dus. De huisbazen mogen pas vanaf januari de nieuwe belasting meenemen in de huurprijs. Kamereigenaren die nu al de belasting eisen riskeren een boete, meldt de VRT. En Dick Advocaat is begonnen aan zijn allerlaatste jaar als bondscoach van Curaçao. Hij staat voorlopig nog voor de groep, maar stopt er halverwege volgend jaar mee.
12: Het zou goed zijn en daar doelen ze al een beetje op, als op een gegeven moment dat ze ook met eigen mensen dit gaan doen. Mensen die van het eiland komen. Dat zou op zich ook een hele goede zaak zijn.
9: Na het WK-avontuur van Curaçao afgelopen zomer is plaatsing voor de Gold Cup in 2027 het volgende doel. Komende vrijdag speelt de Blue Wave tegen Costa Rica. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een grijze dag vandaag. In het noorden van het land kan een buitje vallen. En het is ook wel een tikkie fris. Graad 19.
8: Kasper, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie van de ANWB. Nog 344 kilometer. Opvallende meldingen op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de afrit Geldermalsen een kwartier. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Woerden 40 minuten. En de A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen nu een half uur vertraging.
13: 3FM.
14: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V en die grote golftassen gewoon achterin.
16: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
17: Honda, the power of dreams.
18: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. en heel voordelig.
19: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
20: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
21: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
20: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
22: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
27: Anders ga je mis.
28: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
29: September is iedere dag jouw kans op tickets.
30: September is 3FM ticketmaand.
29: Vandaag jouw kans op tickets voor
30: Seth.
29: 3FM.
30: Hallo NCRV.
29: Wijnand en Jamie.
7: Krabbelen, glitterplaatjes, de dansende banaan. Ken je die nog?
8: Ja. En Jan Paparazzi.
7: Oh ja.
8: Zal die ook terugkomen? Je hoort het zo.

0: Mr. Know-it-all.
1: Oh, ja.
0: Maakt niet uit.
1: Zullen we het nog één keer doen?
0: Dat is enthousiasme.
1: Mr. Know-it-all.
0: Teddy Swims. Wijnald en Jamie. Het ligt aan mij, want ik ben een beetje in de war. En ja, we worden ouder natuurlijk, dus dat is heel erg normaal. Maar wij werken hier met Kiki en Lotte. Hoor je ook wel eens wat over in de uitzendingen, onze stagiairs?
1: Ja.
0: En Kiki en Lotte...
1: begin 20 allebei, ja, toch?
0: 24.
1: Ja, 23, 24, 25, zoiets, ja.
0: Goed. In ieder geval, begin 20, zei ze.
1: Ja, begin 20.
0: En die hadden geen idee.
1: Ik hou er altijd van om te denken dat ik lekker jong blijf.
0: Ja.
1: Lekker hip dingetje blijf. Maar ik voel me zo ontzettend oud vandaag. En dat komt echt omdat zij denken, wat is dit? Ik heb hier nog nooit in mijn leven van gehoord. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel mensen dit nu ook gaan hebben. Als jij nu luistert, dat jij hetzelfde denkt. Hives is terug.
0: Ja, Hives is terug.
1: Na 13 jaar.
0: En
1: it's back.
0: We moesten Kiki en Lot moesten we uitleggen wat Hives precies was.
1: Ja.
0: En wat je daarop kon doen.
1: Ja. Zullen we dat nog even een keertje doen?
0: Nou ja, mocht je van dezelfde leeftijd zijn en er nog nooit van gehoord hebben... Hives was eigenlijk de voorganger, de Nederlandse voorganger van Facebook.
1: Ja.
0: Facebook is het social medium wat je ouders gebruikten. Waar ze allemaal foto's op plaatsten van de gezellige uitjes.
1: Berichtjes naar elkaar stuurden.
0: Nog steeds veel mensen die dat gebruikten.
1: Ja.
0: Maar Hives was op een gegeven moment gewoon helemaal doodgebloed. Omdat dat Facebook nam dat gewoon over en het was niet meer te betalen.
1: Maar dat was heel leuk. Want eigenlijk wat je met je deed was gewoon berichtjes naar elkaar sturen. En dat kon je dan ook van iedereen lezen. Ja. Wat die berichtjes dan waren allemaal. Dus je had geen DM'tjes meer, maar je had gewoon echt publieke dingen. En dan kon je ook fotootjes of een dansende banaan of zo. Ja, als ik het nu zeg, dan denk ik ook, waarom waren wij daar enthousiast?
0: Je had gewoon groepen waar social media nu veel meer ook echt nieuwsoutlets zijn geworden.
1: Ja.
0: Was het vroeger gewoon, oh ja, ik plaats een foto van mezelf en we zijn op vakantie.
1: Ja, en dan had je vrienden die krabbels heb je, want dan was je populair of niet populair.
0: Ja, sowieso, hoeveel vrienden had je?
1: Ja, maar wat het leuke is, en daarom komt Hives weer terug, is het gaat weer eigenlijk terug naar de basics. Want op dat moment was er nog geen algoritmes en zo. Dus je zag juist alleen maar dingen omdat jij het gewoon volgde. Jij volgde die mensen, dan vond je dat leuk. Omdat je gewoon lekker een beetje ging scrollen dan, weet je wel.
0: Ja.
1: Maar nu is het natuurlijk echt dat zo'n programma, dus bijvoorbeeld TikTok, ziet, oh, jij vindt dat interessant, dus ik gooi je daar dan helemaal mee vol. En daar wil Hives dus juist vanaf. En dat het gewoon weer de volgorde is waarvan ze zijn gepost. En dat het niet iets is van 3 weken geleden. Het is gewoon wat er nu aan de hand is. En dat kan je allemaal bijhouden. En ik heb ontzettend goed nieuws, want wij zitten nu ook weer op Hives.
0: Ja, je kan als je dus nog, want wij zijn echt early adapters. Vanmorgen waren er nog maar 500 mensen die een account aangemaakt hadden.
1: Hoeveel nu dan al?
0: Als je even naar Hives.nl gaat, dan zie je dat. Ja, Hives.nl.
1: Hives.nl.
0: Voor de zekerheid, ik zeg het er even bij.
1: Hives.nl.
0: Even kijken, hoeveel mensen hebben dat nu?
1: Dat hij loopt nu vast bij mij.
0: Oh nee, 7029 Hivers gingen hier. Dus nog geen 10.000 mensen in Nederland zijn terug.
1: Maar wel meer dan 500.
0: Ja.
1: Dus het begint weer te groeien.
0: Wij waren echt early adapter, wat dat betreft. Ja, maar je kan gewoon zoeken, Wijnald en Jamie, als je die account aangemaakt hebt, dan kun je
1: ons even krabbelen.
0: Ja, nog meer werk voor onze content cowboy Patrick. Leuk hè, Patrick? Succes!

0: Ja, we fotograferen wel met een grote lens inderdaad. Ja. Probeert wel altijd een beetje een realistische beeld te krijgen, maar ja, het lijkt gewoon altijd groter op een foto.
1: En kom je dan ook in dat soort gigantische huizen vaak terecht?
0: Nee, niet vaak.
1: Dat, okay, heel af en toe.
0: Dat, heel af en toe. Maar meestal zijn het gewoon de normale huizen, zeg maar.
1: Heerlijk, dus, gewoon even in het leven van een ander kijken. Leuk hoor.
0: Ja, zeker. Het is heel leuk werk.
1: De reden waarom we jou aan de telefoon hebben is eigenlijk om iets heel anders. Namelijk dat jij een airfryer kan winnen. Omdat jij mee wil spelen met Laatste Letter.
0: Ja.
2: Dat betekent dat we Laatste Letter met je gaan spelen. Je kiest een startletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Klopt dat antwoord? Dan ga je door naar een nieuwe categorie. Die begint alleen jouw antwoord met de laatste letter van je eerder gegeven antwoord. En zo mag je in 30 seconden zoveel mogelijk categorieën wegspelen. Hebben we alleen nog een beginletter van je nodig?
0: De letter P.
2: De letter P van Peter. Je moet over de 5 heen, want de hoogste score is neergezet door Eddie en door Kai. En dat is 5.
0: Ja.
1: Meerte, ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Daar komt hij. Een hobby.
0: Padellen.
1: Een dier.
2: Die met de N.
0: Nijlpaard.
1: Festival item.
0: Drinken.
1: Film of serie?
0: Nemo.
1: Gereedschap? Meerte!
2: Oplaadbare accu-boommachine. Ja, je had van alles kunnen verzinnen. Het is helaas pindakaas. Je krijgt het laatste in het kaartspel, want je hebt je best gedaan.
1: Wat ben jij toch ook heel even tussendoor, maar wat ben je toch ook een man? Oplaadbare, wat zei je nou?
2: Oplaadbare accu-boommachine.
1: Ja. Binnen een seconde dat je het even uit was spuwen. Nou, die had ik ook niet geweten om weer te, dus geen probleem.
0: Nee, toch? Ach, dat vind ik niet heel gek.
2: Je krijgt het laatste letter kaartspel dat je hebt meegedaan. En de volgende keer gewoon weer een poging wagen. Want je hebt 4 punten gehaald. Dat is net niet voldoende om de 5 van Kai te halen.
0: Jammer.

0: Guess Who's Back, Take Me, back op 3FM. Goedemorgen.
1: Wij al en Jamie in de ochtend.
2: Oh, Meerte. Meerte, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ik moet, voordat we gaan beginnen hoe dit spel uitlegt, het even hebben over jouw werk. Want jouw werk is mijn droombaan gewoon. Mm. Oh, zo heerlijk. Wat doe jij?
0: Ben jij matrastester?
3: Nee, ik ben woningfotograaf.
0: Oh.
2: Dat is toch heerlijk? Het is bijvoorbeeld voor Funda en zo, weet je wel. Want mijn hobby in het leven is naar Funda gaan. En dan vooral de ziekste huizen. De huizen die je nooit in je leven gaat kunnen kopen. Daar even lekker naar binnen kijken. Ik vind dat zo heerlijk.
0: Maar dan ben je eigenlijk ook een soort van onderdeel van de grootste oplichtingpraktijk van Nederland. Want dat zijn allemaal, kijk, mooie foto's. Maar als je dan eenmaal in het huis zit, dan denk je, oh, op de foto was het groter.

0: We gaan erop terugkomen. Op vorige week donderdag. Toen gebeurde er iets bijzonders. En eigenlijk op social media, en vooral op TikTok en op Instagram, waar dat berichtje ook geplaatst is, is het losgegaan toen.
1: Ja. Het ging om het geswiped verhaal van Finn. Ik zal het je even uitleggen. Elke donderdag is bij ons date donderdag. En dan doen wij altijd een gesneuvelde date hier even in het zonnetje zetten. Dat zijn vaak hele bizarre verhalen. En dit keer was het een gesneuvelde date van Finn. En daar is een discussie over ontstaan. Ja. Wie is hier fout?
0: Ja. Ja.
1: En het is een beetje een maatschappelijke kwestie aan het worden. En ik heb het gevoel dat jij hier ook een extreme mening over gaat hebben. Dus daarom dat we het even uitgebreid met je over willen hebben zometeen.
0: Ja, als je het gezien hebt, dan weet je het misschien al. En anders gewoon blijven luisteren binnen nu in 10 minuten jouw mening.
2: NOS op 3.
0: Gaan we Finn kruisigen of blijft hij leven?
1: Oh.
0: Nee. Is het laatste nieuws. Jasper, goedemorgen.
3: Moet hier even van bijkomen, merk ik. Ja. Goedemorgen, er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS. Dat vindt de Club van Drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS in het water terechtkomen. Nu zitten die stoffen volgens Greenpeace in ongeveer een derde van het drinkwater.
4: Die openbare publieke meetgegevens van de 10 waterbedrijven in Nederland, die hebben wij eigenlijk inzichtelijk gemaakt. Dus wij vonden het belangrijk dat mensen kunnen zien wat er uit de kraan komt.
3: Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus in het drinkwater erg hoog. Toch raden zowel de waterbedrijven als Greenpeace aan gewoon kraanwater te blijven drinken. In Udenhout in Brabant is een auto vannacht gecrashed op een filiaal van de Mekkie. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur.
0: Zo.
3: Na de crash vatte de auto vlam. De 3 inzittenden sloegen toen op de vlucht. Ze renden een weiland in. De politie is nog naar ze op zoek gegaan met tientallen agenten en honden. En 2 van de 3 inzittenden werden uiteindelijk gepakt. En waarom de politie ze heeft achtervolgd, dat weten we niet. En als je al onderweg bent, dan heb je het gezien. Het is nu echt herfst. In Zeeland het moment waarop alle strandhuisjes weer worden weggehaald. De eerste huisjes gingen op transport naar de opslag in Biggekerken. En dat is balen voor de eigenaren, maar toch.
5: Maar we mogen niet klagen, want we hebben natuurlijk een prachtig seizoen gehad.
6: Weemoedig worden ervan, maar ja.
7: Ja, is dat zo?
6: Ja, ik kom van kleins af aan, kom ik hier. Met heel veel plezier.
7: Ik zie zelf wat traantjes. Ja. Het is zelfs is het emotioneel om dit te... Ja,
6: ja ik kom hier heel graag. En ja, altijd een cadeautje.
0: Ja, alsof je nu niet meer het strand op kan. Er zijn nog genoeg strandtenten die gewoon open zijn. Er zijn ook nog gewoon vakantieparken waar je nog naartoe kan.
3: Zit je deze mevrouw nou een beetje uit te lachen?
0: Nee, ik ben gewoon kritisch.
3: Het weer. Zijn ze een huisje weg van huis, hè?
0: Ja.
3: Probeer het beter te maken, lukt niet. Ik heb het weer inderdaad. Het wordt een grijze dag in het noorden van het land. Af en toe een bui en het wordt een graad of 19.
0: Jasper, dankjewel. Yo. Verkeersinfo, 367 kilometer. Het is druk. Het is dinsdag de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor knooppunt Holendrecht 20 minuten. A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Hoofddorp Zuid een half uur. A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmade een kwartier. Net als op de A32 Meppel richting Leeuwarden.

0: over half negen, de ochtendshow van 3FM. Goed dat je erbij bent. We hebben het over Finn vandaag. Finn leerden we vorige week kennen. In een vast programma onderdeel op donderdag geswiped of gesneuveld. Dan delen luisteraars altijd dateverhalen die of prachtig verlopen zijn of eigenlijk helemaal niet goed verlopen zijn. En vooral die dateverhalen die zijn om te smullen. We hebben echt heel veel verschillende gehad. Nou was Finn in de uitzending om te vertellen dat hij in Albufeira een meisje was tegengekomen. Nou, ze gaan daarna het uitgaan lekker naar het strand. Dat is allemaal weer heel gezellig geworden. Maar het meisje had een beetje een gek kledingstuk aan.
1: Ze had een shirt aan en daarop stond zo'n goedkoop plakplaatje van haar en haar vriendje. En het duurde misschien 3 seconden voordat zij bovenop me zat. Toen bereikte ik een bepaald hoogtepunt, maar dat zorgde voor nogal wat troep. En toen pakte zij dat shirt en zei ze, ja, gebruik deze maar.
0: Ja, dit is dus wat er gebeurd is. En de comments waren niet mals.
2: De comments waren niet mals. Want wat nou het hele probleem was, is dat mensen zeiden, ja, hallo, zij gaat misschien vreemd. Maar jij hebt hier ook een aandeel in.
0: Voor de duidelijkheid, hij is single, hè?
2: Hij is single en hij dacht gewoon, I'm ready to mingle met whoever. Ik ben een Albufeira, ik ben jong, ik wil ook wat, zeg maar. En hij had ook een beetje jeuk. Nou, dat kan gebeuren. Er zijn dus mensen die hieronder reageren met, naast dat wat zij doet echt disgusting is. En echt absoluut haar probleem. Ja. Vind ik het ook erg als je weet dat iemand een vriend of vriendin heeft, er alsnog mee doorgaat. Iemand anders zegt, deze meid zit fout, oké. Okay, maar waarom ga je als man alsnog iets doen met een vrouw die dan al bezet is? En iemand anders zegt ook nog, het is toch haar verantwoordelijkheid. Maar dat is een lastig woord voor vrouwen.
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd, hoe kijk jij hiernaar?
0: Hij is single. Ja. Dus in basis heeft hij natuurlijk de vrijheid om te doen wat hij wil. En zij is dat niet. En alsnog heeft ze die vrijheid, maar draagt ze natuurlijk wel de consequenties.
2: Oké, stel. Hè? Ja. Ik heb een relatie.
0: Ja.
2: Met mijn vriend.
0: Ja.
2: En mijn vriend die gaat vreemd.
0: Ja.
2: Zou jij dan het echt alleen zien als, nee, ik moet het anders stellen?
0: Ik zou het niet netjes vinden. Want kijk, ik heb ook gedacht, hè, kijk, het kan zijn dat je je fiets buiten zonder sleutel erin laat staan.
2: Ja. Dan
0: kan die gestolen worden,
2: dan
0: weet je wel.
2: Dan vraag je erom dat die gestolen wordt.
0: Maar dat betekent niet dat degene die de fiets gestolen heeft een net persoon is. Want die ziet, ja, die fiets die staat buiten, maar het slot zit. Dus eigenlijk had iemand daar op slot moeten zetten, weet je wel. Dus dat kan eigenlijk niet.
2: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel?
2: Ja.
0: Ik denk wel, kijk ja, het is wel uiteindelijk echt de grote. Het is 90% de verantwoordelijkheid van deze dame.
2: Ja.
0: En 10% moet die gozer dan met zijn geweten. Dat is een gewetenskwestie.
2: Ja.
0: Snap je?
2: Ik denk dat het gewoon helaas alleen in de praktijk niet zo werkt. Ik denk vooral in dit soort situaties, Albufeira, bak je op. Mensen zijn daar gewoon een beetje berig, laten we wel wezen. Ja. Hij denkt gewoon, let's go. Ja.
0: Ja, maar hij wist wel echt wat de situatie was.
2: Nee, 1000% dat hij wist wat de situatie was. Maar hij denkt, ja, ik heb niks met die gozer te maken die bij jou thuis zit. Daar heb jij alleen wat mee te maken. Het is denk ik toch hoe het werkt in het leven. Dat mensen daar dan toch minder rekening mee houden, want je eigen geluk komt dan eerst.
0: Ja.
2: Dat denk ik dat dat dan echt zo is.
0: Maar zou die dan niet een klein beetje straf of zo, weet je wel? Een klein beetje de verantwoordelijkheid?
2: Nou, ik vind dit verhaal, wat vond ik al, hoe het eindigde al genoeg straf en verantwoordelijkheid. Was natuurlijk echt een gigantische psycho.
0: Die meid!
2: Ja, dat was natuurlijk knettergek.
0: Ja, die was wel heel bijzonder. Ja. Met de t-shirt en dat soort dingen.
2: Gek iets wat
0: check het op onze Insta, check het op onze TikTok. Wijnand en Jamie, dat hele verhaal. Was, nee, ik wil zeggen om te smullen, maar het was bijzonder, laat ik het zo zeggen. Bijzonder. Ja.

0: Waarom moet je lachen? Dolly Parton, Jolene. Dit is hartstikke serieus.
1: Wat zingt zij? Please don't take my man.
0: Dat zou moeten
1: zijn. Zegt Dave in NPO Luister. Finn, please don't take my girl.
0: Ja, we hebben het over Finn. Finn die zat vorige week in Geswiped en Gesneuveld, waarbij we allemaal bizarre dateverhalen bespreken. Finn vertelde dat hij een meisje was tegengekomen. Was hij mee aan het flirten, maar zij bleek een relatie te hebben, dus ze wilde niks met hem. Toch wilde ze wel wat met hem. Ze nodigde hem uit op het strand van Albufera. Ze had een t-shirt aan met het gezicht van haar
1: huidige partner.
0: Haar partner.
1: Ja.
0: En toch besloot ze de daad te doen met hem. En in de comments.
1: En toen moest het shirt wel even uit.
0: Ja, maar het shirt is gebruikt om de boel schoon te maken.
1: Mm-hmm.
0: Heel bizar
1: verhaal.
0: If you
1: know what I mean.
0: Met allemaal comments op TikTok, op Instagram over dat hij ook schuldig zou zijn.
1: Ja.
0: En dat gaat in de chat en in de NPO Luisterapp gaat het nog even lekker door.
1: Nou ja, want wat is dus het ding? Ben jij, als jij de vrijgezel bent in dit gebeuren, ben jij dan degene die fout is, de ja of de nee? Of is dat alleen degene die vreemd gaat met zijn of haar partner? Nou, Danielle zegt, ah, joh. Je bent jong en je wil wat. Ik noem dit levenslessen die uiteindelijk vormen.
0: Mooi.
1: Edwin die zegt, het is van beide fout. Je moet nooit de reden zijn of kunnen zijn dat een relatie stuk gaat. Joelle die zegt, misschien mocht ze wel naar bed met anderen tijdens deze vakantie. En hebben ze daar afspraken over gemaakt.
0: Dan had ze niet zo'n shirt aan.
1: Dat was zeker niet het geval. Dat was in het hele verhaal. Ik raad je nog even een keer aan onze TikTok of Insta te gaan. En deze hele dit hele fragment te bekijken. Want dan snap je helemaal waarom zij hier zeker geen afspraken over hadden gemaakt.
0: Maar ik moet ook heel eerlijk toegeven, hoe meer ik erover nadenk, dat je als vent je meisje zo'n t-shirt meegeeft,
1: dan
0: ben je toch ook niet goed bij je pa, zei.
1: Maar misschien heeft hij dat wel helemaal niet gegeven. Misschien heeft hij dat zelf gemaakt.
0: Dan ben je ook niet goed bij je pa, zei. Toch? Dat je jezelf moet herinneren dat je niet mag vreemd gaan.
1: En daarom maar een
0: met een t-shirt van je vent.
1: Ja.
0: Of dat je je vriendin moet herinneren dat ze een vent heeft.
1: Ja.
0: Door een t-shirt met je eigen gezicht erop te geven.
1: Dat is zeker waar.
0: Dat is vragen om problemen.
1: Ja. Ja. Dat is een ingewikkeld iets.
0: Schietschijf.
1: Ja. Schietschijf.
0: Dan heb je geen rem. Vrouwtje op 3FM. Het is 9 voor 9. Goed.

0: Geen remvrouwtje hoorde je op 3FM. We hadden het over de gesneuvelde date van Finn. Maar misschien heb je zelf ook wel een date die gesneuveld is. Waarvan mensen een mening kunnen hebben. Waarvan mensen kunnen lachen. En waarvan jij denkt, die wil ik wel vertellen op 3FM. Krijg je namelijk een etentje voor twee cadeau.
1: Ja, het enige wat je hoeft te doen is eigenlijk even swipe te sturen naar onze NPO Luisterappen. Of als je bijvoorbeeld op onze Instagram of TikTok zit, kan je ook altijd even een DM'tje sturen. Met gewoon het verhaal. Mag bepakt, hè, mag kort. Hoef je niet helemaal uit te leggen. Maar dat we gewoon een beetje weten van, oh ja, leuk. Interessant verhaal, gekkig verhaal. En dan bellen we je gewoon even terug.
0: Zometeen tijdloze tracks met Ivo. Onder andere Run DMC, Peggy Goo en The Verve. Met Bittersweet Symphony zat voor je klaar. Heerlijk.
2: 3FM. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: Wisselins Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselinswat.nl.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
12: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
13: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor je gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting 2 plus 1 gratis. Dus snel even bollen.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: voordeel op Douwe Egberts Loer en zijn CEO.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement

0: van 9 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Blue Band, Gold Band, ik snap het wel.
2: Goedemorgen, EHBO-cursussen voor mensen met kids zijn populair. NOS op 3. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet is de laatste jaren flink gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9000 naar 15000. Deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
3: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
2: Nou, dit soort cursussen worden nu op 20 plekken in Nederland gegeven. En soms wordt het ook vergoed door de zorgverzekering. Een student die vorige week de Hitlergroet deed in een collegezaal is weggegaan uit Nederland. Vorige week zorgde de student van 18 voor onrust in een volle collegezaal van de TU Eindhoven, omdat hij beledigende en racistische opmerkingen maakte en dus de Hitlergroet deed. Hij is nu het land uit en wordt niet strafrechtelijk vervolgd, laat het Openbaar Ministerie weten. Volgens een woordvoerder van het OM gaat het om een kwetsbare verdachte. Na overleg met de student en zijn vader is besloten dat hij in zijn thuisland hulp moet zoeken. Waar die vandaan komt, maakt het OM niet bekend. In ziekenhuizen, rechtbanken en religieuze gebouwen zouden gluurbrillen verboden moeten worden. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Ze zeggen ook dat beelden die met zo'n camerabril gemaakt worden niet zomaar gedeeld mogen worden. En ook mensen die toevallig in beeld komen hebben recht op hun privacy. Je moet er op straat vanuit kunnen gaan dat je niet gefilmd wordt zonder dat je het doorhebt, zegt de toezichthouder. En Donato uit Brabant heeft zijn eerste Europese titel gepakt met een bijzondere sport, namelijk suppen. Waar anderen op een zomerse dag misschien rustig op de supplank staan, gaat de 21-jarige Donato dus als een speer. De European Sup League bestaat uit 6 races... en daarvan was Donato de snelste bij de sprint. Over 1 kilometer deed hij 5 minuten. Achteraf werd hij geïnterviewd voor een buitenlands medium en het was een emotionele overwinning, zegt hij.
4: I felt I gave everything, maybe. You can tell by my voice, I, you know, cracking up voice and so many emotions coming together.
2: Nou, en zijn volgende doel is ook al duidelijk, dat is het WK in Italië en dat start op 14 oktober. Ik heb het weer nog voor je, het wordt een grijze dag, niet echt weer om te suppen dus. In het noorden ook af en toe een bui en het wordt maximaal 21 graden.

0: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
1: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
2: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
3: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
4: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders ga je mis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar €0,99. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar €3,69.
12: Fans van voordeel,
11: Aldi.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

je een code in je mail krijgt voor de Oasis-concerten volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Met in het voorprogramma Richard Ashcroft van de Verve. Je de Bittersweet Symphony bij 3FM. En over tickets gesproken. De 3FM-ticketmaat gaat ook vandaag weer door met kans op tickets voor Seth in de avond.

0: geen nieuwe rechter gevonden. En dus ook nog geen nieuwe datum bekend waarop de rechtszaak verder gaat.
1: Hey Ivo, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Gast erop.
0: Wij houden je daarvan uiteraard op de hoogte. Zo zijn we hier in Tijdloze Tracks bij 3FM.

0: tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Goedemorgen, Jorde de Bouza en Magnetic bij...
0: Tijdloze tracks.
1: Hop. Gaat hij weer hoor, nee. Voor de dinsdag alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Elke werkdag tussen 9 en 12 hier bij 3FM. En kans op koffie, hè? Heerlijk is eerlijk. Ja. Elke dag een mashupie bestaande uit twee tracks. Als je weet raden straks welke twee tracks erin zitten... dan ga je vandoor met een bakje breuken. Een zak koffiebonen, gemalen koffie, we hebben ook thee. Maar net wat je wil hebben. Dat allemaal later. Nu eerst de man tegen wie nog steeds een rechtszaak loopt. Steven Tyler, wegens voorheen seksueel misbruik... maar dat is inmiddels teruggebracht tot emotionele schade. En die rechtszaak die zou over anderhalve week beginnen, maar... De rechter die heeft zich nu teruggetrokken omdat ze de rechtszaak had besproken met een andere rechter. Dat mag helemaal niet. Die rechter was namelijk al eerder betrokken bij deze zaak.

Tijdloos Drex, goedemorgen. Mijn naam is Ivo. En voor de editie van Serious Kerst van dit jaar, 2026, voor de Nederlandse Brandwondenstichting, begint de kom-in-actie-pagina nou, langzamerhand ook wel vol te lopen met allerhande leuke acties. Kijken wat er zo onlangs is toegevoegd. We hebben hier van de lokale omroep O3 uit Oost-Stellingwerf. Die organiseren in samenwerking met Stichting De Kortsluiting van de 18 tot en met 20 december een eigen glazen huis. Dat is altijd mooi. Joyce en René die lopen de 25 kilometer voor de Nederlandse Brandwondenstichting. Zo lekker bezig. Ah, dit is ook mooi. Fenne die doet een statiegeldflessenactie. Gaat flessen aan huis ophalen. Ah, mooi hoor. Hey. Via 3fm.nl/kom-in-actie. Kun je natuurlijk ook je eigen actie aanmelden. 3fm.nl/kom-in-actie. En dat wordt natuurlijk gewaardeerd. Allemaal voor de Nederlandse Brandwondenstichting.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of vissen.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
5: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
9: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
10: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
11: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.

0: eerst het nieuws van 10 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. De kade in Den Helder staat vol met blije kinderen en vrouwen, maar dat is niet voor de pakjesboot.
2: NOS op 3.
1: Nou, waar het wel mee te maken heeft, vertel ik je zo meteen. Eerst moeten we even naar de VS, want dit gaan we de komende tijd vaker horen.
3: Okay, so there is no microphone because the pool cameras aren't there, so can't hear what the president's saying.
1: Ja, dat is president Trump voor een vliegtuig vlak voordat hij instapt, zonder dat hij de pers te woord kan staan, want die zijn er niet. Grote nieuwszenders als ABC, CBS, NBC en Fox News doen niet meer mee aan dit soort persmomenten, omdat CNN en een paar andere media het Witte Huis niet meer in mogen van Trump. Hij zegt dat ze nepnieuws verspreiden. De media zelf denken dat Trump niet van hun kritische vragen houdt. Alle pers blijft nu voorlopig weg en dat merken Amerikanen dus gelijk als ze de tv aanzetten. Het fregat Zijner Majesteit de Ruiter is weer thuis. Dat marineschip is net de haven van Den Helder binnengevaren nadat het fregat een half jaar onafgebroken op zee was. Het oorlogsschip zou op missie gaan naar Hawaii, maar door de oorlog tussen de VS en Iran draaide het schip om en voer richting het Midden-Oosten. Dat was best te verschakelen, vertelt de commandant.
4: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een moordprogramma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
1: Ja, en nu zijn ze alle 200 dus weer terug in Nederland. En dat is een fijn moment, hoor.
4: Mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
1: De toekomst van elektrisch vliegen komt een stapje dichterbij. Een elektrisch vliegtuig heeft in de Verenigde Staten een testvlucht gemaakt van bijna een half uur. In het toestel is plek voor 30 mensen, maar nu zat alleen de piloot erin. En die geslaagde testvlucht was toch wel een geweldig moment, vertelt deze expert bij BNR.
5: Het is in ieder geval een mijlpaal. Zo'n zwaar vliegtuig, 27 minuten de lucht in op batterijen. Ja, dat is een geweldig moment. Het tijdperk van de kleine vliegtuigjes die elektrisch vliegen, die is definitief voorbij.
1: Ja, binnen nu en 3 jaar zullen de eerste elektrische vluchten met passagiers aan boord echt gaan vertrekken. Heb ik het weer nog voor je? Het is een grijze dag. In het noorden van het land kan nog een spatje regen vallen. En het wordt 18 tot maximaal 21 graden.
0: Dankjewel Jasper.
1: Jojo.
0: Eén vertraging nog in Nederland. De ANWB weet te melden dat het vaststaat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Voor Leidschendam, daar is je vertraging op dit moment 17 minuten door een ongeluk. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen door je Ivo.
7: 3FM.
8: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Belisol.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost, autotaalglas.

0: peper op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM Ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Sef.
6: Hé, maar dat kind kan toch helemaal nog niet optreden?
4: 3FM.
5: Hallo, NCRV.
4: Ivo van Breukelen.
7: Goedemorgen, je luistert tijdloze tracks van 12 uur met 3FM. Mijn naam is Ivo, zo met het Lore Team. De Frey komt eraan met How to Save a Life. Na deze classic van The Nightcrawlers.

is het geluid van hoe de zanger van The Fray, Isaac Slade, zijn dagen tegenwoordig slijt. Hij is 5 jaar geleden gestopt bij The Fray en heeft zijn dagen als zanger ingedeeld voor een lekker rustig leventje als kippenboer met een hoop kippen bij zijn land, weet je wat dat betreft. De Amerikaanse bakermat dus. Je hoorde How to Save a Life bij Tijdloze Tracks 3FM met Son Mieu naar Lord. Wait till you're announced. We

0: voor op papier is gezet.
1: Goedemorgen, je luistert het programma met alleen maar tijdloze tracks. Dat noemen we ook tijdloze tracks van 3FM. Mijn naam is Ivo en zometeen win je een bakje breuk als je meespeelt met Breukies Blend. Maar eerst dus tijdloze track waar nooit een woord voor op papier is gezet. Rick James die zat een beetje in de studio te jammen. Ik kan maar eens met een catchy baslijntje op de proppen zetten.

0: Shaboozy en een Mars song, hoorde je in tijdloos straks bij 3FM. Breukies blend. Als je meespeelt, dan maak je kans op een bakkie breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee kan van jou zijn. Als je dus meespeelt en weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten. Verkoud je van de een, instrumentaal van de ander. En dan maak je kans op een bakkie breuk. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee.
1: De koffieochtend.
0: Zo is het.

sms'je. Als je het weet, win je een bakkie breuk, een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Dus kom maar door via de NPL Luisteren met het juiste antwoord. Ondertussen zometeen hier in Tijdloos Tracks. Jonas Blue, Edge of Desire en eerst Green Day met Wake Me Up When September Ends bij 3FM.

0: hoe is jouw dinsdag?
1: Goedemorgen. Ja, goed.
0: Waarom?
1: Nou, omdat ik even lekker aan het werk ben, rustig voor mijn kinderen thuis. En ik heb natuurlijk het juiste antwoord gegeven.
0: Ja, oké, we gaan gelijk die kant op. Ik vind het goed, roept u maar dan welke twee tracks zaten in deze mashup, Bilou.
1: Nou, dat was Madonna met Music. En Carly Rae Jepsen met Call Me Me.
0: Hartstikke goed, is dat. Een bakkie breuk op. Wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee? Dat is eigenlijk de enige vraag die ik nog voor je heb.
1: Nou, dan ga ik voor de koffiebonen.
0: Kakelverse boontjes komen jouw kant op, Milou. Yeah. Thanks voor het meespelen en nog een mooie dinsdag.
1: Dank je, doei. Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
8: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour. In Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits. Live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
11: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: is 11 uur, Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Hartelijk goedemorgen. Ik wilde bijna iets voor gaan lezen wat ik vorige uur heb verteld. Dat lijkt me heel onpraktisch. Goedemorgen. Deze meid doet nu ook mee in de AI-strijd.
2: En toen dacht ik, ja, fuck it. Ik bouw zelf wel iets. Dus toen heb ik Loes gebouwd.
1: Straks vertel ik je wat Loes allemaal kan. Eerst een serieuze conclusie van de autoriteit persoonsgegevens. Die zegt, stop met het online delen van beelden die gemaakt zijn met een camerabril. Volgens de toezichthouder zijn camerabrildragers zich vaak niet bewust van de regels.
3: Bijvoorbeeld op kwetsbare plekken, in ziekenhuizen of rechtbanken, of nou ja, als je een keer losgaat op een festival. Dus we roepen eigenlijk organisaties op om huisregels te maken en om het daar te verbieden. En als AP zelf gaan wij kijken, zijn niet bepaalde aanpassingen in het ontwerp nodig, of is op termijn ook een verbod denkbaar?
1: Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 3 mensen gedood en 6 anderen gewond geraakt. Volgens de gouverneur van de regio werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Dat melden Turkse media. Een nog onbekend persoon opende het vuur voor de ingang van de school. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. En dan ChatGPT, move over. Hier is Loes, een AI-bot gemaakt door de Groningse Jan Tiene.
2: Loes is een model wat dus getraind is op Nederlandse bodem, met Nederlandse data.
1: Ja, en dat is nodig volgens de makers, want Europa moet minder afhankelijk worden van Amerika op het gebied van AI.
2: Wat ik heel belangrijk vind is dat Europa zijn eigen AI krijgt en dat we dat met z'n allen aan bij kunnen dragen. We worden heel vaak bang gemaakt, hè, dat door Amerika bijvoorbeeld, dat wij als Europa dat niet gaan inhalen. Maar je moet ergens beginnen. Dus toen heb ik gebouwd.
1: Ja, initiatieven als Loes.ai zijn volgens Jan Tiene nog maar het begin. Er zijn datacenters voor nodig, investeringen en mensen die begrijpen hoe AI werkt. Ik heb het weer nog voor je. Vandaag krijgen we helaas geen zon te zien. Het is eigenlijk één grote grijze bende. In het noorden van het land kans op een buitje. En het wordt 18 tot maximaal 21 graden.
4: En zo meteen hoor je Ivo.
5: 3FM.
6: Ster. Wollen tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders schrijf je mis.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Nu bij Dirk, Caesar of Shiba. Diverse varianten, 99 cent.
14: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 600 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets.

tijdloze reclamemuziek en alles ertussenin. Dat zometeen in een nieuwe Request to Letten hier bij 3FM. Sam Vender hoor je zometeen. Lady Gaga komt eraan. En er is de classic van Annika Moos. Dit is Here Comes the Hot Stepper. Yeah.

0: Texas in Texas. Hoorde je in tijdloze tracks bij 3FM. Boel al een beetje aan kant? Is de boel al een beetje aan kant? Heb je dat roulettewiel al?
1: Nee! Nog helemaal niet zelfs.
0: Oké.
1: Okay, nou, echt even aan de bak.
0: Ja, je moet zeker even aan de bak, want het zit er alweer aan te komen. Zometeen gooien wij een balletje op ons roulettewiel. Een metalen balletje op een metalen roulettewiel. Dat creëert een leuk, vrolijk geluid. Ga je zometeen horen. Dat balletje komt op een gegeven moment stil te liggen op een vakje. Daar hangt een muzikale categorie aan. En dan is het een beetje de bedoeling dat je in die categorie jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Denk aan alle andere categorieën, als bijvoorbeeld tijdloze Nederop. Op nummer 13 staat die dan toevallig. We hebben ook tijdloze Guilty Pleasures op 23.

0: voor die questroulette, waarin we elke dag een balletje opgooien op ons roulettewiel. Om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kan aanvragen. Dat is toch elke dag weer een spannend geheel, moet ik zeggen. Er zijn dagen dat ik geen zweethanden heb. Die komen voor. Het heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat het echt spannend klinkt. En dat heeft dan weer alles te maken met het feit dat Robert Jansma zo, zo goed is om elke dag zijn bouwke uit te lenen. En dat mag best wel eens benoemd worden. Ik vind dat het te weinig benoemd wordt. Robert Jansma, dankjewel voor het lenen van de pauken. En tot vrijdag. Take it away.
1: Dankjewel.
0: Vrijdag 4 uur, vrijdag vuurwerkshow. Bedoel ik.
1: Rienne van Pru.
0: Ja, dankjewel.
1: Is dit er ook?
0: Ja.
1: Echt heel witte. Ah, en dit is wel echt een leuke categorie. Het is geworden nummer 3, tijdloos Italiaans.
0: Nee! Hartstikke leuk. Italiaans, bijvoorbeeld iets van... zo, even denken. God.
1: Felicita.
0: Ja, dan noem je er eentje. Zo, ik zit even naar Eros Ramazzotti.
1: Umberto Tozzi met Ti Amo.
0: Fantastisch. En hoe heet die? Sara Porché Ti Amo. Bam.
1: Laura Pausini.
0: Oh, goed hoor.
1: Hey.
0: Nou, categorie.

0: Flex.
1: Hoorde je met in tijdloze tracks bij 3FM. Vragenbladen. Vragenbladen. Vragenbladen. Dag Iggy, goedemorgen. Wat leuk dat je hebt tijdens je vakantie.
2: Ja, ik zit hier heerlijk in Turijn.
1: Ja, maar hoe werkt het dan dat je gewoon in je vakantie denkt, nou, ik zit gewoon lekker 3FM op, kan mij het allemaal schelen?
2: Ja, ik zit lekker op een terrasje en de rest is even rondje lopen, dus ik dacht, ik ga even lekker naar de radio luisteren.
1: Nou, je hebt groot gelijk, wat leuk, leuk dat je erbij bent. Met wie zit je daar?
2: Ik zit hier met mijn ouders, maar die zijn eventjes op stap en ik zit lekker op een terrasje.
1: Nou, goed voor elkaar allemaal weer. En dan ook nog even een leuke Italiaanse tijdloze track op de radio. Wat gaan we draaien, Kiek?
2: Ti amo, alsjeblieft.
1: Ja, Umberto Tossi, komt hij aan. Geniet ervan en fijne vakantie.
2: Mag ik nog een groetje doen aan Cecile en Dorien, alsjeblieft?
1: Jazeker.
2: Dankjewel, doei.
1: Nee, even officieel. Even je moment pakken, kom.
2: Oké. Nou, Cecile, Dorien, werken ze vandaag. Ik geniet lekker nog even door. Zie je over een weekje. Doei.
1: Superlief, fijne dag, Kiki.

0: Goedemorgen.
1: Het is een simpel casie geworden vandaag.
0: Een casie.
1: Een simpel casie.
0: En hebben we het dan, nou, noem dat maar simpel. Daar kan je nog een hoop kanten mee op. Is het bijvoorbeeld jong belegen? Jong, belegen, extra belegen, oud?
1: Jong belegen, oude kaas gaat er voor mij niet. Vind ik moeilijk. Helemaal zo brokkelig, vies.
0: Is het 30 plus? Is het 48 plus?
1: Het is

0: punt. Help ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Cashfun trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
1: Festivalshirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
11: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafimedia. Check indruk.nu.

0: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen... Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Steen, even oud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: 3FM.
13: Goedemiddag, 1 over 12. Zometeen grote en belangrijke nieuws in de lijst met de drie belangrijkste liedjes van vandaag. Over het eerste festival van 2027. Dat na het nieuws met Stef Bandstra.
14: Hey Mart, goedemiddag. Er is 7 jaar cel geëist tegen de verdachte van de explosie in Rotterdam.
15: NOS op 3.
14: Het Openbaar Ministerie eist die straf tegen Jalal O. Hij is de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden ook meerdere huizen verwoest. De verdachte was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt dat O daar cocaïne verwerkte. En daarnaast vindt het OM dat O de ontploffing heeft veroorzaakt. Nederlanders geven opnieuw meer geld uit aan online shoppen. In de eerste helft van dit jaar ging het om ruim 170 miljoen euro, zegt deze brancheorganisatie.
16: Ja, wat je vooral terug ziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift, dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld aan uitgegaan.
14: Ja, het afgelopen half jaar gaven consumenten online gemiddeld 100 euro per aankoop uit. En dat is dan weer iets minder vergeleken met een jaar eerder. De Canadese provincie British Columbia sleept het bedrijf achter ChatGPT voor de rechter. De provincie stelt dat een dodelijke schietpartij van eerder dit jaar voorkomen had kunnen worden. In februari schoot een vrouw daar 8 mensen dood en ze bereidde die schietpartij voor met hulp van ChatGPT. Haar account werd wel geblokkeerd, maar de politie werd niet ingezet. En het gaat hartstikke lekker met de aanmeldingen voor het nieuwe Hives. De teller staat inmiddels op ruim 10.000 nieuwe accounts. 13 jaar geleden stopte dat Nederlandse sociale netwerk omdat het werd weggevaagd door Facebook. Krantenuitgever Mediahuis blaast dat sociale netwerk nu nieuw leven in, omdat uit onderzoek blijkt dat er veel behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Onze verslaggever Sander Bellekom peelde de reacties op die Hives terugkeer.
17: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
18: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
19: Nee, ook niet. Nou, dat schrik ik.
17: Ja. Hoezo?
19: Nou ja, dat is toch die ziekte, hè?
17: Nee, Hives is een social media platform.
19: Oh nee, sorry, wat is dit? Een soort van het eerste social media platform voor mijn gevoel. Ja, het was leuk. Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en... Wat deed je eigenlijk nog meer?
18: Nou, banaantjes sturen, van die emoticons, toch?
17: De dansende banaan.
18: Dansende banaan was het, ja.
14: Ja, precies. Dus binnenkort weer lekker krabbelen, respect geven en glitterplaatjes sturen. Het weer dat krijgt minder respect. Vandaag overal bewolkt en in het noorden kans op wat motregen. Het is 16 tot 21 graden. 3FM.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: of doneer.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Voor ieder

0: Lucky Pas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: De Beter Pickabillies.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.
9: Voordat we beginnen aan de 3 over 12 van vandaag, wil ik even een spookrijdermelding met je delen. Rij je op de A7 tussen Hoorn en Heerenveen, dan kom je tussen Middenmeer en de Stevinsluizen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder te waarschuwen met lichtsignalen. Dus nogmaals, rij je op de A7 tussen Hoorn en Heerenveen, dan kom je tussen Middenmeer en de Stevinsluizen een spookrijder tegen.
10: September is iedere dag jouw kans op tickets.
11: September is...

en de 3 over 12. Je dagelijkse overzicht van de 3 belangrijkste tracks van de dag. Op nummer 3, de man die een nieuw album heeft aangekondigd. Begin komend jaar komt Ugly uit, het nieuwe album van Teddy Swims. Je hoort hem nu met Bad Dreams.

0: streamingcharts dan, want je hoorde hem op nummer 2 in de 3 over 12. Kulas, Antoon en Boef hebben de meest gestreamde track van Nederland in handen. 100 tranen heet hij. Hoorde je op nummer 2 in de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag. Iedere werkdag na 12 uur, de 3 over 12 op 3FM. Ik weet het, het is september, maar langzaam begint het vooruitkijken naar Eurosonic Noorderslag. Is traditiegetrouw het eerste festival van het jaar. Dat is in januari in Groningen. En het draait helemaal om nieuwe muzikale ontdekkingen. En het bestaat eigenlijk uit 2 delen. Noorderslag, dat is 1 dag. Dat is alleen voor Nederlandse artiesten. En Eurosonic, dat is de andere dagen. Daarop komen de beste nieuwe acts van heel Europa voorbij. Is echt een plek om je als artiest in de kijker te spelen van festivaldirecteuren, poppodia en radiozenders. En wij mogen als 3FM elk jaar een artiest waar wij in geloven naar Eurosonic sturen als vertegenwoordiger van Nederland. En ik mag aankondigen wie dat is, maar misschien is het nog wel leuker. Inzending naar Eurosonic 2027 namens Nederland. Als je jezelf even bekend maakt, wie bent u?
1: Ik ben Micha.
0: Micha gaat naar Eurosonic!
1: Let's go!
0: Micha, goedemiddag! Wat een dag vandaag!
1: Ja, het is niet normaal, man. Dit nieuws is echt een kerst. Ik wist op de ijsstaat, ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik ben vooral enthousiast dat ik gekozen ben.
0: Het is sick, hè. Wij spraken elkaar nog op Noorderslag, het Nederlandse gedeelte, dus deze januari. En toen stond daar gewoon al voor mij een bruisende gast. Zoveel ambitie, zoveel dromen, zoveel positiviteit. Maar nu ga jij dus naar Eurosonic. Denk jij een beetje in gewone mensentaal te kunnen uitleggen waarom Eurosonic zo'n belangrijk festival is? Want het is niet het eerste ding waar de meeste mensen kaartjes voor kopen. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Nou, sowieso omdat de muziek gewoon heel goed is, dus mensen kopen gewoon een ticket om de muziek van te kijken. Maar er zijn maar een bepaald aantal festivals in Europa die echt impact maken op een Europese markt. En wij hebben dat gewoon hier in Nederland, hebben wij gewoon een ijzersterke. En voor ons als muzikant is dat wel gewoon, vooral als je Engelstalige muziek maakt, is dat gewoon wel een beetje de droom. Omdat je gewoon natuurlijk het allerliefst de hele wereld rond wil spelen. Ik weet niet goed, weet je, de laatste paar weken weet ik ook allemaal niet zo goed meer wat ik aan moet met al dat goede nieuws de hele tijd. Dus een soort van, deze komt echt uit de onverwachte hoek ook, man. Dus een soort van, weet je, we gaan natuurlijk in Europa spelen en we gaan ook een hele mooie nieuwe tour aankondigen. Mm. En het enige wat we gewoon nog echt willen en missen zijn die festivals en die extra connecties en ons laten zien op dat podium. Dus wat jullie mogen doen is echt, ik ben ongelooflijk vereerd.
0: En wij zijn heel blij dat jij het voor ons wilt doen. Dus bij deze de primeur vandaag. Micha gaat namens 3FM en namens Nederland naar Eurosonic 2027.
1: Maar ik kan wel een nieuw primeurtje aan jullie geven. Zal ik gewoon 1 primeurtje aan jullie geven?
0: Oké, er is hier bij mij in de studio geen manager aanwezig om ons terecht te wijzen. Dus wat mij betreft kunnen we gaan.
1: Nee, ik weet wel dat je luistert. Dus dat sorry Pel, ik hou van je. Hoe het er nu op lijkt, komt 30 oktober komt mijn allereerste debuutplaat uit.
0: Nee!
1: Dus, dus die primeur is echt alleen voor jullie.
0: Nee, maar wacht even. 30 oktober komt jouw debuutplaat uit.
1: Ja, dat is echt goed. Op oktober moet toch komen. Ik zou het
0: Heel even, dat is over 5 weken. Ligt dit al klaar? Heb je de eerste persing al gehad?
1: Dat is over 5 weken. Dat is het enige wat ik zeg. Dan komt hij uit, baby. Kom op, nou.
0: Ja, zeg! Hallo, ik snap nu nog beter dat jij tegen mij zegt, het houdt niet op met het goede nieuws.
1: Nee, we hebben echt ongelooflijk hard. Daarom ook de nieuwe tour die eraan komt. Deze vrijdag komt er eerst nog een nieuw liedje uit. Daar ben ik heel trots op en ik vind het leuk dat ik dat als eerste kan zeggen tegen 3FM.
0: Ah, geweldig. Gefeliciteerd sowieso met die release van jouw nieuwe album. Dat is op 30 oktober uit gaat komen.
1: Dankjewel, man.
0: Vandaag daarom ook bovenaan in de 3 over 12 van 3FM onze afvaardiging voor Eurosonic 2027. Micha, je wordt Believer.

Het is Noord-Zuid met Micha, die zojuist is aangekondigd als de afvaardiging namens 3FM en namens Nederland voor Eurosonic 2027. Het nieuwe muziekfestival van Europa, daar gaat hij Nederland vertegenwoordigen. En die Casual ook nog eventjes dropt dat 30 oktober zijn debuutalbum uit gaat komen. Je hoorde hem derhalve dubbel zo belangrijk op nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste track van de dag was van Micha en heet Believer. 3FM, Rihanna en Drake.

is Noord-Zuid met Micha, die zojuist is aangekondigd als de afvaardiging namens 3FM en namens Nederland voor Eurosonic 2027. Het nieuwe muziekfestival van Europa, daar gaat hij Nederland vertegenwoordigen. En die Casual ook nog eventjes drop dat 30 oktober zijn debuutalbum uit gaat komen. Je hoorde hem derhalve dubbel zo belangrijk op nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste track van de dag was van Micha en heet Believer. 3FM, Rihanna en Drake, dit is Work.

Het is Noordzij met Micha, die zojuist is aangekondigd als de afvaardiging namens 3FM en namens Nederland voor Eurosonic 2027. Het nieuwe muziekfestival van Europa, daar gaat hij Nederland vertegenwoordigen. En die Casual ook nog eventjes drop dat 30 oktober zijn debuutalbum uit gaat komen. Je hoorde hem derhalve dubbel zo belangrijk op nummer 1 in de 3 over 12. De belangrijkste track van de dag was van Micha en heet Believer. 3FM, Rihanna en Drake.

Dit jaar winnaars van de 3FM Award voor beste groep. En je hoort wel weer waarom, hè, als je deze band hoort. In november staan ze 6 keer in Ahoy in Rotterdam. En ik hoorde dit liedje weer. En toen dacht ik, dit gaat een heel goed live anthem worden tijdens die shows. Ik ben heel benieuwd hoe dat er gaat klinken. En toen, ik zat in mijn hoofd, ik heb dit liedje een keer live gehoord op een podium. Dat kan ik toch niet verkeerd onthouden hebben. En dat klopt, Pinkpop, dit jaar stonden ze op de pre-headliner plek. Stonden ze zeg maar net voor de allergrootste artiest. En daar deden ze dit liedje al, toen was het nog helemaal niet uit. En mocht je denken, oké, waarom ga je het liedje nou nog een keer laten horen? Dit is dus de live opname.

dat is. Besef hoe hoog dat is. En al helemaal voor een mannenstem. Maar ja, we weten inmiddels dat die gasten van Direct alles kunnen. Was dus, ik heb het vanmorgen nog even terug zitten kijken op Pinkpop. Echt geweldig. Dus mocht je naar ze toe gaan in Ahoy, een van die 6 shows, heel veel plezier. Nieuwste liedje van Direct. Hoorde je ze juist? Natuurlijk bij 3FM. Het heet My Friend. En dit is Eric Prydz met Piano.

Cameron Whitcomb. Het is dag 22 van september. En daarmee dag 22 van de 3FM ticketmaand. Het werkt als volgt. Hoor je het ticketalarm? Laat dan zo snel mogelijk via de NPO Luister-app weten waarom jij bij het concert dat die dag centraal staat zou willen zijn. Elke dag kaarten te winnen voor een ander concert van een andere artiest. En vandaag is dat Sef. Dus nogmaals, hoor je het ticketalarm op 3FM? Laat dan met een berichtje in de NPO Luister-app zo snel mogelijk weten waarom jij naar Sef toe wil. De hele dag jouw kans op kaarten. Morgan Wallen en Tate McRae hoor je binnen een paar minuten. Eerst Kaisa en Hideaway. Take me home.

0: Tate McRae, 3FM, What I Want. Even tijd voor een obscure referentie. Dit liedje, doe dat een belletje bij je rinkelen. Asteroids Galaxy Tour met Heart Attack.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Echt zo'n liedje dat mijn kleine kippenbreintje op precies de juiste plekken zo lekker kriebelt. Dat hyper overdreven vrolijke, toch een soort van rock elementen er nog in. Zo'n soort 2010-2012 sound. Beetje zoals de Ting Tings, Naked and Famous-achtig. Nou, vond ik altijd heel leuk, maar ik had ook al wel geaccepteerd dat dat nooit meer terug zou komen. Maar dan toch, die sound is terug. En uit een hoek die je niet zomaar zou verwachten. Rosé, K-pop zangeres, heeft ook bijvoorbeeld Apatug gemaakt met Bruno Mars. Heeft een nieuw liedje uitgebracht en dat zit helemaal in die hoek. Ik vind het helemaal top. Je moet even luisteren naar de nieuwste van Rosé op 3FM. Die heet New Trick.

hoorde je bij 3FM, waar zometeen dat heel kleine beetje... Ja, is dat dan kryptonite? Is dat dan juist goed of slecht? Weet ik eigenlijk niet. Maar dat kleine beetje energie dat je heel goed kan gebruiken op dit moment... je gegeven gaat worden door de nieuwste Fontaine's DC. Marianne hoor je in een paar minuten.

0: toch even uitgezocht.
1: Nee, ik zei net, dit zou je kryptonite kunnen zijn. En toen vroeg ik me af, is kryptonite nou goed of slecht? Weet ik niet, ik ken de Superman-verhalen niet. Nee, kryptonite is dus juist heel slecht. Superman gaat dood als hij te dicht bij kryptonite komt. Dus ik hoop niet dat dit liedje kryptonite was. Ik hoop dat je cafeïne was. Dat dit liedje even lekker heeft meegevoerd. En dat je nu met wat frissere energie door kan met de werkdag. Fontaine's DC hebben een nieuw liedje, dat heet Marianne. En dat hoorde je zojuist bij 3FM.
2: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere...

0: het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
2: Giga veel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
6: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holero.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
14: Anders ga je mis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: 3FM.
16: 1 minuut na 1 uur. Goedemiddag, je luistert 3FM. Je hoort Airplanes van B.O.B. en Hayley Williams zometeen. Net als Roxy Dekker. Stef Wandstra, want die heeft het nieuws voor je.
17: Zeker, goedemiddag. Blije bekkies in Den Helder.
18: NOS op 3.
17: En waarom precies hoor je zo meteen? Ik begin in de rechtbank. Want het Openbaar Ministerie wil dat de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel in gaat. Bij de explosie vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal Al was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat Al die explosie heeft veroorzaakt.
19: In die ruimte stonden vele liters aceton en zoutzuur. En dit zijn extreem gevaarlijke chemicaliën. En door het geknoei met deze chemische stoffen is er een explosie ontstaan. Waarbij 3 mensen zijn overleden en er een enorme ravage is aangericht. En dan kijken we naar het leed, zoveel schade. En dan vinden we dus gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, vinden we passend.
17: Morgen gaat de zaak weer verder. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen, door bijvoorbeeld met een hamer op hun kin te slaan om op die manier strakkere jukbeenderen te krijgen. Braden Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Steeds meer ouders met jonge kids doen een EHBO-cursus voor noodgevallen met hun kind. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 naar 15.000. Deze arts is de bedenker van een van die cursussen.
2: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
17: En het marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is weer thuis. Vanochtend voer de haven van Den Helder binnen, nadat het een half jaar lang achter elkaar op zee was. Het oorlogsschip zou op missie gaan naar Hawaii, maar door de oorlog tussen de VS en Iran draaide het schip plotseling om. En vervolgens voer het door richting het Midden-Oosten. En dat was wel even schakelen hoor, vertelt de commandant.
14: Dus toen we dat belletje kregen, natuurlijk teleurstelling. Initieel bij mij, maar ook bij de bemanning voor het grootste deel. We zouden een mooi programma tegemoet gaan nabij Hawaii, maar ook daarna nog. Ja, we zijn van de maritieme veiligheid en ook een groot deel van de bemanning na de teleurstelling was wel gemotiveerd om daadwerkelijk een inzet te gaan doen daar. Want ja, dat is ons werk.
17: En nu zijn alle 200 bemanningsleden weer terug in Nederland, dus een fijn moment.
14: Mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
17: Nou, je nog weer voor je. Het is overal bewolkt en in het noorden is wat kans op motregen vandaag. Het is 16 tot 21 graden.
16: Drie verkeer dan van de ANWB. 2 files. De eerste op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij Sliedrecht West. Kwartiertje vertraging. En de andere ook in de buurt van Rotterdam op de A29. In de richting van Bergen op Zoom bij de afrit Oude Beierland heb je ook een kwartiertje vertraging. 3FM.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
21: Anders ga je mis. Pak.
22: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
23: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
24: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Ruitschade?
28: Opgelost. Autotaalglas.
29: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is...

0: Bobby en Hayley Williams, your Airplanes. Op de dinsdagmiddag van 3FM. Hallo daar, mijn naam is Mart. Het is 1 uur geweest. Ik wil overigens ook nog even zeggen dat als je het hele ritje naar de lucht en terug wil volmaken, dat parachute er ook nog aankomt. Ergens in de komende 45 minuten van Bente. Naast de Airplane van B.O.B. en Hayley Williams. Mijn grootste hobby, ik weet niet of het die van jou ook is, maar gewoon heerlijk scrollen. Ik wilde gisteravond weer even lekker terug in mijn routine nadat ik een tijdje op vakantie ben geweest. En mijn routine bestaat ook gewoon uit na het avondeten lekker beetje scrollen op de bank en even mezelf verplichten om niet meer te doen dan dat. Toen kwam ik zo'n lieve video tegen. Tot de komende zaterdag kan je in de Ziggo Dome naar de Streamers. Dat is ooit uit de COVID-pandemie voortgekomen. Eigenlijk een soort Avengers, maar dan van alle Nederlandse artiesten. Alle grote Nederlandse artiesten die staan daar. Waaronder ook Roxy Dekker. En Roxy heeft natuurlijk onlangs aangekondigd dat zij een optreden gaat geven in de Ziggo Dome. In de Johan Cruijff Arena. Insane natuurlijk dat ze dat gaat doen. En er waren ook journalisten bij die de medestreamers, de andere artiesten en grootheden die daar zijn, dan even gingen vragen wat ze vinden van Roxy. Als ze ooit nog een keer haar relatie uitgaat of er iets vervelends gebeurt in haar leven of wat dan ook, zou ik als ik haar was dit videootje even opslaan op Instagram en even terugkijken. Want hier kan je wel weer eventjes opteren, hoor.
1: Iedereen zegt ook hier tegen haar, hoor, van het is ongelooflijk. Het is ongekend.
2: Heel bijzonder. Ja, nou ja, super knap. En super gaaf. Dat zij 21 is en dit gaat doen. En dit is wel echt, ik vind het grensverleggend cool.
3: Next level. En ze is gewoon ook nog heel lief en bescheiden. En een bijzonder mens. En wij hopen dat ze het gras goed vernachtelt. Ja.
0: Laat als Frank Lammers, de acteur die heel erg voor PSV is. Die hoopt dat ze het gras in de Johan Cruijff Arena nog een beetje verziekt. Maar verder ook bijvoorbeeld Guus Meeuwis en een Busy en zo. Die allemaal heel lieve woorden voor overal tegenover de camera's van RTL Boulevard. Dacht ik, ja, staat mooi op je cv. Maar dat heeft ze natuurlijk helemaal niet meer nodig. Want ze is haar eigen cv. Helemaal met het nieuwe liedje dat ze heeft uitgebracht. Op en top goed. Nieuwste Roxy Dekker bij 3FM heet Bare Minimum.

face. Misschien een opvallende take, maar een van de fijnste stemmen in de muziek, vind ik. En dat wilde ik zeggen op dit moment, maar ja, van ieder moment eigenlijk wel. Ik word altijd lekker een beetje meegedragen door Max Colombi van Oscar and the Wolf. Je hoorde Angel Face. En een van de bijzonderste nieuwe stemmen, afkomstig uit de UK, die hoor je zo meteen. Ze heet Sienna Spyro. Great Expectation komt eraan. Eerst zijn dit de Red Hot Chili Peppers.

face. Misschien een opvallende take, maar een van de fijnste stemmen in de muziek, vind ik. En dat wilde ik zeggen op dit moment, maar ja, van ieder moment eigenlijk wel. Ik word altijd lekker een beetje meegedragen door Max Colombi van Oscar and the Wolf. Je hoorde Angel Face. En een van de bijzonderste nieuwe stemmen, afkomstig uit de UK, die hoor je zo meteen. Ze heet Sienna Spyro. Great Expectation komt eraan. Eerst zijn dit de Red Hot Chili Peppers.

ik heb iets gezien aan Shanna Spyro. En daar moet ik even een paar gedachten over op een rijtje zetten, weet je. Misschien wordt het heel incoherent, dat zou kunnen. Als je kijkt naar de Instagram van Shanna Spyro. Prachtig gecureerd. De vrouw ziet er altijd zo goed uit. Ze heeft een heel iconische lokhaar zo voor haar hoofd. Het houdt het midden tussen Adele en Amy Winehouse. Heb je vast al een miljard keer gehoord. Maar wat je ook ziet aan Shanna Spyro. Die post een hoop foto's van zichzelf. Van optredens, van studiosessies, van buiten de studio. En deze vrouw draagt 0 keer dezelfde fit. Echt de enige keer dat je haar met dezelfde outfit ziet is als er 2 foto's zijn van hetzelfde concert dat ze geeft. Een rode jurk, een witte jurk. Ik heb iets met polka dots gezien. Ik heb een jurk gezien waar allemaal spiegeltjes op zitten. Soms draagt ze gewoon een t-shirt. Soms draagt ze een prachtige rok met een top erbij met zwart-witte strepen. Maar nooit dezelfde outfit. En daar had ik dus een paar gedachten bij. 1 is, als zij niet al multimiljonair is door haar geweldige muzikale carrière, dan gaat ze dat absoluut worden als ze ooit een keer een Vinted-account weet aan te maken. De andere gedachte was toch ook, dat doen we ook een beetje aan de Zero's denken, aan dat, was het Paris Hilton of zo? Zeg maar dat syndroom dat artiesten dan een nieuwe outfit kochten en hem meteen daarna wegzodemieterden. En dat we daar toch ook een beetje vanaf waren gestapt als samenleving, omdat het ook natuurlijk niet zo heel erg duurzaam is. Dus om meerdere redenen zou ik Shanna Spyro willen aanraden om een Vinted-accountje of een Marktplaats-accountje aan te maken. 1. Ze gaat er zelf hartstikke dik aan verdienen. 2. Het is beter voor de buitenwereld. 3. Ze draagt prachtige outfits, mag gezegd worden. Daar wil je wel in vertonen. Je hoorde haar nieuwste liedje Great Expectations zojuist hier bij 3FM. Dit zijn Riton en de Nightcrawlers met Friday.

Smith en Niall Horan op 3FM met Drive Safe. Ik denk dat daar komende vrijdag onbedoeld een wereldrecord gebroken gaat worden. Niemand gaat het kunnen bijhouden, dat gaat te moeilijk worden. Maar ik denk dat komende donderdag misschien wel het wereldrecord meeste mensen met een traantje in hun ooghoek in een donkere kamer opgesloten met een koptelefoon op hun hoofd ter wereld. Dat dat record gebroken gaat worden. Dan komt namelijk het nieuwe album uit van Nothing But Thieves. Koptelefoontje in de aanslag, sluit jezelf lekker op, kom even een half uurtje later op werk of slaap een half uurtje minder omdat je hem meteen om middernacht wil luisteren. Echt lang verwacht album, dat Stray Dogs. 12 tracks gaan erop staan, waarvan er op dit moment 8 nog totaal onbekend zijn. Tenzij je afgelopen zaterdag bij de exclusieve showcase was in Utrecht, waar je onder andere heen kon door kaarten te winnen in de 3FM Ticketmaand. Ik wil maar zeggen, het is een album met letterlijk voor ieder wat wils van wat we tot nu toe weten. Want ze zijn een paar jaar geleden wat meer de synthesizer kant opgegaan. Wat meer ethisch sound, iets meer dichter tegen de popmuziek aan. En dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja, ze verlogen hun afkomst voor de commercie. Hun bankrekening is belangrijker dan de fans. Maar op dit album staat, van wat we tot nu toe gehoord hebben, een perfecte mix tussen dat wat nieuwer klinkende, modernere materiaal en hetgene waar ze groot mee zijn geworden. Dus

samen met de vrouw wiens creativiteit gestimuleerd wordt door trampolinespringen. Dat heeft ze zo ooit verteld in een interview. Die zei, als ik op de trampoline spring, dan komen er allemaal ideeën in mijn hoofd. En toevallig ging het deze week in het publieke debat rondom het voetbal over Wout Weghorst, de spits van FC Twente, die op het veld stond. En die stond heel raar zo'n soort op zijn handen te klappen. Dat was heel, heel merkwaardig. En die professor Dr. Erik Scherder, die alles weet van je brein, die heeft dat geduid. En die zei, ja, als je in beweging komt, jezelf een beetje mapt, een beetje druk gaat doen met je lichaam, dan is dat goed voor je geest. Daar word je scherper van. Dus Cezanne heeft helemaal gelijk. Trampolinespringen is goed voor de creativiteit. Parachutespringen daarentegen niet. Heb ik namelijk ooit een keertje gedaan. Ik kon mijn eigen naam niet eens meer onthouden. Ik kon oprecht niet meer tot 10 tellen. Als je nog goede ideeën nodig hebt, raad ik je dit niet aan. Wel een ervaring om nooit te vergeten, overigens. Parachute, zo heet het nieuwe liedje van Bente. En dat hoor je uiteraard.

0: Nou, die stuurt een berichtje in de NPO Luister. Die zegt, Years and Years, mijn moeder had dit nummer vroeger als ringtoon op de Samsung. Ik zeg maar, op zich wel leuk, maar ik denk als elke keer als je gebeld wordt zo... En dan 10 minuten later belt de Ziggo en dan weer dit. Ik denk dat je op een gegeven moment ook wel een soort schrikreactie krijgt elke keer als die plaat wordt. Net als wanneer je het als wekker gebruikt. Maar blij dat je hem nog steeds goed vindt, Gino, want daar sluiten ze berichtje gelukkig wel mee af. Zometeen na 2 op 3FM, Sophie Hielkema.
1: Zometeen op 3FM.
2: Sophie.
1: Met onder andere...

0: jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
2: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
3: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf 32.000 euro en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
6: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
14: Rij veilig. Met de panden van Hankook en onderhoud van Profile.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS.

0: 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Wat een playlist vandaag. Zometeen Avicii, Levels en ook de nieuwste van Lenny Monsoon ga je horen. Wrecking Ball. Maar eerst naar het laatste nieuws van exact 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
7: Hey Sophie, goedemiddag. Een nepmail die rondgaat namens de NPO.
8: NOS op 3.
7: Dus zometeen vertel ik je wat er precies in staat. Ik begin in Turkije. Bij een schietpartij op een middelbare school daar zijn 11 mensen gewond geraakt. Waarvan 2 ernstig. De schutter van 15 is inmiddels opgepakt. En ook zijn moeder, vader en opa zijn gearresteerd, zegt correspondent Gülsa Erçeti.
9: Er zijn dus beelden, beveiligingsbeelden, die nu in de Turkse media te zien zijn. Die tonen dus die schutter, die jongen, die dus met een jachtgeweer over straat loopt. En hij zou dus 8 uur lokale tijd om zich heen hebben geschoten. Er zijn ook beelden naar buiten gekomen trouwens van ouders die natuurlijk in paniek, terwijl ze dit hoorden, meteen naar die school weer terug zijn gerend en daar ruzie krijgen met agenten. Dus dat zijn ook hele nare beelden om te zien, omdat er dus nog zo weinig informatie bekend is.
7: Het is nog onduidelijk wat precies zijn motief was. Wel is bekend dat alle slachtoffers Turkse scholieren zijn. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een jeugdserie die helemaal niet bestaat. Die e-mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO dus en richt zich op kinderen en jongeren. Wie erop reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt nu ontvangers van die mail direct contact op te nemen met de politie. Nederlanders geven opnieuw meer geld uit aan online shoppen. In de eerste helft van dit jaar ging het om ruim €170 miljoen, zegt deze brancheorganisatie.
10: Ja, wat je vooral terug ziet is dat we veel zijn gaan doen rondom ons huis en binnenhuis. En ook wel de telecom zit in de lift. Dus telefoons, tablets. Daar is het meeste geld aan uitgegaan.
7: Ja, het afgelopen half jaar gaven consumenten online gemiddeld €100 per aankoop uit. En dat is dan weer wel iets minder vergeleken met het jaar daarvoor. En in Zeist heeft Oranje de tweede trainingsdag onder leiding van bondscoach Xavi erop zitten. Het ging gelijk toch wel een beetje anders aan toe, zag onze collega Jeroen Stekelenburg.
11: Het is leuk om te zien dat er een nieuwe wind waait in Zeist. En dat geldt bijvoorbeeld zeker ook als je kijkt naar de selectie. Hè. Er is een aantal debutanten en er is ook een speler teruggekeerd. Die werd niet meer geselecteerd door de vorige bondscoach, door Ronald Koeman, sinds het EK van 2024. Inmiddels heeft Joey Veerman, wat over hem heb ik het, een transfer gemaakt naar Dortmund. En kwam die vandaag dus voor het eerst in 2 jaar weer in Zeist.
7: Donderdag speelt Oranje in de Nations League tegen Duitsland. Het weer nu overal bewolkt. In het noorden kans op een spatje regen. Het is 16 tot 21 graden. En morgen eigenlijk hetzelfde recept als vandaag.
6: Merci, Steve. Ja. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. 1 file op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Bij Heerde Zuid 25 minuten.
12: 3FM.
13: Ster. Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
15: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisseleenswat.nl.
16: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
20: Rustig, adem in,
19: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
20: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
22: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
21: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
22: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
21: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
23: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
24: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
26: Anders ga je mis.
27: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
28: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
29: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
30: September is iedere dag jouw kans op tickets.
31: September is...

0: Kansu, 3FM Talent, inmiddels uitgegroeid tot hitkanon. Want ik dacht, nou, die Idolizer, die gaan we nooit meer overtreffen. Ik zeg ook we, alsof ik daar naar bijgedragen. Nou, alles behalve dat. Maar ik bedoel Team Lenny. Want wat een lekker liedje is die nieuwe, die Wrecking Ball.
1: 3FM, Ticketmaat.
0: En van het ene talent naar het andere, want tot nu toe al gehad. Kaarten voor Roxy Dekker, Nothing But Thieves, Jet van der Steen, de Pussycat Dolls, Rondé, Vrouwkje, Noah Kaan. En ook vandaag, wat een lekkere maand zeg. Je maakt kans op kaarten voor een heel tof concert, namelijk dat van Sef. Nou, ik heb de eer gehad om hem in februari nog te interviewen. En toen had het erover, over zijn grootste soloconcert tot nu toe. Alles bedenkt hij zelf, van het lichtplan wat er gemaakt wordt tot iedere vierkante meter op het grote podium. Hij is het brein, hij doet alles zelf. En jij kan daarbij zijn bij dat optreden. Gaat

jij per se bij Sef aanwezig moet zijn. En wie weet trek ik jouw naam uit de hoge hoed. Ik hoop het. De 3FM ticketmaand is nog gaande met iedere dag. Van maandag tot en met vrijdag jouw kans op kaarten voor heel veel bands en artiesten. Ticketalarm horen is

0: Er zit een jaar aan werk in. De volgorde van de liedjes, de outfits die hij gaat aantrekken, het lichtplan, de eventuele gastartiesten. Dit is zijn allergrootste show tot nu toe. En de enige manier om daar nog bij te zijn is door naar 3FM te luisteren. Het is hartstikke uitverkocht. Hey, en als je naar 3FM luistert, dat wordt sowieso gewaardeerd. Maar deze maand loont het nog extra met iedere dag kans op kaarten voor concerten in deze 3FM ticketmaand in september. En ik ga nu iemand bellen die heel enthousiast heeft gereageerd in de NPO Luisterapp. Nou, geloof me, dat kunnen heel veel mensen zijn.
1: Hallo?
0: Oh my god, hallo? Met wie spreek ik?
1: Met Marije.
0: Hey Marije, je spreekt met Sophie van 3FM.
1: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo? We zijn live op de Nederlandse radio.
1: Wat leuk.
0: Wil je nog iets zeggen, Marije, tegen iemand, nu ik je toch zo spreek?
1: Nou, ik denk aan mijn vriend Job luisteren, dus ik doe hem de groetjes.
0: Kijk, groetjes aan Job sowieso. Dikke vette shout-out naar Job. Maar laat het over de andere belangrijke man in je leven
1: Precies.
0: hebben. Namelijk Youssef, oftewel Sef. Wat maak je mee als je in het publiek staat bij een optreden van Sef? Jij kan het weten.
1: Ja, ik heb hem op pad gezien 3 jaar terug. Dat was de eerste keer dat ik ooit live zag. En toen dacht ik echt, wow. Dat allemaal van die lyrics op de achtergrond. Dat je gewoon Sef kan ook een beetje, maar dan vet. En hij had shirt uit en voor alles bang. Ik was gewoon alles zat erin. Het was echt fantastisch.
0: Dat shirt uit heeft ook veel indruk gemaakt, hoor ik.
1: Ja, nee, maar gewoon, ja, een beetje.
0: Nee, oh.

Er zit een jaar aan werk in. De volgorde van de liedjes, de outfits die hij gaat aantrekken, het lichtplan, de eventuele gastartiesten. Dit is zijn allergrootste show tot nu toe. En de enige manier om daar nog bij te zijn is door naar 3FM te luisteren. Het is hartstikke uitverkocht. Hey, en als je naar 3FM luistert, dat wordt sowieso gewaardeerd. Maar deze maand loont het nog extra met iedere dag kans op kaarten voor concerten in deze 3FM ticketmaand in september. En ik ga nu iemand bellen die heel enthousiast heeft gereageerd.

0: bij te zijn is door naar 3FM te luisteren. Het is hartstikke uitverkocht. Hey, en als je naar 3FM luistert, dat wordt sowieso gewaardeerd. Maar deze maand loont het nog extra met iedere dag kans op kaarten voor concerten in deze 3FM ticketmaand in september. En ik ga nu iemand bellen die heel enthousiast heeft gereageerd in de NPO Luisterapp. Nou, geloof me, dat kunnen heel veel mensen zijn.
1: Hallo?
0: Oh my god, hallo? Met wie spreek ik?
1: Met Marije.
0: Hey Marije, je spreekt met Sophie van 3FM.
1: Hallo.
0: We zijn live op de Nederlandse radio.
1: Wat leuk.
0: Wil je nog iets zeggen, Marije, tegen iemand, nu ik je toch zo spreek?
1: Nou, ik denk aan mijn vriend Job luisteren, dus ik doe hem de groetjes.
0: Kijk, groetjes aan Job sowieso. Dikke vette shout-out naar Job. Maar laat het over de andere belangrijke man in je leven hebben. Namelijk Youssef, oftewel Sef. Wat maak je mee als je in het publiek staat bij een optreden van Sef? Jij kan het weten.
1: Ja, ik heb hem op pas gezien 3 jaar terug. Dat was de eerste keer dat ik hem ooit live zag. En toen dacht ik echt, wow. Dat allemaal van die lyrics op de achtergrond. Dat je gewoon een soort karaoke beetje, maar dan zet. En hij had shirt uit en voor alles bang. Ik was gewoon, alles zat erin. Het was echt fantastisch.
0: Dat shirt uit heeft ook veel indruk gemaakt, hoor ik.
1: Ja, nee, maar gewoon, ja. Beetje.
0: Nee, overal zit een idee achter. Dat is gewoon zo vet aan de artiest Sef. Hij heeft natuurlijk meerdere projecten, ook IJsland, waarin hij dan samen optreedt met Abel. Maar ook zijn solomuziek is echt de moeite waard. Je hebt hem wel eens live gezien, maar dat iconische Lowlands optreden, daar was je niet bij.
1: Nee, dat heb ik de dag daarna in mijn keuken op mijn laptop terug staan kijken. En dat was toch iets minder wild dan op Lowlands zelf, denk ik.
0: Ja, het is iets minder wild, maar jij dacht, ik wil voorkomen dat ik nog een optreden van hem moet missen, toch?
1: Precies, ik wil niet weer FOMO hebben voor zo'n vette show.
0: Dat snap ik, Marije, dat snap ik. Ik wil ook niet dat jij een FOMO hebt, dus je gaat er zelf!
1: Heel vet.
0: Je bent erbij. 10 december in een uitverkochte AFAS Live. Er zijn zoveel mensen in de NPO Luister-app die een berichtje hebben gestuurd met de motivatie. Die allemaal zeiden, Marije, ik wil er ook bij zijn. En jij bent uitgekozen.
1: Woehoe!
0: De keuze is gevallen op jou, dus ga lekker genieten van het succes. Dat mag je nog de hele dag gaan doen.
1: Dat ga ik doen. Heel erg bedankt.
0: Bel Job op. Ik neem aan dat hij meegaat toch naar het concert.
1: Ja, zeker.
0: Ik wens je vast heel veel plezier en één belofte moet je nog maken, dat je heel veel foto's en filmpjes maakt voor ons.
1: Ja, ik doe het. Ik zat het puur in de app.

0: Welcome, this is 3FM and this was Martin Solveig.
1: FM.
2: Mega hit memories.
0: Kijk, normaal gesproken dan duik ik voor jou in het archief van alle megahits. Die hebben we iedere week hier bij 3FM. Heel symbolisch, al 33 jaar. Maar er is een grote maar vandaag. Ik heb er nu eentje meegenomen. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord. Ik heb het ook al meerdere keren geluisterd de afgelopen dagen. Ik dacht, misschien helpt dat nog. Maar er gaat nog steeds geen enkel belletje rinkelen. Heb ik nog nooit gehad in de geschiedenis van Megahit Memories. Maar goed, wat ik niet ken, ken jij misschien wel. Helemaal als je al langer naar 3FM luistert. Dus ik ga een extra uitdaging met je aan. Ik laat je er een klein stukje van horen. En dan ben ik reuze benieuwd of jij enig idee hebt welk liedje je hier hoort.
3: I'm such a hottie.
0: Ik doe nog even een bonusrondje.
3: I'm such a hottie.
0: Hey, en als je dit hoort en je hebt geen idee, I don't blame you. Maar mocht je een idee hebben, laat dan nu je antwoord achter in de NPO Luister-app. Wat is de artiest en de titel van die Megahit Memory van vandaag?

Ik heb het even aan een paar mensen van onder de 30 gevraagd. En iedereen gaf hetzelfde antwoord. Ik heb er nog nooit van gehoord, Sophie. Ik heb geen idee. Nou, nu mocht ik willen dat ik nog onder de 30 was. En ook ik heb geen enkel idee. En daarom dacht ik extra leuk om deze weer eens in de spotlight te zetten. Een oud meegehit, oftewel een meegehit memory. Maar de grote vraag was, wist jij hem wel te raden? Nou, het was heel lastig te voorspellen of dit nou echt een succes zou worden in de NPO Luister-app. Maar de uitslag is binnen. Het is geraden. Maar eerlijk is eerlijk, het is niet storm gaan lopen in de berichten. Siree en Danielle, jullie zijn waanzinnig goed bezig geweest. De enige twee die de seconde van het liedje wisten te raden. Het goede antwoord van vandaag is Blessed Union of Souls uit 1999. Die scoorde die megahit met Hey Leonardo.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
8: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten... als het AD, de Volkskrant en regionale titels... zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
9: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: Doneer.
1: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ja, we gaan lekker gas geven zometeen met een nieuwe Hocus Focus mix. En ook de nieuwste van Barry Can't Swim, I Could Be Madonna. Maar eerst het laatste nieuws van 3 uur. Dat krijg je van Stef Banstra. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Antje kan weer helemaal losgaan.
10: Allemaal glitterplaatjes. Je kunt hele lange karrets plaatsen. En het wil op 40.
11: Sorry, wat plaatsen?
10: Karkers.
9: Ja, de RNR is weer back. NOS op 3. Hoe dat zit hoor je zometeen. Ik begin met heel ander nieuws. Want in ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. PFAS is een groep van chemische chemicaliën die niet in de natuur voorkomen. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de niveaus erg hoog. Dat blijkt allemaal uit een nieuwe kaart die Greenpeace heeft laten maken op basis van openbare drinkwatergegevens. Maar het advies blijft gewoon wel om kraanwater te blijven drinken, want het is veilig, zegt Greenpeace.
12: En wij volgen wel het advies van het RIVM. En het RIVM zegt dat we het water gewoon moeten blijven drinken. Maar het is wel duidelijk dat PFAS troep is dat werkelijk overal zit. Dus het is spul waar we eigenlijk niet aan kunnen ontkomen.
9: En er moet zo snel mogelijk een Europees verbod komen op het gebruik van PFAS, vindt de Club van Drinkwaterbedrijven. Ander nieuws dan, het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet genoeg. Dat zegt de baas van de dienst Justitiële Inrichtingen. Het kabinet wil dat cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en ook bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar de DEI wil stevigere maatregelen, zegt verslaggever Ewout Kiefiet.
13: Ja, en daarmee schuwt de DEI nu grote ingrepen niet in dit rapport. Ze hebben het over gevangenen overdag vrijlaten. De enkelband als alternatief voor een gevangenisstraf, daar moeten ze ook over na gaan denken, zegt DEI, want ja, er moeten echt alternatieven komen voor die gevangenisstraf, omdat dus die cellen zo vol zitten.
9: En elektronische enkelbanden zijn een gevoelig puntje in politiek Den Haag. Vooral de VVD is daartegen. Het cellentekort kan de komende jaren in Nederland oplopen tot 1700. En het gaat ondertussen hartstikke lekker met de aanmeldingen voor het nieuwe Hives. Binnen no time werd de maximale limiet van 10.000 nieuwe accounts voor die eerste dag al bereikt. De komende dagen wordt die capaciteit stap voor stap uitgebreid. Eigenaar Mediahuis zegt dat die nieuwe versie van Hives geen verslavende algoritmes heeft. Onze verslaggever Sander Bellekom peelde alvast de reacties eens op die Hives comeback.
14: Spreekt dat aan?
15: Zeker, op zich wel. Alleen ik denk altijd dat het moeilijk is met dat soort platforms om het van tevoren een soort van, ja, je hebt het niet helemaal aan de hand, denk ik.
14: Overweeg je om weer een account te gaan aanmaken?
15: Niet per se. Ik heb prima nu al mijn platformen. Die vind ik prima zo, eigenlijk. Ja. Ja. Wellicht, ja. Ja, waarom niet?
14: Nee, denk het niet. Ik krijg genoeg prikkels op me afgevuurd in de hedendaagse maatschappij. Dus ik pas daarvoor.
9: We hebben nog weer voor je overal bewolkt nog steeds. En in het noorden kans op wat motregen bij een graad of 19. Morgen precies hetzelfde weer als vandaag.
8: Dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 27 minuten. Dan de A32 Meppel richting Liauwert. Bij Wolvenga 10 minuten. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Beuningen een kwartier.
16: 3FM. Stef.
0: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
16: Wolle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
17: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
16: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
20: Kledingkast klaar voor de herfst? Zomer?

0: de textielbak.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
0: Strandlaken versleten na al die zonnige dagen? Drop hem in de textielbak.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
9: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is

get out of it. Malcolm Todd met de mega-hit van deze week over het vinden van oorbellen, maar dan in je bed, die niet van jou zijn, laat ik het zo zeggen. Nou, ik had vandaag niet de earrings, maar wel de necklace, de ketting die ik terugvond. Ik had heel romantisch een kettingje gekregen op mijn verjaardag van mijn vriend. En toen ik het kreeg, dacht ik al, allereerst dankjewel, wat een superlief cadeau, maar zit er ook iets aan vast, iets van een ballon. Want ik ben zo bang dat ik dit kwijt ga raken. Net als die 65 OV-chipkaarten die ergens in Nederland liggen van mij. Vanochtend kwam mijn nachtmerrie uit, want wat lag er in mijn badkamer? Wel het zilveren kettingje, maar niet het hangertje dat erbij hoorde. Nou, ik in paniek, zwetend, heb ik stofzuigerzakken opengetrokken. Tevergeefs, ik kon het nergens vinden. Een paar uur later kwam ik chagrijnig aan hier bij 3FM. Ik stap het toilet in, wat zie ik liggen? Het hangertje op de vloer. Hoe dit gebeurd is, ik heb geen idee, maar mijn relatie is weer gered, godzijdank. Ik hoop dat jij ook alles onder controle hebt daar op de werkvloer. Zo niet, het komt allemaal goed, want ik heb de meeste muziek voor op je werkdag meegenomen. De Hocus Focus mix ga je horen, die heeft ook lekker veel power. En uiteraard ook genoeg nieuwe muziek. Ik heb er eentje van Barry Can't Swim. Daar kom ik nog op, die hou je nog van me te goed. Ook Coldplay is onderweg, maar eerst deze banger van Justin Bieber. Dit is Sorry.

Welkom bij 3FM. Robbie Williams en Let Me Entertain You. Ja, kijk, je kan die man alleen maar prijzen om zijn lef. Ik vind het oprecht heel knap als je dat durft. Dat je een andere stijl durft uit te proberen als artiest. Robbie Williams heeft dat gedaan in de Zeros. Toen heeft hij dus een heel jazzalbum uitgebracht. There may be trouble I have. Er is heel veel commentaar op. Ik vond het altijd wel vet. But while there's moonlight and music, toch? Love and romance. En nu heeft hij weer wat uitgeprobeerd. Afgelopen vrijdag heeft hij een liedje uitgebracht met een house DJ, met Miss

zo heet hij. Nou, die ga ik niet in zijn volledigheid voor je draaien. Zo leuk vind ik hem nou ook weer niet. Ik vind deze namelijk veel leuker. Een nieuw liedje. Het is mijn favoriet van het moment. Ik hoop dat het jou net zo opvrolijkt. Hij is van Barry Can't Swim en hij heet I Could Be Madonna.

0: het zwemdiploma. Mr. Swims bij 3FM, Mr. Know-It-All.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Alvast even kijken wat je vanavond gaat doen. Is er nog wat leuks op tv? Is er nog iets interessants te kijken op YouTube? Moet je nog sporten? Wat ga je eigenlijk koken vanavond? Hoe zit dat? Nou goed, dit is voor veel mensen het moment om over al dit soort dingen te gaan fantaseren. Maar de realiteit is, er moet nog even gewerkt worden. We zijn er nog niet voor deze dinsdag. Nou, misschien denk je, ik kan wel wat extra focus gebruiken. Goed nieuws! Zometeen een nieuwe editie van de Hocus Focus Mix. Daar zitten alle muzikale ingrediënten in die je nodig hebt om je nog even wat extra power te geven richting het einde van die werkdag. En je favoriete stalker is reuze benieuwd. Laat je even horen in de NPO Luister-app. Dat is ons communicatiemiddel. Zet even een berichtje waar jij mee aan de bak gaat zometeen. Dan kunnen we een afspraak met elkaar maken. Als ik dan die mix draai, ga jij even lekker aan de bak. En dan spreek ik je na die mix weer om te horen hoe het allemaal gelopen is. En als je goed je best hebt gedaan, krijg je van mij een beloning. Namelijk een dikke vette snoeppot. Nou, als dat geen motivatie geeft, dan weet ik het ook niet meer. Dus laat je maar horen in die NPO.

0: luister-app. Dus als je ergens verder deze week nog een klusje hebt en je denkt, ik kan er wel lekker mixie bij gebruiken, toets dan even Hocus Focus Mix in die NPO luister-app en je komt ze allemaal tegen. Voor vandaag een nieuwe. Winnie kan het goed gebruiken. Die stuurt onder andere een berichtje in de NPO luister-app. Ik moet knopen aan mijn zelfgebreide vest gaan zetten. Ja, dat is dus zo'n typisch klusje waar je wel wat extra energieke muziek bij kan gebruiken. Dus vandaar de Hocus Focus Mix. Ook een snoeppot winnen? Meld je klusje dan nu aan in de app.
1: De Hocus Focus Mix.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido. Pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del país.

0: Kerstmix.
1: Hey Pleun, een hele goede middag.
2: Hi, goedemiddag.
1: Daar staat ze dan in het parkeervak bij de pomp geparkeerd.
2: Klopt helemaal.
1: Omdat we elkaar anders niet goed konden verstaan op de radio. En Pleun, jij zit in een proces, laten we het zo zeggen.
2: Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Maar de laatste loodjes.
1: De laatste loodjes. Kijk, je maakt iets optimistisch van, daar hou ik sowieso van. Maar Pleun, wat mij betreft mag je best even leeglopen, want het is nogal wat je bent aangegaan, toch?
2: Ja, klopt. Ja, mijn vrienden en ik hebben inderdaad ons eerste huis samen gekocht. Een grote verbouwing gehad. Nou, grote verbouwing. We hebben ook redelijk wat dingen uit kunnen besteden, gelukkig. Maar we zijn toch wel iedere avond, ieder weekend, ieder vrij uurtje van de week naast onze baan natuurlijk aan het klussen in het huis. Dat is hartstikke leuk natuurlijk. En de eindstreep is in zicht. Maar het vergt nogal wat energie.
1: Zo, inderdaad. Ja, ik kan me voorstellen dat je ook behoefte hebt aan beetjes omhoog, lekker op die nieuwe bank zitten, in die nieuwe woonkamer,
2: zeker,
1: in dat nieuwe huis.
2: En ja, denken, daar kijken we echt naar uit.
1: Het zit erop. Wanneer denk je dat het af is? Als je nog even een prognose zou moeten doen, als je dat aandurft natuurlijk.
2: Ja, zeker. Nou ja, we zitten echt, we zijn nu bezig met teksten, of teksten gaat beginnen, dus we zitten echt in de laatste fase. We willen over 2 à 3 weekjes erin.
1: Kijk, oké, dat is de wens.
2: Dat is de wens. Tot nu toe loopt nog alles volgens planning.
1: Heel
2: dus
1: goed.
2: Fijn.
1: Heel goed. En het klusje voor deze middag dan?
2: Deze avond.
1: Deze
2: de badkamer
1: avond.
2: Teksten.
1: De badkamer wat?
2: De badkamer teksten. Het plafond.
1: Oh, ja, kijk, hier komen dus verbouwingstermen voorbij.
2: Ja.
1: Van die klustermen, daar raken we elkaar meteen kwijt, Pleun. Maar iets wat wij allebei begrijpen is pure suiker, oftewel een snoeppot. Die is voor jou en voor je vriend. En dat is meteen ook een housewarming cadeautje.
2: Heel fijn.
1: Ik wens je nog

0: tickets voor winnen in deze 3FM Ticketmaand. En over geen rem gesproken, zometeen die bijna nummer 1 middagshow.
1: Zo, we gaan met 180 over de linkerbaan vandaag.
0: Ik had wordt niet minder verwacht, lieve Nel.
1: Nee, het wordt echt een ongekende bomvolle show.
0: Bomvolle show. Kan je een tipje van de sluier oplichten wat er allemaal staat te gebeuren?
1: Zo, we hebben echt veel gasten. Kulas komt zometeen, over een half uurtje, of nee, over een paar minuutjes komt hij al deze kant op.
0: Wat een ziek idee.
1: Nummer 1 hit, samen met Antoon en met Boef. Dan hebben we Michael's Broodjes. Mensen hebben daar rijen, echt uren voor in de rij gestaan. Nog 5 uur om even Michael's Broodje een broodje te eten. Dus dat gaan wij even doen. We gaan bellen met Wimpy Kieft. Nou jongen, dit is gewoon echt, het wordt ongeëvenaard.
0: Ongeëvenaard vanaf 4 uur, die bijna nummer 1 middagshow. Wees erbij!
2: 3FM.
3: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
5: Jaar de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
6: Niemand wordt happy van de apping. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Check je vis bij Albert Heijn. En koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
10: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
11: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
12: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
13: Autotaalglas zit echt overal.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick Thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru. Diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
17: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
16: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
18: Dames en heren, we hebben achter de schermen te maken met een woedende jammerige cycloon.
19: Zo.
18: Altijd hetzelfde. We hebben de eigenaar van een nummer 1 hit ergens tussen 4 en half 5 in de studio.
20: 3FM.
18: Hey, dat heeft toch al wat voeten in de aarde en zo. Maar Nel, laten wij even fatsoenlijk doen zometeen.
20: Ja, wij houden ons gereed.
18: Maar we hebben de eigenaar van een huidige nummer 1 hit in de studio. En jij hoort het zo meteen. Ontzettend leuk. Stef Banstra, die is er ook weer, jongen. Steffie, Stef, goedemiddag, jongen.
21: Ja, spannend, man. Hey, goedemiddag. Moet je eens horen wat Tom overkwam.
22: Mama, er loopt hier eens.
21: Ja, wat er loopt, hoor je zo meteen.
23: NOS op 3.
21: met ander nieuws. De Algemene Rekenkamer, die de overheidsfinanciën controleert, komt vlak na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. Veel ministeries hebben volgens hen geen duidelijk plan of doel, zeggen ze. En als er al een doel is, blijft het supervaag of dat doel überhaupt wel gehaald kan worden. Bijvoorbeeld bij het ministerie van Onderwijs, zegt de Rekenkamer.
0: Het ministerie van Onderwijs krijgt bijna 60 miljard euro aan belastinggeld, wordt er ingezet voor ons onderwijs. En er staat geen enkele doelstelling in. Nou, dus van, oké, wat ga je met dat geld precies doen en bereiken? En op deze manier kan het parlement haar controlerende taak niet uitvoeren. Maar ook denk ik dat de belastingbetaler zegt van ja, weet je, dus ik kan wel belasting betalen, maar even concreet, wat gaan jullie ervoor doen?
21: De publieke omroep waarschuwt voor nepmails die nu rondgaan. Over jongeren en kinderen. Daarin worden zij benaderd om auditie te doen voor een jeugdserie die helemaal niet bestaat. Ja, wie reageert op die mail wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen met erin een script waarin seksuele handelingen worden besproken. Die mailtjes lijken te komen van NPO Zip, maar dat is dus helemaal niet zo. De NPO vraagt nu mensen om contact op te nemen met de politie. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar celstraf tegen de man die achter een verwoestende explosie zou hebben gezeten aan de Schammerkamp in Rotterdam. Daarbij kwamen 2,5 jaar geleden 3 mensen om het leven. De verdachte, Jalal O, huurde een garagebox waar volgens justitie een drugslab in zat. Uit onderzoek blijkt dat die explosie is veroorzaakt door het drugslab en de vaten aceton die daarin stonden. Ja, dat klinkt misschien als een nachtmerrie, maar het overkwam Tom uit Honselersdijk in Zuid-Holland.
19: Mama, er loopt hier een slang gek.
21: Ja, toen Tom zijn deur uitstapte, werd hij plots aangevallen door een slang. Het is gelukt om het beest te vangen en de dierenopvang is gebeld. Medewerkers hebben die slang opgehaald en zeiden dat het om een blauwe ringslang gaat. Die niet giftige slang bleek ontsnapt te zijn bij een van de buren van Tom, die slangen in huis heeft. Nou, gaan we naar het weer toe. Vanavond nog steeds een grijze boel. In het noorden is er nog steeds kans op motregen. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen gaan we meer zon zien. Max 22 graden.
18: Kijk eens even. Morgen meer zon. Nog even van genieten. Voordat je het weet is het alleen maar regen, nattigheid en herfst. Dit is 3FM met het verkeer voor dit moment. Lukt het allemaal, Gabe? Onze social queen die zit in een, in

0: astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
3: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is...

De eigenaar van een nummer 1 hit in de studio zometeen. Een nummer 1 hit op dit moment. Hoe dat zit hoor je binnen nu een paar tellen. Eerst Imagine Dragons. Maar ik vond het eigenlijk niet kunnen, maar het kon eigenlijk ook weer wel. Mooi is dat, hè? Ambacht. Will you hold

0: 2026. Het showprogramma wat er ligt. Alle ingrediënten voor een absolute topshow zijn aanwezig. Je weet het, 3FM Ticketmaat is los. Al 22 dagen vandaag hebben we kaarten voor SAFEK. Heel goed, die ga je vandaag ergens in de show winnen. Beloofd is beloofd. Hoor je hem en een ticketalarm, dan moet je het als de sodomieter doorgeven. Via de NPO Luisterapp en dan ben je erbij. Dus alvast alertheid fase 1 daarvoor.
1: Ja,
0: dus dat is top.
1: Spitse oren.
0: Spitse oren. Wij hebben Michael's Broodjes hebben wij te gast. Dat is een fenomeen op TikTok. Iemand die het live record, wereldrecord, wat is het woord hiervoor?
1: Ja, was dat 72 uur?
0: Ja, maar Michael's Broodjes is een broodjeskraam, is echt een fenomeen op TikTok en shit. Dus er komt die vanavond tussen 6:30 en 7:30. We hebben binnen nu en
1: luttele
0: niemand die het weet, want onze gast zou er om 4 uur zijn. Het zorgt voor een hoop consternatie achter de schermen. Maar dat wil ik pas bespreken als onze gast er is, anders vind ik het niet eerlijk.
1: Nee.
0: We hebben de eigenaar van de nummer 1 hit, die hebben we te gast. Namelijk Kulas, hij heeft een hit met Boef en Anton. Is hij zometeen voor het eerst in de show. En mag ik ook nog even zeggen dat wij om 4:15 een fenomeen hebben. Wij hebben gewoon, ik denk misschien wel, door mij meest geliefde man van de Vaderlandse showbiz. En vooral het voetbalgedeelte.
1: Ja, en jongens, hij overdrijft niet.
0: Dat is zo. Wij,
1: nee, ja,
0: hebben,
1: toch?
0: Wij hebben gewoon een 4:15 Wimpy Kieft.
1: Ja, echt leuk.
0: De one and only Wimpy Kieft. Eigenaar van de podcast. Een van de eigenaren. Kieft Jansen Egmond Gijp. Gaan door het dak. Hebben 200.000 plus luisteraars. Er is een boek uit. En praten met Wim is altijd prettig. En een heerlijke bijkomstigheid. Dus

0: Het is echt te bijzonder voor woorden. Dames en heren, we hebben het hele fenomeen live gevolgd. De aankomst. Stilas! Welkom Barend. Aangenaam. Heel goed. Pak lekker een microfoon. Dan kunnen we even kort installeren. Jongens, fijn dat jullie er zijn. Dit is Sabaty binnen de Bijna Nummer 1 middagshow. Ik heb het al gezegd. We hebben de eigenaar van een nummer 1 hit hebben wij te gast. Mag ik even een groot applaus voor Kulas? Want hij is er gewoon. Maar Kulas, je hebt al voor zoveel consternatie gezorgd achter de schermen. Kijk, wij zijn natuurlijk een live programma.
1: Ja.
0: Dus wij dachten, ja, we gaan lekker om 4 uur beginnen. Maar we waren live op TikTok ondertussen. Dus we zagen je hele aankomst.
1: Oh,
0: we zagen hoe je aankwam en door de deur ging en hoe je naar boven kwam. En we zagen ook nog even, we wilden natuurlijk live met je gaan, dat je met je willen praten.
1: Ja, ja.
0: Maar we zagen ook nog even de entree van je, dat je nog even met de lift naar boven ging.
1: Oeh.
0: Dus we zagen net we waren live op TikTok.
1: Ja, ja, maar met de beelden van beneden of zo.
0: Ja, ja. Precies.
1: Ja?
0: Dus we zagen dat je nog met de lift naar boven. Dus ik dacht even van, hey, 2 verdiepingen, jonge gozer, eigenaar van de nummer 1 hit. Waarom ga je met de lift?
2: Oh, ja, stond er gewoon, ja. Ik kon bij de trap.
3: Hij stond er gewoon.
2: Ja, ik kon ook bij de trap gaan, maar ja, ik dacht met de lift al.
0: Nee, maar je zit goed. Je zit hier niet hijgend. Ja, ja. Supercool. Ga lekker zitten. We gaan wat te drinken voor je pakken.
1: Ben ik ook op beeld? Of?
0: We zijn op beeld. We gaan je TikTok aanslingeren. We zijn hier. We gaan het hele pakket. We gaan alles overnemen.
2: Oh, weet je niet.
0: Ja, en we vinden het heel erg leuk dat je er bent.
2: Ik vind het ook heel leuk. Heel dik.
0: En supercool. Maar gefeliciteerd met je nummer 1. Dit gaan we zo meteen pompen.

0: 22. De bijna nummer 1 middagshow met de eigenaar van een nummer 1 hit in de studio. Dames en heren, mag ik de handen op elkaar voor Kulas? Kulas werkt eerder samen met onder andere Roddy Flex, Kevin, Josilvio, Boef. Had grote hits met Verlof, Shooter en andere grote projecten.
1: Ja.
0: Vorig jaar ging die keihard door het dak met onder andere Waar was je?
2: Waar was je? Ja, dat vroegen wij ons net ook af. Waar was je?
1: Niet, schatje.
0: En geweldig dat het zo lekker met je gaat. Even de gevoelens als artiest. Hè. Je hebt een nummer 1 hit op dat moment, of op dit moment.
1: Ja.
0: Een track die afgelopen vrijdag is uitgekomen. Wij willen ook een beetje de sportinterviews doen. Dus ja, voelt het? Hoe is het om eigenaar ervan te zijn? Hoe liep je hier net over de parkeerplaats bijvoorbeeld?
1: Nou, wel gewoon normaal hoor, ik zeg eerlijk. Maar het is wel heel dik als je bijvoorbeeld dan in de studio gisteren bent of op plekken komt en iedereen geeft je gewoon je waardering, je erkenning van, joh, dik nummer. Ik luister dat nummer al 15 keer vandaag. Ik vind dit, ik vind dat. Het is zo cool, het is zo leuk. Ja, dat vind ik echt dik. En ik vind het ook dik dat het zeg maar nu weer met een soort van track is met een soort van boodschap of van emotie. Snap je? Okay, niet met zo'n...
0: We gaan hem binnen nu een paar tellen draaien. 100 tranen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hoorde hem 1 seconde en ik wist gelijk al, dit kan niet anders dan smashen. Met hoe Antoine op de hoek zit en hoe Boef erop gaat. En dan ja, jouw dingetje tussendoor, dat komt sowieso goed. Nou, dag later stond hij op 1. Dus ja. Ik heb er af en toe ook verstand van. Dat vind ik leuk, weet je wel.
2: Heel soms.
0: Dus dat is heel soms, heel soms. Wat is je boodschap die je erin wil geven dan? Wat is hetgene wat we moeten checken als we de track zo horen?
1: Ja, gewoon de boodschap is gewoon dat spreekt voor zich, gewoon de 100 tranen die zijn achtergelaten, toch, denk ik.
0: Wat dan? Vertel eens wat. Ja. Welke tranen zijn achtergelaten in je leven?
1: Jong, diep in, hoor.
0: Rotterdam, succesvol. Ja. Wat heb je nou al meegemaakt dat je tranen hebt gehad?
1: Ja, heel veel meegemaakt, hoor. Maar het gaat niet om per se... Dit is meer in de liefdesleven, denk ik. Ja, dit is meer in de liefdesleven.
2: Meer over afscheid nemen,
1: ja.
2: Toch?
0: Vertel eens even...
1: Waar was je?
0: Vertel eens even hoe ze heet en waarom ze nu moet balen.
1: Nee. Zij weet het wel, zij weet het zelf wel.
0: Oké.
3: Okay. Weet je hoe het voor haar is om dit te horen?
1: Weet ik niet. Ik zeg eerlijk, ik weet het
3: geen contact
1: niet. Ik weet het echt niet. Ik weet
0: 22. De bijna nummer 1 middagshow met de eigenaar van een nummer 1 hit in de studio. Dames en heren, mag ik de handen op elkaar voor Kulas? Kulas werkt samen met onder andere Roddy Flex, Kevin, Josilvio, Boef. Had grote hits met Verlof, Shooter en andere grote projecten.
1: Ja.
0: Vorig jaar ging die keihard door het dak met onder andere Waar was je?
2: Waar was je? Ja, dat vroegen wij ons net ook af. Waar was je?
1: Niet, schatje.
0: En geweldig dat het zo lekker met je gaat. Even de gevoelens als artiest. Hè. Je hebt een nummer 1 hit op dat moment, of op dit moment.
1: Ja.
0: Een track die afgelopen vrijdag is uitgekomen. Wij willen ook een beetje de sportinterviews doen. Voelt het... Hoe is het om eigenaar ervan te zijn? Hoe liep je hier net over de parkeerplaats bijvoorbeeld?
1: Nou, wel gewoon normaal hoor, ik zeg eerlijk. Maar het is wel heel dik als je bijvoorbeeld dan in de studio gisteren bent of op plekken komt en iedereen geeft je gewoon je waardering, je erkenning van, joh, dik nummer. Ik luister dat nummer al 15 keer vandaag. Ik vind dit, ik vind dat. Het is zo cool, het is zo leuk. Ja, dat vind ik echt dik. En ik vind het ook dik dat het zeg maar nu weer met een soort van... track is met een soort van boodschap of van emotie. Snap je?
0: Okay, niet
1: met
0: zo'n... Wat is de... Wat is de voor de men, we,

0: ik luister dat nummer al 15 keer vandaag. Ik vind dit, ik vind dat. Het is zo cool, het is zo leuk. Ja, dat vind ik echt dik. En ik vind het ook dik dat het zeg maar nu weer met een soort van track is met een soort van boodschap of van emotie. Snap je? Okay, niet met zo'n...
1: We gaan hem binnen nu een paar tellen draaien. 100 tranen. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik hoorde hem 1 seconde en ik wist gelijk al, dit kan niet anders dan smashen. Met hoe Antoine op de hoek zit en hoe Boef erop gaat. En dan ja, jouw dingetje tussendoor, dat komt sowieso goed. Nou, dag later stond hij op 1. Dus ja. Ik heb er af en toe ook verstand van. Dat vind ik leuk. Weet je wel.
2: Heel soms.
1: Dus dat is heel soms, heel soms. Wat is je boodschap die je erin wil geven dan? Wat is hetgene wat we moeten checken als we de track zo horen?
0: Ja, gewoon de boodschap is gewoon dat spreekt voor zich, gewoon de 100 tranen die ze achtergelaten, toch, denk ik.
1: Wat dan? Vertel eens wat. Ja. Welke tranen zijn achtergelaten in je leven?
3: Jong, diep in, hoor.
1: Rotterdam, succesvol. Ja. Wat heb je nou al meegemaakt dat je tranen hebt gehad?
0: Ja, heel veel meegemaakt, hoor. Maar het gaat niet om per se... Dit is meer in de liefdesleven, denk ik. Ja, ja, dit is meer in de liefdesleven.
2: Meer over afscheid nemen, ja. Toch?
1: Vertel eens even...
0: Waar was je?
1: Vertel eens even hoe ze heet en waarom ze nu moet balen.
0: Nee. Zij weet het zelf wel.
1: Oké.
3: Weet je hoe het voor haar is om dit te horen?
0: Weet ik niet. Ik zeg eerlijk,
3: heb je
0: weet het
3: geen
0: niet.
3: Contact
0: ik
3: heb, meer?
0: Ik weet het echt niet.
3: Dat lijkt me best wel bizar als je toch zeg maar... Heel veel grote hits, die gaan natuurlijk over de liefde.
1: Ja.
3: Gaan ook vaak over liefdesverdriet, over iemand. En er zijn heel veel mensen, zelfs een heleboel artiesten... En ook heel veel mensen die denken bij zichzelf... Shit, dat gaat over mij.
0: Nee, maar ik zeg ook altijd van... Dit is jouw song in de intro's en zo.
1: Ja.
3: Maar hoeveel vrouwen...
0: Iedereen weet dat het haar song is, snap je?
3: Ja, en hoeveel zijn er dat?
1: Het is een boef, hè? Hij haalt je niet alleen op, hij kleed je uit, hoor. He, hij laat je dingen zeggen, heb je spijt van. Oké, jongens, we hebben de eigenaar van een nummer 1 hit hebben hier te gast. Het is samen met Antoon, het is samen met Boef. Marculas is er sowieso. 100 graden.
0: Dank je wel.
1: Bij Maarten Benner, here we go.

0: geleden toen Boef zeg maar zijn eerste 1-1 begon te gooien.
1: Zeker.
0: Grote fanboy bent
1: zeker,
0: geweest.
1: Zeker.
0: Is een rode AZ-trainingspakkie.
1: Zeker.
0: Allemaal 100 keer gekeken natuurlijk.
1: Tuurlijk.
0: Wat was dat voor jou om met zo'n man in de studio te zitten?
1: Ja, dat is gewoon wel een droom die uitkomt, toch? Als je begint met muziek, kijk je wel natuurlijk naar die jongens op. Ja. Tenminste, in de muziek die ik maak, kijk ik wel naar die jongens. Natuurlijk, Antonie is er dan later bijgekomen. Gaat ook heel dik, maar gewoon een Poef, Ronnie en Kleine en al die. Dat is mijn jeugd. Toen ben ik ook begonnen met muziek maken. En dat zijn ook soort van de eerste echte liedjes die ik zelf heb geblazen. Snap je ook? New Wave, die Boef, die Ronnie. Ja. Dus dat, als ik dan met hun ben, dan is het nog steeds. Ik geef ze nog steeds hun props, hè? Nog steeds. Nou, we weten dat ook. Als ik hun zie, zeg ik ze ook altijd van, yo.
0: Ja, ben je niet zo'n gast die denkt, oké, ik moet jullie veroveren. Ik moet zeg maar groter worden.
1: Ja, dat heb ik in mijn hoofd wel.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik geef hun props altijd, man.
2: Ja. Had je van het begin af aan, zeg maar, toen je met drill hebt, had je verwacht dat het zo groot zou worden? Wist je het al?
1: Weet ik niet. Nee, ik wist wel dat het groot zou worden, weet ik niet.
0: Denk je dat je ze in gaat halen?
1: Weet ik niet.
0: Ja, dat weet je wel. Maar laten we wat anders positief zeggen. Ik denk, en dan gaan we even naar het nieuws en lullen we zo meteen nog even verder. Ja, maar ik denk dat het lang geleden is. Kijk, je zou het voor mij niet zeggen, maar ik volg deze muziek heel intensief. En ik luister veel.
1: Ja, geloof ik best.
0: En nou, ik zeg het gewoon nu een keer. Maar het ding is van, het is lang geleden dat er zeg maar vanuit de onderkant weer iemand doorkwam. We hebben eigenlijk zitten wel 10 jaar naar dezelfde gasten te luisteren.
1: Ja.
0: Het is niet te geloven. Het is voor de eerste keer dat er nu echt weer iemand mee wordt genomen op die trein. En dat ben jij, dat is mooi, man.
1: Ja, vind ik ook echt. Had ik me niet kunnen voorstellen, man. Hey. Maar we zijn er.
0: Lekker. Hartstikke goed. Nou, je bent er, maar je moet nu even oprotten. Okay, want Stef die zit daar, die moet even nieuws lezen. Dus kom even bij in de hoek en dan gaan we gewoon even zo met de doorwarmen mee bezig.
1: Een koffietje of zo. Ik ben net in. Ik heb
0: even een koffie. Heb je niks gekregen?
1: Helemaal niks.
0: Nee, vind je het gek?
1: Nee, maar vind
0: je hier even.
1: Ja, maar
0: wat een geen tijd, hè? Nee. Wat een geen tijd. Nou ja, het is helemaal goed. Een koffietje en ik lust er eigenlijk ook wel eentje. Hartstikke goed.
2: Ja, ik ook.
0: Het is 16:30, dit is Sebastian Benner. Kulas de gast, bijna nummer 1 in de show met Niet Normaal. We hebben Stef ook gewoon weer terug van hetgene wat
3: hij... Hebben jullie gemist?
0: Ja, waar was jij nou weer? Wat is dit voor Jesse
3: gedrag? Ik heb een huis gekocht en er moest getaxeerd worden. En man, allemaal volwassen mensen dingen, joh.
0: Nee, oké.
4: En je had een feestje gevierd, maar dat laat je nu even achterwege.
2: Ja,
3: helemaal kapot gegaan.
2: Ja. Hey, je was gewoon
0: brood. Je was zelfs rood ervan.
3: Ik laat het gewoon een beetje professioneel
2: Ik heb een huis gekocht.
3: We gaan naar het nieuws toe.
0: Dames en heren, NOS op 3. We beginnen met... Nee, ik wilde hier nog één keer naaien, maar dat ging niet. Kom maar op, here we go, kom maar.
3: Goedemiddag, ondanks het telefoonverbod wordt er op basisscholen niet minder gepist. Dat zeggen experts tegen mijn collega's van het Jeugdjournaal. Volgens die basisscholen gebeurt het pesten vooral in groepschats op Snapchat en WhatsApp. Kinderen worden daarin buitengesloten, uitgescholden of krijgen nare opmerkingen naar hun hoofd. Peter zit zelf op de basisschool en herkent het.
5: Gewoon een foto van zichzelf. Mensen leaken het of maken sticker en posten ze het online. En zeggen ze, deze guy is lelijk, bla bla bla. Dan gaan ze, weet het, gewoon stomme dingen over degene zeggen.
3: Ja, online pesten is meestal veel erger dan in het echt. Offline dus, zeggen de deskundigen. Het kan altijd doorgaan en er is ook weinig toezicht. De experts zeggen dat basisscholen er veel meer tegen zouden moeten doen door ook ouders daarbij te betrekken. En in Rotterdam-Zuid is afscheid genomen van Alfredo Gulu. Zo'n 150 mensen liepen daar mee in een lange rouwstoet. Gulu kwam op 12 september deze maand om het leven nadat hij onwel was geworden bij een arrestatie. De politie hield hem toen tegen de grond nadat hij op een fatbike vandoor was gegaan toen hij zich niet wilde legitimeren. Zijn dood leidde vervolgens tot veel onrust. Tijdens een stille tocht, de maandag na zijn overlijden, werd de ME belaagd en ook een politiebureau bekogeld. En €2000 per maand aftikken, maar je kon ze nog niet eens kunnen keren. De gekte op de huizenmarkt is nog altijd zichtbaar in Amsterdam. Er staat nu een studio te huur voor bijna €2000 per maand. Ja, dan woon je op 22 vierkante meter. En je kunt er niet eens wassen of koken, zegt deze huisexpert.
6: Je hebt geen wasmachine. De wasseret is hier om de hoek. En een combi-magnetron en een snelkoker. Ze verhuren ze ook voor een jaar. Nou, ik denk dat je dan alle magnetronmaaltijden van de buurt al hebt gehad.
3: Nou, de huisbaas is voor die studio op zoek naar een Engels sprekende huurder tussen de 22 en 35 jaar oud.
0: Nou, heel goed. We doen het weer nog even, Stef. Kom maar.
3: Ja, vanavond nog steeds een grijze boel. Overal in het noorden kans op motregen. Vracht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen gaan we de zon vaker zien. Het wordt ook weer een tikkie warmer. Maximaal 22 graden in het zuiden.
0: Nelly Benner, waar staat het vast?
2: Het is behoorlijk druk op de weg. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 21 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor Breda-Noord. De weg is daar dicht. Verkeer richting Breda kan omrijden via Roosendaal. De A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen 14 minuten. En de A50 Arnhem-Os voor Heerteren 22 minuten.

0: moet je heel eerlijk zeggen, het is lang geleden. En dat heeft ook iets te maken met misschien dat ik ouder word. Of dat ik dingen anders ervaar of dingen anders voel. Maar dat ik een release van afgelopen vrijdag al heel vaak weer als een klein jongetje gepompt heb. Ja. Dat ik alweer heel vaak, dat ik weer op dat level zit, dat ik even 6-7 keer per dag een track luister.
1: Ja, en dat je de track al kent na zo weinig dagen.
0: Ah, dat is goed. Ja. Dat is goed. We hebben de eigenaar, een van de eigenaren daarvan hebben we in de studio Culas. Holle Tranen, Boef en Antoon deden mee. Even het volgende. Wil je even de credits naar de jongens geven? Want jij bent 24. Dat betekent dat je 10 jaar

0: Martin Banner, Måneskin en The Loneliest. Ik krijg veel goede comments binnen op de komst van Kulas in de studio. Eigenaar van de nummer 1 is jongens. Je staat met de toon. 1000% hiphop fan en niet zozeer van Nederlands, maar dit is wel echt een banger, zegt Quincy. Florent zegt, ik vind het topplaat. Groot fan van Kulas en zijn manier van gevoel uit in zijn nummers. Wanneer treedt hij solo op en waar? Nou, dat is in principe gewoon te volgen via zijn TikTok en zijn Instagram. Ja. Maar komt er iets groots aan?
1: Er komt wel een concert aan van mijzelf, denk ik.
0: Maar een concert...
1: Maar nee, weet ik niet. Ik wil niks gaan spoilen, maar we gaan wel een eigen concertje doen, toch? Het is wel tijd, toch?
0: Ja, nee, dat kan. Je hebt hits, dus je kunt, je kunt gewoon gaan staan. Wat is dan een venue waarvan je denkt, oké, dat kan ik nu al aan. Dat kan ik nu in mijn, in de loop van mijn carrière. Ik heb 2 grote, 3 echt grote...
1: De Kuip. Nee, ga je...
2: Ahoy kan dat, toch?
3: Ja, als er ook die Arena kan, kan ik ook wel de Kuip.
0: Nee. Ahoy is vroeg nog,
1: maar. Ik maak een geitje. Nee, ik weet het nog niet, man. Dat komt allemaal, volgen jullie mij... Like mij, abonneer op mij, volg het van mij, volg mijn Insta, Snapchat, TikTok. Daar ga ik alles delen, man. Alles komt gewoon.
0: Ik zeg net van, jij bent degene die weer omhoog komt nadat we heel lang in deze generatie of heel lang naar dezelfde generatie hebben zitten kijken. Eigenlijk naar de grote spelers daarvan. Naar wie kijk je als je een carrière, want we hebben net achter de schermen en op TikTok hebben we het ook over het hebben van een hit anno 2026 en hoe snel het opblaast en hoe snel het weer weggaat. Als je gewoon kijkt naar carrière opbouwen en van wie je echt denkt van nou, daar kan ik nou echt wat van leren. Dat vind ik wel echt vet hoe hij dat heeft gedaan. Wie is dat?
1: Ik weet niet of ik er wat van kan leren.
0: Ja.
1: Maar zijn carrière is wel heel dik. Leo Klein.
0: Ja.
1: Ja, Leo Klein heeft een hele goede carrière. En hij is denk ik van iedereen wel de grootste geworden, toch?
0: Ja.
2: Maar je kan van iedereen wat leren. Ook als hij iets niet goed doet, toch?
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk wel. Dus Leo Klein, zijn carrière is wel echt... hij is ook niet meer een artiest. Hij is gewoon een bekende Nederlander. Hij is gewoon niet eens meer een artiest. Hij is gewoon...
0: Ja.
1: Hij hoort gewoon bij Nederland. Snap ik bedoel? In dat rijtje gewoon van ja, als je aan Nederland denkt, denk je aan Leo Kleine en aan de koning en aan een paar mensen. Hij staat daar gewoon tussen.
0: Nou, wat er ook met hem gebeurd is, wat er ook aan de hand is allemaal geweest. Weet je, het is natuurlijk wel heel knap dat je jezelf ook weer ontcancelt op een manier. Dat is natuurlijk bizar.
1: Ja, toch?
0: Dat je ook uiteindelijk weer het Olympisch Stadion hebt verkoopt. Betekent niet dat ik jou de hele weg gun die hij ook heeft afgelegd. De nadigheid die erbij komt.
1: Ik mezelf ook niet, maar.
0: Dus, maar het is wel geen waarvan ik denk, nou oké, dat is dan carrière technisch wel een.
1: Ja, hij is wel. Ja. Dat wel. En dan laatst weer dit jaar met al die nummer 1 hits. Ja, dat is niet, dat is ook niet normaal.
0: Geniet van de rit, man. Het is leuk. Het is mooi. Je bent pas 24. Je hebt
1: nog een hele lange rit.
0: Ja, een hele lange rit te gaan. Maar het is ook lekker om er nu van te genieten, toch? Dat je niet over 10 jaar denkt, jeetje, waar ben ik nou allemaal geweest?
1: Ja.
0: Het vet. Dus ja, cool.
1: Dankjewel, man.
0: Heel cool. We gaan op TikTok nog even door. We rammen zo meteen het ticketalarm eruit voor Sef. Ja, full support, man. We gaan vol op die trek hangen.
1: Dankjewel.
0: En weet dat dit je nieuwe huiskamer is en dat je altijd welkom bent.
1: Oké, is goed. Nee, doen we.
0: Ja?
1: Doen we, heel dik. Dankjewel. Shout-out naar iedereen die shout-out wilt. FaceTime, anywhere, anytime. Je weet het zelf.
0: Hoppakee, dames en heren. Applausje voor Kulas! Nieuwe.

0: Jongens, ik vind het allemaal hartstikke leuk en gezellig en top. En maar besef je ook dat er gewoon mensen zijn die luisteren voor het enige wat telt op een dag als vandaag.
1: 3FM, tik het alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app.
2: En ga naar Seth.
3: Sommige dingen moet je niet over beginnen, want dan breken alle dijken en dan stromen alle tranen. En die zijn dan niet te stoppen en dan is er geen controle. Dus we houden het maar binnen, ook al is het niet te houden.

0: uiteindelijk komt alles goed. Je weet hoe het gaat. Dikke prima. 3FM Ticketmaat. Sef Hoorn is ticket scoren. Jij gaat naar Sef in de AFAS.
1: Oh, super bedankt.
0: Hey, gefeliciteerd. 2 kaarten voor jou. En hou de hele dag de radio. Je wint nog meer als je wil.
1: Ga ik zeker doen. Dank je.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Het begon eigenlijk allemaal in groep 3.
6: De basisschool werd gepest.
5: Alle jongetjes van de klas werden uitgenodigd voor een kinderfeestje. Behalve Rien.
7: Hij had altijd wel een beetje een masker op.
8: Hij was iets wat hij niet wil zijn.
9: Dat heeft zijn einde gemaakt, Egel.
10: Eindeloos gepest. Morgen, 8:15 bij KRO NCRV op NPO 3.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
20: Anders ga ik je mis. Pakken.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
22: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
23: Alle deuren zitten op slot.
22: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.

0: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.

0: Ja.
1: We hebben het over Wim Kieft, het fenomeen. De bedwinger van Ierland, maar dat zeg je al niks, dat leg ik zo meteen wel uit.
0: Oké, fijn, ja, fijn.
1: Eerst is hier NOS op 3. Hé, hey, NOS op 3 is van de tafel af. Wat is dit nou weer, joh?
0: Oh, nee toch. Nee toch. Ja, hallo? NOS op 3, kunt u mij horen?
1: Vogel allemaal met die...
0: Dit is Radio 3. Wij zoeken het nieuws.
1: Het is toch echt niet te geloven hier.
0: Zeg je?
1: Het is toch echt...
0: Karen, jij bent goed met knopjes, kom op.
1: Ja, I know, maar ja...
0: Kom op, draaien, harder. Harder, Barend.
1: Het nieuws staat niet meer op de tafel.
0: Jeetje.
1: Ik kan het niet meer vinden. Ik kan het gewoon niet vinden waar het nieuws is.
0: Nee, heel...
1: Dat is toch crazy? Er is wat opgevallen door het hele pakket, maar... Ah, hier
2: ja,
1: zit hij.
2: Ja, ja, hallo. Hey, kijk, daar zijn we gewoon.
1: Nou,
2: jezus, het werd wel spannend hoor, Barend.
1: Ja, maar dat is mooi. Dit is mooi voor radio. Ongekende lekker, kom radio.
2: Goedemiddag. Een record in België.
3: NOS op 3.
2: Ja, wat voor record vertel ik je zo meteen. Ik begin in de rechtbank, want het Openbaar Ministerie wil dat de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammerkamp in Rotterdam 2 jaar geleden 7 jaar de cel ingaat. Bij de explosie vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal Al was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie denkt daarom dat Al verantwoordelijk is voor die explosie.
4: Getuigen verklaren ook dat hij de eigenaar was van het drugslab. Er was 's nachts heel veel bedrijvigheid. Op de camerabeelden zien we ook dat hij er dagelijks was, zelfs soms meerdere keren op een dag. En ook toen er dampende emmers waren. En zelfs een half uur voor de explosie was hij daar. En verder hebben de buurtbewoners ook meldingen gedaan van de acetongeur. En zien we op de telefoon van het overleden slachtoffer recente foto's van het lab en berichten met de verdachte over cocaïne.
2: De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo niet standaard meer aan te bieden aan zwangere vrouwen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat die uitslag niet altijd klopt. Daarom luidt het advies van de Gezondheidsraad nu aan de minister: onderzoek of die 13 weken echo misschien op een andere manier kan worden ingezet. Deze hoogleraar verloskunde vindt het een goed advies.
5: We zien dat in het advies duidelijk dat het voordeel van die 13 weken echo is dat veel zwangeren vroeg in de zwangerschap geïnformeerd worden of er een ernstige afwijking aan de hand is. En dat geeft hen meer tijd om na te denken wat ze met zo'n uitslag willen. We lezen ook terug dat de Gezondheidsraad wel adviseert om een aantal verbeteringen nog door te voeren. En als onderzoekers zijn we het daar heel erg mee eens.
2: Ondanks het telefoonverbod op basisscholen wordt er online niet minder gepest. Dat ontdekten mijn collega's van het Jeugdjournaal. Volgens die scholen pesten kinderen elkaar vooral op Snapchat of WhatsApp. Er zijn dan ook betere afspraken nodig tussen ouders en scholen over hoe kinderen online met elkaar zouden moeten omgaan, zeggen die experts. Ja, en hier in Nederland is het al langer huilen bij de pomp. Maar naar België hoef je nu ook niet meer toe om goedkoper de tank vol te gooien. Daar is namelijk vandaag een record gesneuveld. Voor het eerst betaal je in België voor diesel meer dan €2,50 per liter. Ja, dat doet pijn bij onze zuidenburen.
6: Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Voor een alleenstaande is het verschrikkelijk geworden. En ik probeer ook zo mijn boodschappen te doen als ik de auto moet nemen. Van dat in één trek te doen, zodat ik niet voor kleine stukjes moet rijden.
2: Ja, die prijs bij de pomp blijft maar stijgen door de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Het weer vanavond veel bewolking met in het noorden kans op motregen. Morgen is er meer ruimte voor de zon, wordt het ook weer wat warmer. Zeker dan vandaag, maximaal 22 graden in het zuiden van het land.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis. Rij veilig met de banden van Hankook en onderhoud van Profile. Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Roll it up.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
11: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is...

0: Ochtend in Benner.
1: Ja. De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden.
0: Ja, ja, hartelijk welkom. Daar zijn we dan. De drie dingen van de dag die je toe doen of toe deden. Beginnen wij met het draaien aan jammetjes, roulette. Ja. Roulette gebeuren.
2: Ja, ja, ja, de bioscoop 10-daags zijn begonnen. En we hebben alle films in een grote roulettewiel geplakt.
0: Hoeveel krijgt hij betaald van die bioscoop?
2: Helemaal niks.
0: Het is toch absurd. Elke dag wordt het hier voor het voetlicht gegooid.
3: Ja, gratis.
2: Helemaal gratis. Zeg niks voor onze lieve luisteraars. Oh, daar gaat het balletje.
0: Ja, helemaal geweldig.
3: Ik heb zin om naar de film te gaan. Ja. Mag ik ook meedoen?
2: Ja.
0: Oké, okay. Er komt nu dus een film uit. En de vraag is, welke is het? Dan kun jij gelijk appen met het woord wat we zomaar tegen jou gaan zeggen.
2: Ja.
0: Dan kun jij daar gratis doen, want de bioscoop is tegenwoordig ook een hypotheekmarkt.
2: Ja, ja, ja. Deze film is echt wel vet. Dat is Pressure. Dat is een oorlogsfilm over de 72 uur voorafgaand aan D-Day.
0: Oh, die wil ik heen.
2: Ja, het gaat over een meteoroloog die zegt tegen Eisenhower... Jongens, jullie moeten het
0: niet
2: uitstellen.
0: Niet gaan, het weer
2: is niet goed.
0: Maar ook een beetje met schieten en zo.
2: Nou ja, het is waar gebeurd. Het schijnt heel spannend te zijn. Ik heb hem zelf niet gezien, hè?
0: Nee, maar 72 uur ervoor, er wordt hij niet geschoten. Ik wil wel gewoon een paar van die Duitsers in een Hugo Boss outfit... wil ik door die duinen zingen. Gingen naar daar.
2: Ja, dat gaat vast ook gebeuren.
0: Het alarm wat gaat, weet je wel. Ja, dat vind ik mooi. Ja. Precies die.
2: Ja.
0: Ah, dat vind ik goed. Oké.
2: Dus wil je daar naartoe, sms dan...
0: Milo. Je weet wel van de hit, Under Pressure.
3: Jeetje,
0: mina. Pressure. Hey, komt allemaal goed, joh. Druk, pressure, film, bios, bioscoop.
2: Laat het
3: al
2: weten.
3: Gratis.
0: Hartstikke goed. App het even naar de NPO-lijst. Wij trappen je naar de beste film van de komende tijd. Heel goed. Nel, wat heb jij?
3: Ja, als het ontgaan is heb je echt onder een steen geleefd. Maar september is bij ons 3FM ticketmaand. En er is nog maar één weekje te gaan.
2: Oh, shit,
0: ja. Dat gaan we missen.
3: Dus vandaag kaarten voor Sef. Woensdag role model. Donderdag Phoebe Bridgers. Vrijdag Chef Special, zaterdag Vrouwtje. En dan zondag kan je nog kaarten winnen voor Kensington.
0: Hartstikke goed. En zometeen hebben wij in de show het fenomeen Wim Kieft.

0: De middagshow van 3FM. Podcast heeft iets meer dan 200.000 luisteraars. Dus ze gaan internationaal, gaan we zo meteen allemaal horen. En er is een boek. Een boek over een podcast die je misschien ook wel luistert. Kieft Jansen Egmond Gijp en mijn favoriete personage uit die podcast. Wim Kieft hebben wij binnen nu en 2,5 minuten iets langer dan dat in de show. Dus hou je radio aan. Wim is altijd goed. Is altijd lekker om naar te luisteren, toch?
1: Ja, zeker.
0: Zo is het. Ernst, Adela, dit is Eend in L.A.

0: Sharon hoorde je en The Castle on the Hill. Het is 6:07. Het is dinsdagavond en Nel, je kent dit programma, dit is Baten Banner. En ik vertel jou heel vaak waarom ik een groot fan ben van de podcast Kieft Jansen Egmond Grijp. Dat luister ik trouw elke week. Maandagavond ga ik een beetje om een uurtje of 10. Dan zit ik eigenlijk failliet te kijken of Rondo, dat vind ik ook leuk. En dan denk ik, nou, ik ga alvast naar bed, want ik doe het podcastje aan en dan val ik rustig aan in slaap. En gisteravond, want de podcast is een groot succes. We hebben Wim Kieft in de show, die ga ik je zo meteen laten horen. Maar de podcast is een groot succes. En er luisteren meer dan 200.000 mensen naar. De mannen hebben grote plannen. Er is een boek waar we het over gaan hebben. Maar gisteravond gebeurde er weer iets in een seconde of 40. Ja, waarin je het grote succes van de podcast kunt duiden. En dat is wel het volgende fragment wat er met Wim zou gebeuren als Wim alleen zou wonen.
1: Als ik alleen zou wonen, dat heb ik heel lang gedaan. Zou ik gewoon elke dag eten halen.
2: Ja, ja, dat deed je toch ook?
1: Of ik zou helemaal geen eten halen. Ik zou gewoon 2 bonbonbloks op eten
2: ja,
1: achter elkaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Die witte, ben je helemaal vol zitten. En je denkt, nou ja.
2: ik moest hem een keer afzetten in Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen zei hij, kom, we gaan lekker uit eten. Maar ik had toevallig wat anders te doen. Dan werd hij helemaal chagrijnig. Nee. En ja, we gaan nou mee en jij wil nooit mee en je doet nooit wat en dit en dat. Ik zeg, ja, maar ik heb gewoon geen tijd. Toen zei hij van, nou, zet me dan maar af bij de Albert Heijn. Hij zei, maar dan ga ik vanavond met pijn in mijn pens naar bed door jou. Want nu koop ik een brie en 4 bonbonbloks. En die eet ik alle 2. En een paar mergpijpjes. Die vreet ik allemaal tegelijk op. En daar kreeg ik dan de schuld van.
0: Dames en heren, Wim Kieft.
3: Yes.
4: Hallo.
5: Hallo. Wel echt een goede smaak.
0: Ja.
5: Bonbonblok, die witte. Dat zijn echt de allerlekkerste. Ja.
0: En in combinatie met brie. Lekker.
3: Ja, je wordt er allemaal wel wat dik van. Maar het is natuurlijk allemaal lekker, hè. Ja.
0: Wim, ik zit me af te vragen. Ik luister de podcast vaak en ik weet wel dat jij YouTube comments checkt, maar luister jij de podcast ook terug?
3: Nou, toevallig hebben mijn vrouw en ik in de auto toen net zitten luisteren.
0: Ja.
3: En we moesten erg lachen.
0: Nou, maar het is mooi om te weten, Wim, want dat weet jij dan niet, maar voor de uitzending zit Barend hier te kijken, die zit te gieren. Jammer. Echt.
5: Ja,
0: zo mooi. Ah, maar Wim, ik moet even een fragmentje maken om jou goed neer te zetten. En ik denk, ja, dan pakken we in ieder geval de mergpijpen even en het bommelblok.
3: Ja. Blijft een keeltje, hoe noem je dat?
0: Trouw, elke week. Maandagavond ga ik een beetje om een uurtje of 10. Dan zit ik eigenlijk failliet te kijken of Rondo, dat vind ik ook leuk. En dan denk ik, nou, ik ga alvast naar bed, want ik doe het podcastje aan en dan val ik rustig aan in slaap. En gisteravond, want de podcast is een groot succes. We hebben Wim Kieft in de show, die ga ik je zo meteen laten horen. Maar de podcast is een groot succes. En er luisteren meer dan 200.000 mensen naar. De mannen hebben grote plannen. Er is een boek waar we het over gaan hebben. Maar gisteravond gebeurde er weer iets in een seconde of 40. Ja, waarin je het grote succes van de podcast kunt duiden. En dat is wel het volgende fragment wat er met Wim zou gebeuren als Wim alleen zou wonen.
1: Als ik alleen zou wonen, dat heb ik heel lang gedaan. Zou ik gewoon elke dag eten halen.
2: Ja, dat ja. Deed je toch ook?
1: Of ik zou helemaal geen eten halen. Ik zou gewoon 2 bonbonbloks op eten
2: ja,
1: achter
2: elkaar. Ja, ja, ja.
1: Die witte, ben je helemaal vol zitten. Je denkt, nou ja.
2: ik moest hem een keer afzetten in Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen zei hij, kom, we gaan lekker uit eten. Maar ik had toevallig wat anders te doen. Dan werd hij helemaal chagrijnig. Nee. En ja, ga nou mee en jij wil nooit mee en je doet nooit wat en dit en dat. Ik zeg, ja, maar ik heb gewoon geen tijd. Toen zei hij van, nou, zet me dan maar af bij de Albert Heijn. Hij zei, maar dan ga ik vanavond met

0: En dan zei hij, ja, ga dan mee en jij wil nooit mee en je doet nooit wat en dit en dat. Ik zeg, ja, maar ik heb gewoon geen tijd. Toen zei hij van, nou, zet me dan maar af bij de Albert Heijn. Hij zei, maar dan ga ik vanavond met pijn in mijn pens naar bed door jou. Want nu koop ik een brie en 4 bonbonbloks en die eet ik alle 2. En een paar mergpijpjes, die vreet ik allemaal tegelijk op. En daar kreeg ik dan de schuld van.
1: Dames en heren, Wim Kief.
2: Yes.
3: Hallo.
4: Hallo.
5: Wel echt een goede smaak.
1: Ja.
5: Bonbonblok, die witte, dat is echt de allerlekkerste. Ja.
1: En in combinatie met brie, lekker.
2: Ja, je wordt er allemaal wel wat dik van, maar het is natuurlijk allemaal lekker, hè. Ja.
1: Wim, ik zit me af te vragen. Ik luister de podcast vaak en ik weet wel dat jij YouTube comments checkt, maar luister jij de podcast ook terug?
2: Nou, toevallig hebben mijn vrouw en ik in de auto toen net zitten luisteren.
1: Ja.
2: En we moesten erg lachen.
1: Nou, maar het is mooi om te weten, Wim, want dat weet jij dan niet, maar voor de uitzending zit Barend hier te kijken, die zit te gieren. Jammer. Echt.
5: Ja,
1: zo mooi. Ah, maar Wim, ik moet even een fragmentje maken om jou goed neer te zetten. En ik denk, ja, dan pakken we in ieder geval de mergpijpen even en het bonbon.
2: Ja. Dan, ja, dat blijft een guilty pleasure. Hoe noem je dat?
1: Guilty pleasure. Hey, maar Wim, er is een boek uit. Michel van Egmond, die is al vaker rijk geworden over onder andere jouw rug natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè? Dus dat gaat nu weer gebeuren. Eerst met je grote verhaal van 10 jaar geleden. Het boek heet Dit wordt toch niks. En dat is eigenlijk aan aanleiding van de podcast. Want de podcast, jij werd bij elkaar geroepen, Rob Jansen, een paar jaar geleden. Van joh, we gaan een podcast maken. En jouw eerste reactie was...
2: Nou, dat wordt toch niks. Ja. Nee. En het leek ook in eerste instantie niks te worden. Omdat we hebben het nu langzaam bezig. 2-3 jaar of zo.
1: Ja, 2,5 jaar.
2: Misschien zoiets alweer, ja. En dat deden we gewoon aan de keukentafel bij Rob in... In het kleine huisje daar in Wassenaar waarop we woonden. En ondertussen zijn we weer naar een andere plek gegaan. En nou ja, het begint goed te lopen. Maar weet je wat het is? Het is ook wel gewoon, we hebben er zoveel plezier in.
1: Ja.
2: En dat klinkt een beetje cliché, maar het is gewoon echt waar. En ik ga met de trein of ik ga met de auto en met heel veel plezier. En ik heb daar gewoon een kostelijke ochtendmiddag, zeg maar. Ja, dus,
1: want jullie nemen het op maandagmorgen nemen jullie het op in het Fletcher Hotel in Rotterdam. En hoe het voor mij ook vaak een beetje voelt. Kijk, jullie zijn ook allemaal jongens die gewend zijn met de druk. Of niet de druk, maar gewoon de pressie van televisie te werken. En jullie gaan daar zitten en jij schrijft een broodje filet Americana binnen en we gaan dit met hier lullen.
2: Ah, het is uiteindelijk veel ontspannender. Hè? Zo, kijk, in zo'n studio met die camera's allemaal op en al die, ja, weet je, dan heb je toch een beetje, en zit je gewoon zo aan zo'n tafeltje.
1: Ja.
2: En er staat wel een cameraatje hier en daar. En misschien kan je het vergelijken met een radiostudio. Weet je, het is gewoon heel ontspannen. Je hebt geen idee wat je eigenlijk waar je mee bezig bent. Je zit gewoon gezellig te keuvelen met elkaar. En dat, het is prima. Ja, leuk. Ja.
1: Maar jullie hebben ook ondertussen, dat hoorde ik René dan zeggen in de televisieuitzending. Jullie hebben ook allemaal grote plannen. Jullie willen een studio gaan kopen. En de overlap van Gary Neville na gaan doen. Ja. En internationaal. Ja. En wat hoor ik allemaal, hè, Wim?
2: Ja, dat is allemaal Rob Jansen, vaak waanideeën, hè? Ja. Grote waanideeën.
1: Voor mijn luisteraars even, Rob Jansen is zeg maar een van de grootste voetbalzaakwaarnemers van Nederland, heeft 800 transfers gedaan.
0: Hij is niet de 3FM-DJ, Rob Jansen.
1: Die heeft meer geld dan het bruto nationaal product van Frankrijk. Dat is...
2: Nou ja, en met name zijn vrouw, die doet eigenlijk de hele organisatie achter deze podcast. En doet ze geweldig. En wij hebben zoiets, nou, je gaat maar lekker in je gang, weet je. En tot nu toe is het uitgebouwd tot iets wat heel mooi is. En wellicht wordt het nog meer. Ik heb geen idee, maar ze doen maar. Ja.
1: Lekker, Nel.
5: Worden er ooit wel eens dingetjes uitgeknipt? Of?
1: Ja.
2: Nee. Nou, dat zou wel eens incidenteel, denk ik, gebeurd. Ja,
5: en is
2: denk
5: het
2: ik
5: dan
2: wel.
5: Van jou of van iemand anders?
2: Dus nee, meestal toch wel van René, want weet je, die roept toch wel eens dingen. Die misschien dan echt, als ze echt niet kunnen, weet je, dan... Dan wordt het heel incidenteel wel eens uitgehaald.
1: Ja.
2: We zeggen bijvoorbeeld iets lelijks over een speler die Rob begeleidt. Ja. Nou ja, dan gaat Rob buiten ons om, haalt hij dat eruit.
1: Ja, dat is het.
2: Maar dat overlegt hij niet. Dat overlegt hij niet. Nee.
1: Hey, voordat we commentaar krijgen dat we het boek niet hebben geplukt, wat is dit voor boek dan? Dit wordt niks, weet je? Want dat is natuurlijk hartstikke gezellig. Maar we gaan het over hebben als we dat boek lezen.
2: Nou ja, dat gaat niet alleen over mij hoor. Dat gaat over mij, René van der Gijp. En gewoon nog over en Rob Jansen en met andere sports.

0: verhalen. En we zijn natuurlijk met de podcast op Curaçao geweest. En dat, nou ja, goed, dat beschrijft Michel allemaal eens op zijn manier. Ja. Moet er trouwens bij zeggen dat hij deelt de opbrengst, hè?
1: Ja, ja, ja. Dus, en je bedoelt, hij deelt de opbrengst als in, en je vindt het is netjes geregeld? Of dat voor jou, omdat jij echt wel het hoofdpersoon bent, wel iets meer naar jou gemogen?
0: Nee, we delen het gewoon met z'n vieren. Het klopt wel wat jij zegt, maar we delen het
2: gewoon. Ja, jij bent wel echt zijn muze. Dat is wel echt waar.
1: Dat is ik zo. Hé, hey, Wim, en anders hebben we binnenkort wel weer een keer een leuke klus samen, weet je. Je weet hoe het gaat.
0: Ja, nou, hartstikke gezellig, waarom? Ja. Vooral als je wel lekker bij kan eten, hè, dan, hè?
1: Ja, dat is altijd lekker, toch? Maar als we samen, dan kun je ook lekker eten. Wim, ik moet altijd wel zeggen, ik doe, voor de mensen die het niet weten, ik doe wel eens, hoe noemen we dat, Wim, praatjes in het land. En dat doen we dan samen. Ja. En ik zie Wim altijd wel even een gang maken door het buffet. Ja. Dus of er nou saté-kroketjes of bamiappen liggen, ik zie Wim toch altijd wel een kleine beweging naar de schalen maken.
0: Ja, dan zit ik een beetje kleine boeltjes te laten terwijl ik aan het praten ben. Hè?
1: Oh, ja. Nee, dat maakt ons niks uit. Hè? Ze lachen toch gewoon. Komt altijd goed, Wim. Ja. Zo is het. Ja. Dames en heren, de bedwinger van Ierland, Wim Kief. Wim, leuk je even te spreken. Wat ga je doen vanavond?
0: Vanavond heb ik een keer niks. Dat kan zo lekker eten.
2: Lekker hapje eten, ja.
1: Lekker hapje eten. Lekker zitten.
0: Een stukje chocola.
2: Oh, lekker, ja.
1: Heerlijk. Wim, gezellig, dankjewel.
0: Dank je, jongen.
1: Hoi, hoi. Doei.

0: Wimpy
1: Kief. Ja, zo voelt hij, zo oompie.
2: Ik mis hem wel in jouw ethisch tijd.
0: Ja.
1: Praatjes. Tijd van Wimpy Kief.
0: Gaan we weer terug.
2: Vanavond komt hij weer terug.
0: Ja. Yes.
2: Nee, er komen een hoop reacties binnen. Ook privé bij mij op de app Ramon van Koeien van het weekend. De IVM die heeft van ja, ik word er gelijk helemaal vrolijk van.
0: Ja, maar dat is leuk toch?
2: Oké, komt hij aan. Waar staat de letter F voor in de afkorting TMF? De muziekzender die in 2011 ophield te bestaan. En dat is een vraag die best wel relevant is voor iemand die een Maarten de Menner boombox wil hebben. Namelijk een Maarten de Menner bloedboombox. Een boomer, nee, gewoon een boombox. Gewoon een goede bluetooth speaker met onze koppen erop. Waar staat de F voor in de afkorting TMF? Laat maar even weten. Drop het even in de NPO Luistertip. Zet je naam erbij. En wie een Maarten de Menner boombox.
0: Te goed.
2: Zo fijn. 4:30.
3: NOS op 3.
2: Laatste nieuws, hier is Stef Bastra. Stef.
4: Goedemiddag, Amerikaanse president Trump heeft zojuist in zijn speech bij de Verenigde Naties hard uitgehaald naar het internationaal strafhof in Den Haag. Trump heeft het al langer gemunt op dat instituut vanwege het arrestatiebevel dat is uitgevaardigd door voor de Israëlische premier Netanyahu. Ja, en Netanyahu is een trouwe partner van Trump. De president gaf het internationaal strafhof dan ook net van langs in die toespraak.
5: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. We will never allow U.S. service members or anyone else to be investigated or given show trials by an anti-American tribunal with no jurisdiction over us. They're an evil group of people.
4: Ja, en omdat de bestuurders daarvan een groep kwade mensen. Trump riep verder alle landen op die lid zijn van het internationaal strafhof in Den Haag om hun lidmaatschap op te zeggen. De 13-weken-echo zou uit de geboortezorg moeten worden geschrapt. De Gezondheidsraad zegt in een nieuw advies dat er beter kan worden gekeken of die echo niet op een andere manier kan worden ingevuld, omdat de resultaten vaak niet kloppen. Bij die 13-weken-echo wordt bekeken of een ongeboren kind afwijkingen heeft. En hebben jullie alweer een krabbel geplaatst of RNR en RNR back gegeven, jongens?
2: Nee. We zijn wel actief met Maarten Benner. We hebben wel de boel de lucht in geholpen, maar verder zijn we...
4: Misschien vanaf vandaag niet meer alleen op TikTok, maar ook naar Hives gaan. Want het kan weer. Vanaf vandaag, na 13 jaar, is het Nederlandse sociale media platform weer terug van weg geweest. Onze verslaggever Sander Bellekom vroeg mensen op straat.
6: Hebben jullie al gehoord dat Hives terugkomt?
7: Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
8: Nee, ook niet. Nou, dat schrik ik.
6: Ja. Hoezo?
8: Nou ja, dat is toch die ziekte, hè?
6: Nee, Hives is een social media platform.
8: Oh, nee, sorry, wat is dit? Een soort van het eerste social media platform voor mijn gevoel. Ja, het was leuk. Ja, het eerste waarmee je een beetje contact kon leggen met je vrienden en... Wat deed je eigenlijk nog meer?
7: Nou, banaantjes sturen, van die emoticons, toch?
6: De dansende banaan.
7: Dansende banaan was het, ja.
6: En nu is de belofte, we blazen het nieuw leven in, maar dan op Europese servers. En we proberen het minder verslavend te maken. Spreekt dat aan?
8: Zeker, op zich wel. Alleen ik denk altijd dat het moeilijk is met dat soort platforms om het van tevoren een soort van... Ja, je hebt het niet helemaal in de hand, denk ik.
6: Overweeg je om weer een account te gaan aanmaken?
8: Niet per se. Ik heb prima nu al mijn platformen. Die vind ik prima zo, eigenlijk. Ja. Licht, ja. Ja, waarom niet?
7: Nee, denk het niet. Ik krijg genoeg prikkels op me afgevuurd in de hedendaagse maatschappij. Dus ik pas daarvoor.
2: Kijk eens even. Ja, maar jij had een hele goede quote.
0: Ja, dat is toch een beetje als je zegt, ik heb ecstasy, maar het is niet verslavend.
2: Ah, ja.
0: Verkoop dingen niet heel goed.
2: Jongens, we doen het weer nog even. Kom maar.
4: Ja, vanavond veel bewolking met in het noorden nog kans op motregen. Morgen gaan we de zon vaker zien. Het wordt ook weer een tikje warmer. Maximaal 22 graden.
2: Nellebel, waar staat het vast?
1: Op de A4 Antwerpen-Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid 19 minuten. De A32 Meppel-Leeuwarden voor Heerenveen 15 minuten. De A58 Vlissingen-Bergen op Zoom voor knooppunt Margiezaad 28 minuten. De A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp 25 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Linnen 24 minuten. Ja.

0: twee DJ's van TMF?
1: Sylvana Simons.
0: Ruud de Wild. Bridget Maasland.
2: Oh ja!
0: Ja, Sascha Visser. Oeh, Valeria Zeno.
2: Ja.
0: En die F, waar stond het voor? Laat het weten via de

0: Oei, oei, oei, ik wil niemand beledigen, maar dit is toch wel de Bruno Mars die ik het allerliefste heb. Ik heb die slowplaat van hem. Laten we dat
1: met
0: deze. Laten we dat even beslissen bij deze. Dat soort negativisme draaien we niet meer. Of negativisme. Nee, maar ik denk, ja, we maken een optimistisch programma.
1: Nou, maar zelf, optimistisch zeggen dat een lach en een traan.
0: Ja, maar dit is gewoon niet goed.
1: Ja, ik ben...
2: Handjes in de lucht! En dan hoor je...
1: Ja, weer twee tegen. Nee, ik vind het ook niet echt een zeik.
0: Nee, maar het is gewoon in één keer dat je denkt, hè, weet je, een beetje de wereld is al donker genoeg, het wordt herfst. Ja. Laten we er een beetje tegenaan gaan, weet je. Dat is prima. Dames en heren, het gegoede burgerijdorp van Nederland, dat is wel Haarlem, vind ik altijd.
3: Zeker.
0: Toch, Ivo, laat eerlijk zijn, hè? Ja, nee, maar Ivo, is toch zo
1: ja,
0: niet?
1: Ja, toch?
4: Nou ja, als je brave burgers wil vinden, dan vind je ze hier, ja.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje saai, vind
0: nee,
1: ik
0: vind ik helemaal niet, man. Nee, dat vind ik helemaal niet. Het ding is, wat ik mag een beetje meepraten. Ik presenteer met Wijnand al sinds 2012 onafgebroken bevrijdingspop in Haarlem.
4: Ja.
0: En ik zeg altijd tegen Wijnand, ik zeg, moet je nou eens voor je kijken? Dan zien we die, nou wat is het, 80.000 mensen zien we staan. Kijk, als je de gegoede burgerij van Nederland een gezicht zou moeten geven, moet je nu even voor je kijken. Dan denk ik altijd, ja, Haarlem, weet je wel.
3: Maar ook heel veel drugsmisbruik.
0: Wat?
3: Heel veel drugsmisbruik.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor, Ivo, toch?
1: Ivo?
4: Ja.
1: Ja.
3: Valt dat mee?
4: Of het drugsmisbruik is?
1: Ja.
4: Nou, ik denk dat het vooral recreatief is.
0: Ja, precies.
3: Kijk, zie je.
4: Ja, soms volharden ze een beetje.
0: Ja.
4: Maar bevrijdingsfestival is wel landelijk, hoor. Ja. Want
0: is ook zo. Nee, weet je wat Jelmer probeert? Jelmer vindt het een beetje een zeikgesprek en dan gaat hij domme dingen zeggen.
3: Dat nee, ik probeer weer je tent te lokken.
0: Precies.
3: Nou, en Giel Beelen heeft er gewoond en die stond er wel bekend om.
4: Ja, Giel Beelen was de zoon van mijn juf Nederlands.
1: Kijk!
0: Oh,
1: ja.
0: Wat leuk!
4: Ja.
0: Oké,
4: okay, ja.
0: Okay, en hoe was jouw juf Nederlands dan?
4: Ja, dat was een hele lieve juf. En die was iets minder experimenteel dan haar zoon.
0: Ja? Het was nooit zo dat ze tussen het kofschip door even, daar we steken er even een in de brand.
4: Nou, ze varieerde af en toe wat met gedichten, maar inderdaad, het bleef een beetje rondom het kofschip hangen.
0: Ja. En hoe snel, want dan heb je ook les van haar gehad in de tijd dat Giel een beetje, nee, want je bent 52 al, dat is alweer, dus jij hebt haar gehad midden jaren 80 ergens.
4: Ja.
0: Dan steken we dit hele gesprek verder in de brand. Dan laten we het lekker zitten. Dan is het allemaal prima. Ja. Maar wel leuk. Hartstikke goed. We gaan beginnen.
5: Volgende vraag.
0: We spelen met jou volgende vraag. Het allerbeste spel van de Nederlandse radio. Ik moet je wel zeggen, ik heb vanmorgen... ik ga dit niet uitspreken, maar ik heb ergens een geduchte concurrent gehoord. Ik dacht, oh, dat had ik ook wel willen verzinnen. Maar dat kom ik later wel terug. Misschien in een podcast.
3: Iets met een geluid of zo?
0: Nee, niet met een geluid, maar iets met...
1: Nee,
0: gewoon cool, ook,
1: joh, hou op. Dit is het allerbeste spel van de radio.
0: Eens. We spelen met Ivo uit Haarlem. En we komen erbij als volgt. Want hoe werkt het spel ook weer, jammer?
3: Bij de eerste vraag geeft Ivo als antwoord volgende vraag. En daarna geeft hij bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Ben je er klaar voor?
4: Ik
0: ook. We gaan beginnen, kom maar.
1: Waar staat de letter F voor in de afkorting TMF? De muziekzender die in 2011 ophield te bestaan.
4: Volgende vraag.
1: Wat is een andere benaming voor overwinning of zegen... waarvan de naam is afgeleid van Victoria, de Griekse godin van de overwinning?
4: Factory.
1: Wat is de voornaam van de barman die in 2017 tot 2025... achter de bar stond in het tv-programma First Dates?
4: Victorie.
1: Welke Volkswagen is vernoemd naar een tor?
4: Ted.
1: Leuk god, dat was niet het juiste antwoord.
0: Hoeveel had hij die goed?
3: Drie. Ja, dan sta je op nummer 2.
0: Nou ja, als je dat, Ivo, dankjewel. Als je dat aantal keer 2 doet, dan ga je like a G6.

0: Arctic Monkeys, why do you only call me when you're high? Het is Barend en Binner, hartstikke nuchter. Nel zit wel een hele funzige soep te vreten. En die eet te veel, want wij krijgen zometeen een legend, hebben wij te gast.
1: Ja.
0: Een enorme hype op TikTok en het hele pakket Michael's broodjes. En dat klinkt een beetje, dat je denkt, huh, waar gaat het over? Of je denkt, ja, die gast ken ik, wat vet dat jullie hem hebben. In beide gevallen hou je radio aan. 3FM.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
11: Belisol.
12: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
13: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
16: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
17: Ja.
16: En nu?
17: Domeinnamen kopen.
16: Voor je bedrijf?
17: Ja.
16: Welk bedrijf?
17: Ja, dat weet ik nog niet.
16: Welke domeinen dan?
17: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
16: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
17: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
18: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
19: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast, variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
20: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
21: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
22: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig!
1: Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: 3FM. Komt eraan binnen nu en een minuutje of naar 7 of 8, misschien wel 9. Maar blijf erbij, 2 topplaten. En we hebben Michael's Broodjes te gast. Dit is Baart en Minner. Je weet wel, de bijna nummer 1 winnaarshow. Want nu NMS 3. Stef Wanteraar is hier.
11: Ja, goedenavond. Een bijzondere bestelling in Amerika.
22: Dat was flabbergasted.
11: Ja, maar door ze zo flabbergasted is, hoor je zo meteen. NOS op 3. Ik begin met dit. Ondanks het telefoonverbod wordt er op basisscholen niet minder gepest. Dat zeggen experts tegen het Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt dat pesten vooral in groepschats, op Snapchat en WhatsApp. Online pesten is meestal veel erger dan in het echt, zeggen diezelfde experts. Het kan namelijk altijd doorgaan en ook is er weinig toezicht. Deze meester vindt dan ook lastig dat hij niet veel kan doen om dat online pesten te stoppen.
23: Behalve weten dat de kinderen weten dat ze bij jou terecht kunnen, dat is belangrijk. Als volwassen zijnde, maar natuurlijk ook hun ouders, ooms, tantes. Belangrijk dat ze die weten te vinden. Maar online pesten is zo moeilijk te doorgronden. En heel eerlijk, elk kind weet dat het slecht is. Maar toch worden ze altijd verleid om online even een sticker te plaatsen. Of even iets te zeggen over iemand anders. En vaak hebben ze ook niet eens in de gaten dat ze aan de pesten zijn. En dat maakt het zo moeilijk.
11: Dezelfde experts zeggen tegen het Jeugdjournaal dat basisscholen er veel meer tegen zouden moeten doen door ouders er meer bij te betrekken. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding NCTV waarschuwen dat rechtsextremistisch gedachtegoed te normaal wordt gevonden. Online, via de politiek, in de media en ook bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie normaal te maken, terwijl die termen eigenlijk een veel extremere betekenis hebben. De AIVD en NCTV waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat hierdoor ook eerder zouden kunnen gaan doen. In een natuurgebied in Botswana in Afrika worden 20 zwarte neushoorns vrijgelaten. Daarmee verdubbelt de populatie daar naar 44. Die zwarte neushoorns zijn door stroperij ernstig bedreigd. Maar het dier is wel superbelangrijk. Ze worden namelijk ook wel de tuinmannen van de natuur genoemd, omdat ze het bos open en divers houden. Ja, toch wel een bijzondere bestelling bij een donutzaak in de Amerikaanse staat Ohio.
22: Dat was flabbergasted. I don't know, I've never seen that many donuts before.
11: Want meestal verkopen ze daar een paar honderd donuts per dag. Maar de verbazing was dan ook groot toen er een order binnenkwam van 6000 donuts. Ja, een foutje van de vrouw die ze had besteld. Ze wilde er eigenlijk 60, maar bleef waarschijnlijk met haar vinger op de nul hangen. Nou, bij die donutwinkel dachten ze, het zijn er best veel, maar we gaan het gewoon hartstikke regelen. Toen die donuts uiteindelijk klaar waren en de vrouw vertelde dat ze er maar 60 nodig had, heeft die donutzaak vervolgens gratis weggegeven. Het weer vanavond veel bewolking met in het noorden nog kans op motregen. Morgen is er meer ruimte voor de zon. Het wordt ook weer wat warmer, maximaal 22 graden in het zuiden.

0: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: September. Past je zakelijke energiecontract nog? Vast variabel of dynamisch, switchen of blijven? Lekker dan. Kan iemand dit uitzoeken? Ja, iemand bij Senso. Die adviseert en kan het voor je regelen. Iets met energie? Stuur maar door naar iemand@senso.nl. Senso. Feel good energy voor zakelijk Nederland.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
6: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
11: De middagshow.
12: Here we go.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is

0: bijna niet meer voorstellen dat je dan... Ik had dan gewoon altijd na school...
1: Ja.
0: Eigenlijk was dat net randje 90's eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Maar dan ging gewoon een punt staan wachten tot die vriendjes van mij kwamen.
2: Wij wachten ook altijd bij de kerk op Didi en Sanne.
0: Wij bij de bakker, dat was een slecht idee voor mijn pens. Maar ja, nam ik altijd een kozak. Zo heette zo'n dingetje.
2: Een kozak?
0: Een kozak.
2: Een kozak?
1: Ja, dat jammer. Een je moet bij. Niet over de jaren 80 praten alsof je daar... Je hebt het over de jaren 90. En dat doen we morgen weer. Ja, jij was 6 einde van de jaren 80 of 8. Ja, maar dan heb je nog geen kozak in je klauwen.
2: Wat is een kozak? Wat is een kozak?
1: Een kozak is een...
0: Een soort

0: Een croissant. Oh, een?
1: Hoe? Mergpijp, maar dan plat. Ja. Oké, ik ga het morgen over vertellen.
2: Oké, een kozak. Hartstikke goed. Jongens, hartstikke goed. Ik heb een beetje jeuk aan mijn kozak. En we gaan er tegenaan. We hebben namelijk een geweldige avond tegemoet. We hebben binnen nu in 20 minuten hebben we Michael's Brood.
1: Hij zit al op de gang. Hij is al live aan het streamen. Yes.
2: Ja, maar dit zijn onze
1: mede-profs. Dit is
2: fantastisch.
1: Op tijd binnen.
2: Hoppakee, nou, fantastisch. Michael's Brood is echt een fenomeen.
1: Hij ruikt ook heel lekker.
2: Ik ken hem. Ik kijk heel vaak zijn video's op TikTok. Ik zie wel dat hij vaak hier muziek aan heeft. Maar daar halen we wel weer over. Dat komt allemaal goed.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar hij is lekker bezig. En als je TikTok liefhebber bent, dan ken je hem wel. Het is gewoon iets wonderbaarlijks. Gewoon een broodjeskar en een lever daarbij. En wat dan gefilmd wordt. Supercool. Oké, we gaan ervoor. We hebben nu 2 platen uit de jaren 80. Je mag kiezen uit een minuutje A en een minuutje B. Daar gaan we.
3: Menu A.
2: Kijk, dit is dus waar de radio voor is gemaakt.
0: Wie is
2: jaren 80 muziek van The Cure.
0: Oh, Just Like Cure. Heaven.
2: En we hebben gewoon, ja, natuurlijk, we hebben Suzy Studio, Phil Collins, Genesis, Land of Confusion, Prince, When Doves Cry. Platen die we allemaal kennen. Ik noem hem Grace Jones, weet je wel. Maar dit is echt wat anders.
0: Zit je nou gewoon mijn plaat af te kraken?
2: Oh, heb jij toevallig Grace Jones?
0: Ja, heb ik. Laat maar horen.
2: Oh, dat is grappig, hoor.
3: Menu B.
1: Ik heb dus Grace Jones op North Sea Jazz gezien.
0: Hou op, ga weg, opdonderen hier, echt?
2: Echt waar.
1: En het mooie is, ze heeft dat hele optreden hula-hoepend gedaan.
0: Oh!
2: Nou ja.
1: Wat een beest. Geweldig. En toen was
0: ik
1: ze al
0: was
1: 70,
0: bijna bang,
1: hè?
0: Dat je wilde zeggen dat hele optreden geplaybacked.
2: Nou nee. Jongens, vecht het even lekker uit wat relevant is of niet. Menu A mag je stemmen in de NPO-lijst hebben. Of menu B. De stemmen gaan op dit moment lekker goed de goede kant op voor menu B. Maar stem ook even op menu A.
0: Wat is lul je nou?
2: Nee, oh, ik zie het verkeerd. Sorry. Yeah.

0: Tanja uit Houten. Goeie avond, meisje. Alles lekker.
1: Alles heel lekker, dank je.
0: Hey Tanja, luister. Ik heb weer een paar associaties bij de gemeente Houten. Maar laat ik even een positieve noot brengen. Ik was afgelopen zaterdagmorgen in Houten.
1: Ja.
0: Ik was er om 9:55 en ik ging er weg om 11:45 met een 12-1 overwinning in de tas. Want mijn oudste zoon moest tegen Delta Sports JO10 nog wat. Dus ik was daar en ik was wel onder de indruk van die voetbalvereniging.
1: Kijk, dat was wel goed.
2: Alleen de prijzen zijn heel slecht, want je krijgt geen gouden, maar houten.
0: Kan jij niet lachen, niet lachen.
3: Nee, echt, je moet echt niet lachen.
0: Hebben wij nog maanden last van.
4: Dankjewel, Tanja.
0: Hey, Tanja, heerlijk. Heb je een leuke avond voor de boeg?
1: Zeker.
0: Oké, wat gaat er gebeuren dan?
1: Nou, eigenlijk vrij in te vullen. Dus dat is altijd lekker. Geen moedertjes en gewoon kijken wat er op mijn pad komt.
0: Oké. En woon je alleen of woon je met iemand samen?
1: Nee, ik woon met mijn man.
0: Oké,
2: dat weet ik
0: heel goed. Heel goed, heel goed.
3: Nee,
0: wij storen niet meer, Nee, nee, maar wacht even. Nee, ik ben nog niet klaar. Ja. Heb je al een verlanglijstje ingevuld voor Sinterklaas?
1: Nee, nog niet.
0: Oké, nou, ik zal beginnen met een car kit.
3: Hey. Misschien moeten ze wel op een houtje bijten.
0: Ja. Ja. Tuurlijk, hè. Ik zit nog een grap te zitten, maar ik kom niet. Tanja, wat ga je eten vanavond?
1: Ik heb geen idee. Ik dacht dat mijn man heeft gemaakt.
0: Oh, oh, laat het leven je lekker overvallen en neem er te van. Tanja uit Houten, winnaar met The Cure. En lees het je lijst, het sowieso. Fijn dat je er bent, hè, Tanja. Top hoor.

0: Gezondheid! Zo, hand voor de mond.
1: Kijk, 3 jaar geleden kon je zeggen, er ging weer een tientje. Dat is niet meer het geval. Het is de middagshow van 3FM. Morgen de gast in het huis, dit fenomeen. Doe voel.
2: Iedereen denkt dat hij uit de Jordaan komt. Maar jij komt helemaal niet uit de... Nee, nee, nee.

0: Gezondheid! Zo, hand voor de mond.
1: Kijk, 3 jaar geleden kon je zeggen, er ging weer een tientje. Dat is niet meer het geval. Het is de middagshow van 3FM. Morgen de gast in het huis, dit fenomeen. Doe voel.
2: Iedereen denkt dat hij uit de Jordaan komt. Maar jij komt helemaal niet uit de Jordaan.

0: Doevoe, 100.000, nee sorry, 1000 tequila. Morgen is hij hier te gasten in de show. Ja, wij zitten nu in een soort intermezzo, in een soort interbellum van dit radioprogramma wat we nog nooit hebben meegemaakt. We zijn, onze muis is uitgetuned.
1: Ik heb hem.
0: Nee, ik zie hem bewegen, maar hij komt niet meer terug in mijn scherm.
2: Oh ja, daar is hij weg.
0: Hij is hier, maar ik krijg hem niet meer terug in mijn scherm. Het is zo insane wat hier gebeurt.
2: Nou, hij is inderdaad ook weg bij waar hij net was.
0: Oké, dus ik kan wel, maar dan moet ik even... Ja, het is bizar, dat radio maakt.
2: Ja, ik zie hem.
0: Ja, ik zie hem ook, maar hij blijft maar op één scherm. Ik kan hem niet meer tussen de schermen bewegen. Ja, dat is heel inkwaad.
2: Ja?
0: Ja, nu staat hij stil.
3: Nu staat hij stil.
0: Ja.
3: En nu?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, waar is dat?
2: Nee, nu zit hij in Jelmer's scherm. Oh, wacht, ik zag hem er vandoor gaan.
1: Bij de NOS kunnen we dan de front office bellen. Dat zijn hele gezellige, lieve mensen.
2: Ja, wij hebben Redby.
1: En die komen dan heel snel ook.
0: Nee, maar ik heb wel een andere oplossing. Ik ben natuurlijk een jongen. Ik heb nog op het schip gezeten. En als Tineke er nooit aan kwam lopen, ja, dan was een MD-kaartje zo gevonden, weet je wel. Dat was voor mij natuurlijk een pakje Jan en rustig aan en niks aan de hand. En dan kwam het wel weer goed. Of ik liep Jeroen van Inkel even uit zijn bed te trommelen en zei, joh, maak het even dik in orde. Nu staat alles weer vast.
2: Dramatisch.
0: De hele studio staat vast nu. Ja. Nu staat alles vast, de hele muis staat vast. Terwijl ik hier net op aan het geven. Oké, ik ga proberen Stef dit te geven. Ja. Dit kan dan net, laten we even nieuws lezen. Het is toch bizar, jongens. Je probeert maar wat. Op 3. We doen ons best, jongens, met haken, voeten, handen en ogen. Dit is de radio, Barend en Binner, de bijna nummer 1. Met Stef Bentzwaar, de bijna nummer 1. Lees maar gewoon door, Stef, met het nieuws. Dan moet het goed komen.
1: Ja, gaan we doen. Goedenavond. De ruzie tussen Amerika, Denemarken en Groenland is officieel voorbij. Want die landen hebben net een akkoord ondertekend. Waarin staat dat het aantal Amerikaanse militairen op Groenland flink zal worden uitgebreid. Er komen nu 2 militaire basissen bij. Maar er is meer, zegt onze correspondent Rolien Creton.
4: Dat verder staat er in dat verdrag dat alleen NAVO-landen militaire basis op Groenland mogen hebben. Dus niet-NAVO-landen worden geweerd.
1: Ja, begin dit jaar dreigde president Trump nog Groenland met geweld in te nemen.
0: Oké.
1: Extreemrechts gedachtegoed zou niet normaal moeten worden. Daarvoor waarschuwen inlichtingendienst AIVD en de antiterrorismebestrijding NCTV nu in een nieuw rapport. Volgens hen proberen aanhangers van extreemrechts hun ideeën steeds normaler te verpakken.
5: Door het een beetje te verpakken, een beetje fluffy en gezellig te maken, is het voor minder mensen aanstootgevend. Zullen ze eerder... Nou, daar bereid zijn aan naar te luisteren. Misschien denken van, ach, daar zit ook wel wat in. Omdat het niet de extreme termen gebruikt die echt de hardcore extreemrechtse groepen natuurlijk gebruiken om hun gedachten goed uit te dragen.
1: Ja, de Veiligheidsdienst noemt termen als omvolking en remigratie als voorbeeld die veel extremer zijn dan de mensen die termen gebruiken eigenlijk doorhebben. En geen lekkere dag vandaag voor een wijnmaker uit Italië. Daar zijn 3000 flessen Barolo gestolen.
0: Zo!
1: Ja, zeg je misschien niet gelijk.

0: Maar het zijn bij elkaar opgeraapt. 100.000 euro zijn ze waard, die flessen. Volgens de politie gingen 4 gemaskerde mannen vorige week het magazijn in via een open raam. En met een heftruck reden ze dozen wijnen naar buiten, met onder meer met flessen van 3 liter. De eigenaren van het pand in Italië hadden helemaal niks door. De Italiaanse politie vraagt mensen die nu aanbiedingen van Barolo-flessen voorbij zien komen dat even te melden als ze wel heel erg goedkoop lijken.
1: Nou, kijk eens even. Mag ik nu door naar het weer? Ik kan niks meer zien.
0: Ja hoor, zeker.
1: Weer. Oké, heel goed. Dan gaan we naar het weer. Dan moet ik even deze even kijken. Nee, deze. Ja
0: hoor, dat klinkt allemaal goed. Vanavond nog steeds veel bewolking met in het noorden kans op motregen. Morgen is er meer ruimte voor de zon, wordt het ook wat warmer. Maximaal 22 graden wordt het dan.
1: En ben toch gehandicapt, hè? Zonder de juiste keer. Alsof er een timmerman aan de gang moet zonder gereedschap.
2: Ja, nou ja, dan heb je al in je handen, daar heb je niks aan.
1: Maar goed, oké, kom maar door. Nel, het verkeer.
2: Nou, nee, ik heb niks.
1: Niks aan het handje?
2: Ook niks, nee.
1: Oké. Pennen aan, werk uit, waar het wilt jouw zo naar huis. Pauze op de beat als ik kan geroe, de dag staat nu. We zijn nog lang niet moe. Hey yo, Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: dames en heren, dit is 3FM. Het is 7:07. Mag ik een heel groot applaus voor Michael's Broodjes. Woehoe! Michael's in de studio van Michael's Broodjes. Ik heb het net ook al even uitgelegd op de TikTok waar we op dit moment ook live zijn. Maar Michael was in mijn beleving de allereerste, ja, broodjescar of broodjes rijdende broodjeszaakfluencer. Ik probeer even een titel te verzinnen die nog niet bestaat. Die zichtbaar was uit Nederland op TikTok. Ik zag wel veel Amerikanen streamen terwijl ze aan het verkopen waren. En ja, ik zag in één keer Michael oppoppen met ja, leuke, lekkere broodjes. Dikke rijen bij bedrijventerreinen. Heel succesvol op TikTok. En toen dacht ik, ja, deze gozer moeten wij een keer in de show hebben.
1: Ja,
0: dus leuk dat je bent. Leuk dat je er bent. Allereerst, hoe begin je ooit van je leven met een droom die zo'n broodjeswagen heet? Hoe komt zoiets?
1: Nou, ik heb altijd heel veel passie gehad voor eten.
0: Ja.
1: Mijn baan hiervoor was product- en procesontwikkeling. Daar vat eigenlijk alles samen, zeg maar.
0: Ja.
1: Wat ik heel erg miste was onder de mensen zijn. Lekker het sociale aspect.
0: Ja.
1: Die twee combineren, dan kom je bij een foodtruck uit. En ja. Kan ik heel de dag lekker met eten bezig zijn en mensen blij maken. En,
2: ja. Want hoe oud ben je?
1: 34.
2: En wanneer ben je begonnen?
1: 7 jaar geleden.
2: Zo.
3: Het is heel romantisch, hè? Ja. Vind je niet? Hebben jullie ooit de film Chef gezien?
0: Ja, ja zeker.
3: Zeker, ja. Toch? Dat heeft een beetje het romantische beeld van dat iedereen naar je voetdruk komt.
2: Maar klopt dat ook? Want het lijkt me ook keihard werken.
1: Ja, het is heel hard werken.
0: Hij zegt van waar het nooit aan beginnen. Je kunt er geen kut aan verdienen. En ik denk,
3: dat zeg je helemaal.
0: Dat zeg je helemaal allemaal.
2: Ja, ik
1: zeg, kan er zeker aan verdienen, natuurlijk.
2: Ja, maar kijk, tuurlijk kun je goed aan verdienen. Maar Barend die beseft volgens mij niet altijd in wat voor gouden kooi die leeft.
0: Ja.
2: Want die heeft
0: terecht verdiend ook, hoor.
2: Ja, maar ik bedoel, kijk, Michael die kan ook echt wat, hè?
0: Ja.
2: Die ouwe hoer niet alleen slap, die kan ook nog eens eventjes heel goed broodjes maken.
0: Ja.
2: En, nou ja, ik heb geen idee, bedoel, het is ook heel oncharmant om te vragen wat dat verdient. Maar dat
0: zou ik ook niet doen.
2: Zou ik ook niet doen.
0: Nee.
2: Maar bedoel, wat verdien je?
0: Gelul. Maar wat wilde je zeggen, Jas?
2: Nee, ja, maar toch, bedoel, ik denk je echt, je moet hard werken om er een goede boterham aan te verdienen.
1: Ja, vooral die eerste jaren, als je nog gewoon niet bekend bent en niemand weet het, dan is het vooral heel lastig.
2: En je moet je truck terugverdienen.
1: Ja.
3: Maar de belangrijkste vraag, wat voor broodjes zijn het?
0: Ja, wat is jouw kaart? Hoe ziet jouw kaart eruit?
1: We hebben een beetje barbecue-achtige broodjes.
0: Ja.
1: Pulled pork, smoky chicken, chicken truffle en dat soort dingen allemaal.
0: Ja.
1: En dan 18 verschillende soorten. En het is allemaal op een uniek eigen broodje. Soort ciabatta, maar dan net anders.
0: Ja, het is ook echt cool om te zien in de apps en luisteraars. Ah, mensen weten waar je staat, weet je wel. Mensen die zeggen, Michael's Broodjes, iedere keer bij de karwei ga ik een broodje halen. Zo lekker, zo goed. Mensen zijn echt blij dat je er bent, maar we gaan even lekker door op TikTok.
2: Ja.
0: En op de radio gaan we zo meteen ook nog even lekker uitpakken. Want ja, het mooiste wat wij nou weer hebben, is dat die broodjes mee heeft genomen.
2: Nee,
1: ja, zeker.
0: Dat is lekker, toch?

0: We hebben een jonge ondernemer in de studio, Michael's Broodjes. Iemand die vanuit een passie en een liefde begonnen is met het verkopen van broodjes. Dat in een car in een foodtruck doet op festivals, op plekken, 13 standplaatsen in de week. Viraal gaat op TikTok. Hele leuke video's maakt om te kijken. Ik kijk hem altijd met veel bewondering en veel liefde kijk ik naar. Maar wat heb je onlangs nou gedaan? Wat voor zieke actie waarvan je ook kan denken, ja goos, dat hoeft ook even niet, hè?
1: Nee. Eigenlijk niet, maar...
0: Nee, wat heb je gedaan?
1: Ik wil de wereldrecordhouder iets met een wereldtitel op mijn naam gaan zetten.
0: Ja. En wat is er geworden?
1: 72 uur lang achter elkaar broodjes maken.
0: Cool. En zonder slaap?
1: Zonder slaap.
0: Maar dat is wel echt crazy, toch?
2: Dit is echt een broodje aapverhaal. Sorry. Hey.
1: We hebben alles gelivestreamd op de socials. Ja. Dus,
2: Zo, hoe voel je dan na 71 uur?
1: Nou, heel gek genoeg best wel goed eigenlijk. Ja. Ja, op een gegeven moment ga je eroverheen, over je slaap. Ja. En je bent daarna bij wel echt helemaal gesloopt.
2: En heb je nog steeds zeg maar wel goed dat je zeg maar de truffle bij de pulled pork en de purple... En
1: dat toen niet helemaal goed meer. Oh, ja. Kijk, op een gegeven moment ga je naar de automatische piloot, maar dat stukje ga je ook voorbij. En dan, het is wel heftig, maar... Ja,
3: en hoe lang moest je daarna nog bijkomen? Want dit kan wel eens even, dat is fysiek ook gewoon... Zwaar.
1: Ah, ik was eigenlijk bang dat ik fysiek uit zou vallen.
3: Ja.
1: En fysiek vond ik het eigenlijk heel erg meevallen.
3: Maar mentaal
1: is het heftig.
3: Ja.
1: Ja, want je gaat gewoon dingen doen. Je bent er echt bewust bij. Maar je gaat gewoon andere dingen doen. Want normaal vanzelfsprekend is, ga je gewoon...
3: Wat is het gekste dat je gezien hebt dat er eigenlijk helemaal niet was?
1: Mensen gewoon die bij mij in de voertuig stonden. Achter mij stonden. Maar dan draai je om en dezelfde muur staat er. Maar het gekste wat ik gedaan heb is... er stond op een gegeven moment een hele lange rij met mensen. Die is er de hele tijd wel geweest. En ik had zoiets van, die mensen staan zo lang te wachten. Ik ga die een tegoedbon geven. En ik wilde naar binnen lopen om daar tegoedbonnen te pakken. En ik loop de voertuig uit. Ik loop langs de toiletwagen af. En ik kijk om. Ik ben helemaal niet thuis. En ik dacht, ik was er heilig van overtuigd dat ik bij mij thuis op de inrit stond om daar tegoedbonnen uit het huis te gaan halen.
2: Oh.
1: En toen draai ik me om en toen kwam de realisatie weer van, oh wow. Ik ben gewoon op het plein.
2: En hebben die mensen ooit hun tegoedbonnen gekregen?
1: Nee, maar wel nog een lekker broodje.
2: Okay.
1: Maar dat was echt voor mij. En als ik er nu nog aan terugdenk, dan zie ik nog steeds zo voor me. En dan gewoon die realisatie dat er weer terugkomt, dat is heftig.
0: Even om hem af te sluiten, en dan gaan we nog even lekker door op TikTok. Maar supercool allemaal. Heel veel getuigen melden zich ook in de chat. Ik krijg hallucinatie, ik ben getuige geweest, ik heb alles gezien, blabla. Wat brengt zoiets jou, zo'n record? Wat is dat heel veel aandacht? En heb je dat eigenlijk wel nodig, omdat je hebt toch je 13 standplaatsen? Wat wil je doen om nog groter te worden? Wat is jouw grote droom?
1: Ik vond het gewoon leuk om te doen. Ja. Het had een goed doel. Ik wilde de kindervakantieweek steunen bij ons in het dorp. Die sponsor ik ieder jaar. Ik wilde gewoon een leuke, gekke actie doen. Ik hou daarvan om gewoon leuke, ludieke dingen te doen. En dit paste goed bij mij.
0: En vraag 2, deel 2 van de vraag. Wat is je grote droom nog? Wat moet er gebeuren? Moet er, net zoals bakkerij, het stoepje door heel Nederland zeg maar van die karren rijden met Michael's broodjes?
1: Ik hoef niet per se heel Nederland door. Lijkt me vooral leuk om in Brabant juist dadelijk met verschillende concepten naast de broodjes ook nog andere dingen te gaan zoeken.
0: En wat is de next dream?
1: 100 uur voor een jaar.
0: Oh. Lekker jongens, dames en heren. Mag ik de handen op elkaar voor Michael's broodjes. Tot zover op de radio tussen 7 en 9 zometeen. The Voice of a Young Generation. André

0: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laat.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Nu bij Coolblue. Korting op slimme verlichting van Philips Hue... tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
17: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
19: Vergeet je niet in te smeren.
18: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
21: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €600. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
22: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
23: Echt lekker.
22: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
24: 3FM. Hele goede avond. Zometeen de avondshow van 3FM. Die trap ik af met Temper City. Je hoort zometeen Self-Aware. Dus krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
1: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof, riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
0: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
8: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
0: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
19: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Hold it up.
3: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is

0: is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: En dit is mijn nieuwe single.
3: Nieuw op 3FM.
4: Roxy Dekker, Bare Minimum.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: bare minimum. Roxy Dekker hoorde je op de avondshow van 3FM.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik.
2: 3FM.
0: Welkom bij de dinsdagavondshow van 3FM. Mijn naam is Andres en ik ben er tot aan 9 uur voor je. Ik vind het heerlijk dat jij en ik deze avond samen doorbrengen. Ik wil gelijk heel even iets bij je opgooien. Kan je er vast over nadenken? Je weet me altijd te vinden via de app van NPO Luister. Wat heeft iemand wel eens naar je hoofd gegooid? Ja, het klinkt misschien een beetje bipolair en het is niet om inspiratie op te doen en dat vervolgens op 4chan te zetten. Ik leg je straks wel uit waarom we hierover moeten praten. Ik heb namelijk iets naar mijn hoofd gekregen dat ik echt dacht, wat de hell is...

0: Het is dan toch een beetje alsof je weer in één keer je eerste liefde tegenkomt. Heb je dat ook? Als je dan Kensington hoort van vroeger, dat je denkt, oh ja, stiekem toch wel heel erg lekker en aantrekkelijk. Je hoorde Sorry.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Je luistert naar de avondshow en dat is ook mooi om even buiten je bubbel te treden. Ik heb een track meegenomen die je sowieso nog niet hebt gehoord. Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zit echt te wachten met blauwe ballen gewoon. Weet je wel, het lijkt wel alsof ik 5 weken op een militair schip heb gezeten. Ik ben niet meer te houden als het gaat om GTA 6. En wordt mooi, komt binnenkort uit in november. De game waar jij en ik al 13 jaar op wachten, die is te winnen in dit radioprogramma. Vertel ik je later meer over. Maar afgelopen vrijdag dropte de soundtracks van GTA. En wat zit daar? Een dikke muziek in. Holy motherfucking shit. En het allervetste vind ik, Zuid-Amerika is daar super represent. Kom ik uit Zuid-Amerika, ik ben geboren in Colombia. En ik heb 2 Argentijnen meegenomen die een grote rol gaan spelen op de soundtrack van GTA 6. Namelijk Paco Amoroso en Cariel. En toen dacht ik, dat moet ik aan je laten horen. Waarschijnlijk vind je het hard, want als jij een Nederlander bent, dan geldt dit op jou. Nederlanders houden over het algemeen wel van Argentijnen.

poppers. Onder andere Fred Again en Pink Panthers. Maar het allermooiste vind ik Paco Amoroso en KDL. Dat zijn namelijk twee Zuid-Amerikanen. Ik voel me daardoor vertegenwoordigd. Weet je wel, Zuid-Amerika op de map in de nieuwe GTA-game. Je hoort de Sexy Magic bij 3FM. Het is de avondshow. Met andere woorden ook de enige plek waar je na je lange werkdag nog even wil inklokken. Dat komt omdat je dan kans maakt op een zelfgemaakte pot sambal Odijk. Stuur me even, het is dinsdag. Spreek je zo. It's

0: hoeveel kinderen zouden er op dit liedje verwekt zijn? Ja, maar dit is toch echt zo'n zo'n seksplaat. Als het vroeger in de club kwam en je stond nog tegen de muur aan te hangen als gast, dan moest je gewoon echt met de snelheid van een Boeing naar de dansvloer gaan en een beetje schuren, toch? Let me blow your mind. Het is gemaakt door EVE en Gwen Stefani, hoor je in de avondshow van 3FM.
1: Andres Oudijk.
0: Ik vind het altijd heerlijk om met je te chatten. En sterker nog, ik hou dat allemaal bij. Hoe vaak je luistert naar het programma. En hoe vaker je terugkomt, hoe meer ik je wil belonen. Heeft alles te maken met het feit dat ik dat allemaal bijhoud. Degene die als... Ja, hoe zeg je dat? Zo, ik ben helemaal aan het... Wacht even. Ik moet het even mooi verpakken. Degene die aan het eind van de maand het vaakst geluisterd heeft en de meeste streepjes heeft, die krijgt een pot zelfgemaakte sambal. Nou, ik zet bijvoorbeeld Nick al op aanwezig. Oeba! Lekker, Nick.
1: Andres, avondstreek.
0: En aan de telefoon is Roos. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Hé, hey, even kijken. Ik hoor het al. Daar zit een borreltje in bij jou.
2: Dat heb je heel goed. Ja, dat heb je heel goed. Ja.
0: Ik bedoel, ik kan je niet blamen. Wat heerlijk.
2: Ja, vond ik ook.
0: En wat is de reden dat er bij jou al is geborreld?
2: Nou, ik ben morgen jarig. En ik word echt heel oud. Dus ik kon het eigenlijk niet heel goed aan. Dus toen had ik een vriendinnetje die zei van, zullen we even prefjaars borrelen? Zeg ik, ja, dat is wel beter. Beter om te borrelen de dag voor je verjaardag dan op je verjaardag.
0: En zeg maar, is de bol zeg maar binnen de perken gebleven of is het echt uit
2: de hand gelopen? Nee, ik heb heel erg netjes gedaan, want ik ben nu weer op weg naar huis. Dus het viel heel erg mee, maar het was wel heel fijn. Echt heel fijn.
0: Wat lekker. Ja. En wat voor soort borrelaar ben jij dan? Wat drink je? Ben je echt van de sterk of van de stout?
2: Nee, daar ga ik echt heel erg stuk op. Nee, ik drink witte wijn.
0: Witte wijn?
2: En always. En Chardonnay. En ik kan echt, ik drink iedereen eruit op Chardonnay. Maar geef me geen sterke drank, want dan lig ik onder de tafel. Maar met Chardonnay echt serieus. Flessen met mensen die heel veel jonger zijn dan ik. I got you.
0: Hey, ja goed, we hebben het dan toch ook een beetje over leeftijd. Hoe oud word je dan, Roos?
2: Ja, ik word morgen 48.
0: Jezus, wat oud. 48! Nee joh, het is ook wel als je je voelt.
2: Ik ben heel oud. Ja, nee, ik voel me dus heel jong, maar dat is het probleem. Want ik voel me gewoon, weet ik veel, 28, maar I'm not. Dus ja, maar, weet je?
0: Zeg maar, het is een, ja. Je moet je niet gek laten maken, Roos.
2: Nee, ja, dat is misschien beter, maar toch, ja, nee, sorry.
0: Nou,
2: ja,
0: weet je, ik vind
2: wel
0: het,
2: echt 48, hoor.
0: Kijk, ook al is het pas morgen, deze is voor jou.
2: Wat lief, dankjewel.
0: Ja, en Roos, weet je wat het is? Ik wilde eigenlijk vanavond niet drinken. Maar jij bent morgen jarig, dus we gaan ervoor.
2: Ik zou zeggen, drink er een op me.
0: Dat gaan we doen. En ik zet je ook nog eens op aanwezig in de avondstream.
2: Super.
0: Je bent bij de avondshow van 3FM. Zometeen Body Can't

0: Ik ben wel fan van deze nieuwe track. Gemaakt door Barry Can't Swim en Sammy Virgie, twee super DJ's. Het liedje heet I Could Be Madonna. Hoor je bij de avondshow van 3FM. Ik vroeg je, wat is het meest rare dat jij ooit naar je hoofd hebt geslingerd gekregen? Dat vroeg ik voor een reden. Die reden ga ik je zo meteen vertellen. Ik ga eerst even naar Ronald. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Nou, maar dit is niet echt, toch? Of wel?
1: Ja, het is wel echt gebeurd. Het is lang geleden, maar...
0: Oh. Wacht even. Was je in een bouwmarkt of waar was je?
1: Nee, dat was op de middelbare school. Daar hadden we les in groenonderhoud. Ja, en dan zit je als pubers elkaar een beetje te etteren en dat loopt wel eens uit de hand.
0: Ja, Ronald, we hebben het over dingen die je wel eens naar je hoofd hebt gejekkerd gekregen. Wat is het in jouw geval?
1: Ja, ik weet niet of je het figuurlijk bedoelde, maar bij mij was het letterlijk een schep.
0: Wat was de situatie dat iemand gewoon een schep naar jouw hoofd kelde?
1: Ja, weet ik veel. We waren bij elkaar een beetje aan het etteren. En nou, dat ging van kwaad tot erger. Van een beetje zond naar tot uiteindelijk een schep langs vanaf. Maar het is, ja, hij heeft me niet geraakt, dat niet.
0: Ah, oh, nou, dat is een sukkel. Schelen!
1: Ja, inderdaad. Nou ja, het mag zo dat hij harder kon rennen, anders had ik hem verpakt, denk ik. Ja.
0: Hey Ronald, ik vind het top dat je even je verhaal wilde delen.
1: Oké.
0: Hoi. Ik heb afgelopen zondag ook iets naar mijn hoofd gekregen. Ik zal je straks vertellen wat.

Flair, zij maakte door het oog van de nacht hoor bij 3FM. Afgelopen zondag heb ik de Dam tot Dam lopen gedaan. En ik zweer het je, dit was echt het meest gore van de hele Dam tot Dam loop. En dan heb ik het niet eens over de zweetgeur. Ik denk dat je het herkent als je wel een wedstrijd hebt gerend in je leven. Dan heb je supporters mee, dan is het leuk om na de wedstrijd nog even met z'n allen te gaan borrelen. Nou, na de wedstrijd hadden we een beetje gedoe. Want er was een deel van de groep in een of ander park in Zaandam. Een ander deel van de groep stond nog bij de tassenuitgifte. Maar uiteindelijk vonden we elkaar na lang bellen en lang klagen en zeuren. Hebben we een locatie gevonden waar iedereen naartoe kon lopen. We waren met een groep van ongeveer 25 man, weet je wel. Aan ouders, maar ook aan gesloopte atleten. We waren echt dorstig. We hadden zin om een drankje te gaan doen. Maar dat wilden we graag. In Amsterdam. En de Dam tot Dam die eindigt in Zaandam. Nou, er zitten flink wat producers, dus mensen die van regelen houden in die vriendengroep. En één daarvan is Maas. We noemen hem nu eventjes reisleider Maas. Want Maas die ging wel even regelen dat we met z'n allen tegelijk van Zaandam naar Amsterdam kwamen. Nou, je weet, dat is een klein stuk, maar daar reden vanuit de organisatie van de Dam tot Dam loop pendelbussen gratis, waar je gewoon binnen 24 minuten in het centrum stond. Maas leidde ons naar de bushalte van de normale lijnbus. Die moest omrijden vanwege de Dam tot Dam loop en er dus meer dan een uur over deed. Halverwege die busrit komt reisleider Maas met een waanzinnig idee. Hij zegt namelijk, jongens, eruit, we moeten eruit. We kunnen namelijk overstappen op een andere bus die is sneller in Amsterdam. Dus in de wijk Poelenburg stappen wij uit. Weet je wel, Poelenburg, dat is die wijk die je nog kent van de treitervlogger. Dat is daar helemaal een keer uit de hand gelopen. Allemaal treitervloggers die daar met de buurt kort en klein sloegen, zeg maar. Nou, in die wijk stonden wij te wachten op een bus die 5 minuten zou duren en dan konden we overstappen. En na die 5 minuten zien wij nog steeds geen bus. Kijken we op dat hokje van de bushalte. Bus weg. Nou, en toen was het echt alsof we op Expeditie Robinson waren. Het liep helemaal uit de hand. Het werd koud, het begint te waaien. We staan daar met, 7 hardlopers, 15 ouders. Iedereen wil eigenlijk wel wat gaan drinken. En Maas, die weet het ook allemaal niet meer. Maar wat hij wel heeft, is een megafoon. En toen dacht ik, dit is het moment, want ja, de sfeer raakt een beetje weg, om even een beetje sfeer te maken. Dus ik pak die megafoon en ik roep zo: hebben we nog een beetje zin in? Can I get a oh yeah? Dus er staan 15 man in zo'n bushokje. Oh yeah! Te schreeuwen, weet je wel? Nou, lekker. De sfeer is weer terug. En op dat moment dat iedereen net weer een beetje kan lachen met elkaar, hoor ik in één keer, en kijk ik naar beneden en zie ik dat mijn hele trui, die wit is, gele spetters bevat. De jongen naast mij, zijn hele gezicht zit onder de gele spetters. Gewoon alsof het pis had geregend. En iedereen die begon te lachen van, haha, jullie zijn ondergekakt door een vogel, zo goed, haha. En toen keek ik nog eens beter naar mijn trui en toen dacht ik, nee, dit is geen vogel, dat is een vogel uit Tsjernobyl. Ik bedoel, zo fucking veel chak zat er. Ik zweer het je, ik ben gewoon verdomme bekogeld met ei. We zijn bekogeld met

0: eieren. Omdat de mensen in die wijk het niet leuk vonden, denk ik, dat wij met die megafoon daar stonden te schreeuwen. Ja, kijk, ik weet niet hoe jij dingen aangeeft die je niet leuk vindt, maar ik ga niet per se gooien met eieren. Ik word bijna 30 en ik wil nog heel veel dingen doen voor mijn 30ste. Maar dit stond niet op de bucketlist. Ik vond het zo goor. En moet je nagaan, we moesten nog naar de kroeg. We gingen naar de kleinste kroeg van Amsterdam, waar we zeg maar bij toeristen op schoot zaten. Zo klein was het. We stonken allemaal naar ei of naar zweet. Het was een vreselijke dag. En ik vond het ook gewoon heel raar. Ik denk, ja, je gaat toch niet met eieren naar mensen gooien die je niet kent. Ik had bijna die megafoon gepakt en gezegd, dit is het nummer van mijn psycholoog. Blijkbaar woonden daar namelijk in die flat flink wat patiëntjes.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Sienna Spyro. Great Expectation.
1: Met 3FM ontdek je nog.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders.

0: loodje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter

0: eventjes ja of nee sturen. Ben jij wel eens afgewezen in je leven? Kan in de app van NPO Luister. Waarom ik daarover wil kletsen, dat vertel ik je meteen. Eerst krijg je dit nieuws. Het is een minuutje voor acht.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Ster. Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Sef,
0: 3FM,
1: Helen Bara,
0: Andres Oudijk.
2: Oké, ik heb een vraag voor je. Stuur even ja als het zo is. Ben je wel eens afgewezen? Je weet me te bereiken via de app van NPO Luister. Leg ik je zo meteen uit waarom we erover kletsen.

3 en ik straks even op de date-trein stappen. Er is namelijk iets waar ik helemaal gek van word. Ik snap niet dat dit zo gaat. Het gaat over afwijzing. En we bellen zo meteen even met Jesse. Want Jesse heeft ook een verhaal waarin hij toch pijnlijk is afgewezen. We kletsen er zo meteen over verder. Na muziek van de Opposites.

0: Wat een banger. Maakte Lady Gaga en Beyoncé samen. Ze maakte de telefoon. Mijn naam is Andres en ik wil het graag met je hebben over daten. Nou, maar weet je wat het is met daten? Ik weet niet hoe vaak jij het doet, maar soms is het echt heel leuk. Vind ik het echt leuk om nieuwe mensen te leren kennen. En soms denk ik, jezus, wat doe ik hier? Ik ben wel altijd een eerlijke guy. Als ik op een date zit en ik vind het leuk, dan pak ik vaak het gratis biertje. Want ik date altijd via zo'n bepaalde app, dan krijg je een gratis drankje. En dan maai ik hem eruit en zeg ik, hey, bedankt en tot nooit meer ziens. Maar ik heb een patroon ontdekt bij vrouwen. Heeft te maken met afwijzing, daar kom ik zo meteen op. Ik ga eerst even naar Jesse. Jesse, goedenavond, jongen.
1: Goedenavond, hallo.
0: Goedenavond.
1: Hallo.
0: Jij bent ook een keer lelijk afgewezen in een club, toch?
1: Ja, ja, nee, dat klopt, ja.
0: Neem ons even mee naar hoe dat allemaal ging daar.
1: Nou, we gingen met z'n viertjes naar de club. Een vriend van mij en die twee vriendinnen. Het was de hele avond leuk, gezellig, lekker samen aan het dansen, lachen, gieren. Toen zijn we onderweg naar huis gegaan. Nou, die had andere stel met z'n tweeën naar huis.
0: Hey, dat is winnen.
1: En ja, dat dacht ik ook, dat is winnen.
0: Nee, dus ik bedoel, als je samen met iemand naar huis gaat, dan ben je binnen, toch? Dan is het jackpot, dan is het kassa, dan is het ka-ching.
1: Ja, dat was voor mij ook, dat dacht ik ook.
0: Maar ik bedoel, iemand gaat niet mee om over sterrenkunde te praten, of om je wiskundeboeken te bekijken, of de tekeningen die je hebt bewaard van toen je vier was. Dan wordt er gewoon geneukt.
1: Ja, dat was ook zeker weten de bedoeling.
0: Ja, Jesse, ik ben helemaal blij voor je. Wat gaaf dat het zo gegaan is.
1: Ja, dat vond ik ook. Vond ik heel leuk, ja. Maar toen viel het me toch even tegen.
0: Wat dan?
1: Ja, toen kwam het moment daar en vroeg ik of we verder gingen dan de achterpoort. En toen kreeg ik gewoon een hele dikke vette nee.
0: Wacht even. Dus iemand is helemaal met jou meegegaan naar huis, naar jouw huis. En op het moment dat jij dacht, nou, we gaan lekker naar binnen, toen kreeg jij, nee, ik ga naar huis.
1: Ja, zo ging het precies, ja.
0: En je stond bij de poort van je huis, stond je al helemaal ready, zeg maar.
1: Ja, en ze woonde ook nog niet eens om de hoek, ook niet.
0: Maar wat heb je toen gedaan? Waarom wilden ze niet?
1: Ja, ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat ik mijn best deed, maar ik dacht wel dat het hartstikke gezellig was.
0: Ja.
1: En ik dacht dat zij, ja, ik denk dat zij er anders over dacht.
0: Maar dit is precies het punt wat ik wil maken. Dit is toch super onduidelijk. Dit is toch een gemixt signaal afgeven.
1: Ja, dat vond ik ook wel, ja.
0: Ja, en ik weet niet hoe het met jou zit, Jesse, maar ik ga ook gewoon eerlijk zijn. Kijk, ik ben een eerlijke jongen. Als ik het niet leuk vind, dan zeg ik het ook vaak. Maar als ik het dus wel leuk vind, dan vraag ik van, joh, vind je het leuk om nog een keer wat te doen? En dat heb ik ook gedaan bij, nou, laten we haar eventjes Marjolein noemen. Dat is niet haar echte naam, maar ik heb dit bij haar gevraagd van, joh, vind je het leuk om nog een keer wat te doen? We hadden een enorm leuke date, we zaten echt lekker te jeppen. Het was dat ik op een gegeven moment weg moest en toen dacht ik, nou, ik gooi gewoon, dit is mijn nummer, laten we nog een keer connecten. Heel de tijd geappt, hartstikke gezellig. Krijg ik het bericht. Hey, sorry, ik was een beetje druk en ik ben zo druk dat de volgende date pas over 3 weken kan. Dus ik bedenk me dat het misschien even niet zo goed uitkomt. Ik had het oprecht heel gezellig en dat vond ik heel leuk, maar ik weet ook niet zeker of er nog meer in zit. Dus laten we het hier maar bij laten. Bro, waarom kunnen vrouwen niet gewoon vanaf moment 1 duidelijk zeggen waar ze aan toe zijn? Dat is toch zo fucked up?
1: Ja, dat vind ik ook. Wat deden ze dan maar? Dat was allemaal een stukje makkelijker.
0: Ja, maar ik vind dit zo raar dat je dan dus, zeg maar, helemaal ergens in meegaat. En als dan puntje bij paal komt, zeg je af. Want hoe voelde jij je toen dat je daar aan de deur van je huis stond?
1: Ja, dat zakt je toch. De moed zakt dan toch wel even een klein beetje de schoen in.
0: Ja,
1: dan denk je toch van shit, hoe kan dit nou?
0: Ik denk dat er echt heel veel mannen zijn met dit probleem. Dus ik zou eigenlijk aan alle vrouwen willen vragen, willen jullie alsjeblieft stoppen met zeggen, nou, ik vond het echt zo ongelooflijk leuk. Het was zo gezellig. Maar we laten het hierbij. Wees gewoon eerlijk.
1: Ja, inderdaad, ga dan gelijk naar huis.
0: Ja, ik bedoel, het is gewoon een beetje A zeggen en dan B doen. Ik bedoel, ik zeg toch ook niet, nou, je luistert 3FM en ik ga nooit meer Nothing But Thieves draaien.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Dus waar jij in past, ja, dan heb je misschien een kans.
1: Dus eigenlijk zeg jij, het is echt een probleem van alle vrouwen tegenwoordig.
0: Nee, in Europa zijn de vrouwen heel erg zelfstandig.
1: Ja, en waar heb je dat probleem niet dan ter wereld? Want kijk, ik heb op zich net een huis gekocht.
0: Ja, ik ook. Nee. Ik heb nou een. Ik ben nu bijna 13 maanden samen met een Thaise vriendin.
1: Oké, en hoe betaal je die per maand?
0: Nee, ik betaal hem niet per maand. Dat was wel grappig wat je dat nou aanhaalt. Ik hoef niks te betalen per maand. Waarom moet ik betalen?
1: Oké, maar dat is wel echt de liefde dan. Jij zegt de Thaise vrouwen zijn wat makkelijker.
0: Nee, het gaat niet puur om Thaise vrouwen. Het gaat een beetje om, laten we zeggen, de Oosterse vrouwen.
1: Nou ja.
0: Die hebben nog gewoon een traditionele, wat wij vroeger hier eigenlijk in Europa ook hadden. Huisje, boompje, beestje. De vrouw die... Ik zeg niet dat de vrouwen... niet geëmancipeerd mogen zijn. Mm-hmm. Maar ze zijn, laat me zeggen, te veel eisend tegenwoordig geworden. En je moet echt aan alles perfect zijn. En dat is bij, laat me zeggen, de Aziatische vrouwen is dat lang niet. Dat is gewoon... Nee.
1: De Aziatische vrouwen vinden het niet erg als je bijvoorbeeld een red flag hebt als bijvoorbeeld woedeuitbarstingen. Of je hebt 7 tenen. Dat vinden de Aziatische vrouwen minder erg, zeg jij.
0: Ja, je had natuurlijk wel heel extreme voorbeelden aan. Maar dat is wel zo. Die zijn veel meer familiair ingesteld. En veel meer, weet je, de man werkt, de vrouw is thuis, zorgt voor de kinderen.
1: Okay. Ben ik wel benieuwd naar, even laatste vraag dan, Johan. Waar heb jij je thuis je vrouw ontmoet?
0: Online, gewoon een nette app als Tinder, maar dan op een Aziatische app.
1: Okay. We DM'en straks nog even over hoe die heet.
0: Stijn Koepit.
1: Ik weet niet of ik nou echt... ik zie een lange afstandsrelatie. Ik vond Den Bosch al ver. Jolijn, goedenavond.
2: Hoi.
1: Jij hoort Johan dit net zeggen over de Europese vrouwen. Dat die misschien te geëmancipeerd zijn. Wat is jouw eerste reactie daarop?
2: Oh ja, ik acte natuurlijk over iets anders, wat algemeners. Ja. Maar ik denk dat... Ja, ik vind het heel vervelend voor hem, maar de vrouwen gaan niet meer akkoord met waar ze 50 jaar geleden mee akkoord gingen. Toen hadden we een afhankelijke positie en hadden we het maar te slikken dat die man chagrijnig was en je kinderen sloeg en dat je thuis niet uit mocht. Maar ja, we kunnen nu onze eigen bootjes doppen, dus we hoeven daar niet meer mee akkoord te gaan.
1: Nee.
2: Dikke pech.
1: Ja. Nou ja, we hebben het over dat vrouwen, dat ik een patroon heb ontdekt op Bumble. Dat vrouwen dan eerst het helemaal fantastisch vinden en hartstikke gezellig en leuk. En dan vraag je, gaan we nog een keer wat doen? En dan zeggen we ja, leuk. Nou, puntje bij paaltje. Krijg je dan een appje een paar dagen later met ik vond het echt superleuk, maar ik doe het toch niet. En ik snap niet waarom dat dan is. Waarom zeggen mensen dat, denk je niet gewoon op het moment supreme?
2: Ja, ik denk dat... ik kan niet voor alle vrouwen spelen, maar ik denk dat veel meiden en vrouwen wel deels herkennen dat je, als je een man afwijst, dat je niet weet hoe die daarop gaat reageren. En de meeste kerels die zullen dan...
1: Hoe bedoel je?
2: Ja, precies. Nee. Zo dat. En de meeste mannen zullen heus wel zeggen, oh ja, sorry, nou jammer, ja, ik had het leuk gevonden, maar helaas.
1: Ja.
2: Fijn leven verder.
1: Ja,
2: maar er kan er ook eentje bij zitten die je voor al het lelijkst van de wereld uitscheldt. Of als je fysiek bij elkaar bent, dat hij kan je best wat aandoen.
1: Serieus?
2: Dus het verhaal van dat meisje wat wel mee naar huis ging, maar toen toch zei, ik ga toch maar niet mee naar binnen. Ja, als zij het gevoel heeft, ik weet niet helemaal of ik hier safe ben, dan... Ja. Haar goed recht om te keren en weg te gaan.
1: Heb jij wel eens gehad dan dat je voor rotte vis of zo werd uitgemaakt?
2: Nou, dat niet zo dat ik me specifiek kan herinneren. Maar alle meiden herkennen wel dat als je aan het stappen bent en er komt een kerel net een beetje te dicht tegen je aandansen, dat je niet zegt, ga eens even weg, ik wil niet met jou dansen. Maar dat je dan heel subtiel achter een vriendin gaat staan.
1: Ja.
2: Omdat je die confrontatie maar beter niet kan opzoeken, want je weet niet hoe je reageert. Zeker niet als er drank in het spel is.
1: Nee, oké, maar die situatie snap ik. In een club zou ik mannen ook niet vertrouwen, denk ik. Maar als je... maar ik bedoel, ik ken mezelf en mijn vrienden. Nee. Nee, maar ik bedoel, dat is toch heel anders dan wanneer je met z'n tweeën afspreekt om ergens wat te gaan drinken of een beetje te gaan kletsen. Dan bouw bouw je toch ook een vertrouwensband op.
2: Ja, als je een beetje ballen hebt als vrouw, dan zeg je meteen. Nee, dit is het niet.
1: Ja.
2: Maar dat, je hoeft daar niet eerst nog 3 weken over te appen. Maar dat je het niet live in de, bij die eerste date durft te zeggen, ik vond dit niks, ik hoef niet meer. Ja. Dat begrijp ik heel goed.
1: Maar weet je, ik ben ook bang dat we dan een soort generatie kweken die alleen maar vanaf toetsenbord dingen durft te zeggen. Terwijl ik het persoonlijk juist heel fijn vind als iemand gelijk na zo'n avond tegen me zegt, joh, Odijk, het was hartstikke gezellig, maar je stinkt ongelooflijk uit je bek. Ik doe het niet. Dan heb ik er iets aan, want nu krijg ik de hele tijd berichtjes en dan zijn het eigenlijk allemaal van die kleine slagen in je gezicht. Dat je dan ook gaat twijfelen aan jezelf en denkt, ja, wat doe ik dan verkeerd? Kijk ik scheel? Ben ik niet aardig? Heb ik niet veel voor je gegeven? Snap je wat ik bedoel?
2: Ja, vraag je dat ook wel eens aan ze?
1: Nou, misschien moet ik dat morgen doen dan. Ja, we kunnen morgen wel. Ja, ik bedoel, ik heb inmiddels een arsenaal aan afwijzingen. We kunnen morgen wel eens iemand bellen. Ik heb dat nog nooit gevraagd, maar je brengt me op ideeën.
2: Ja, nee, weet je, ik denk dat ze het live niet durven te zeggen, dat snap ik. Je moet voor je eigen veiligheid kiezen.
1: Ja.
2: Maar ik begrijp ook niet zo goed waarom iemand om 3 weken met je moet hebben. Ja, maar misschien heb je tijdens die berichtjes die je aan elkaar stuurt, is er toch de sparks er een beetje af. Kan gebeuren.
1: Nou ja, misschien had ik niet die ene foto staan moeten sturen.
2: Oh ja.
1: Nee. Jolijn, jij brengt mij op een idee. Morgen in het radioprogramma, dan ga ik er gewoon een bellen.
2: Nou, ik zal de radio aanzetten. Ik ben benieuwd wat ze zeggen.
1: Ja, ik ook. Ik heb nu een beetje hartkloppingen. Maar goed, een beetje feedback is belangrijk. Jolijn, dankjewel.
2: Doeg.
1: Dua Lipa is hier.

0: Oh, ik loef deze mega hit zo erg. Net zo erg als Mariette in de luisterapp. Ze zegt, Malcolm Todd, yes, yes, yes. Hij maakt de earrings. Jij en ik hebben het over dat vrouwen, ja, dat ik een patroon heb ontdekt bij vrouwen. Dat ze gewoon niet eerlijk zijn in het afwijzen van dates, weet je wel. Zeg gewoon als je het niet meer wil, dat is prima. Maar ga niet op de dag zelf zeggen, oh, heel leuk. En dan vervolgens 2 dagen later een appje sturen met, ja, nee, ik hou er toch mee op. Dat vind ik nou zo irritant. Dat vind ik zo vervelend. En het gebeurt bij mij na, nou, ik wilde zeggen 2 keer op een dag, maar dat is overdreven. 3 keer op een dag. Nee. Johan, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij zegt het is echt een Europees probleem.
1: Ja, het is een Europees probleem, naar mijn mening, naar mijn ervaring.
0: Oké, wat is jouw ervaring dan met vrouwen die afzeggen bij dates?
1: Ja, eigenlijk precies wat jij ook zegt, hè. Ze weten niet wat ze willen. Ja. En ze kotsen zich niet uit. En er hoeft maar iets niet te passen in wat ze eigenlijk als ideaalbeeld zien. En dan, ja, dan is het gewoon voorbij, over. Of het is de afstand, of het is een combinatie in de voorgeschiedenis. Maakt niet uit. Je moet eigenlijk gewoon een perfect ideaal beeld hebben, waar

0: Dikke tune van Cameron Withcombe. Ga je er altijd zo los op. Je hoort de Kingdom Affair. Hoop dat het bij jou lekker valt. Valt hij nou niet goed, dan is dit het moment om er iets aan te doen. Ik ga namelijk alle telefoonlijnen van 3FM aanzetten. Als de gong af is gegaan, kan je me bellen. 09091336. Ben je nou de allereerste beller, kom jij als allereerst, dan maal jij ook als allereerst. Je mag dan bepalen wat je hoort op de radio. Ja, ik bedoel, waar heb je zin in? Wat heb je nodig? Ik heb de afgelopen anderhalf uur bepaald wat je hoort, maar misschien heb je wel hele andere behoeften. Je weet me te vinden, 09091336. Het mag echt elk genre zijn, ik draai alles. Als het maar on top of mind zit, als je het maar hebt herontdekt bijvoorbeeld. Kijk, straks kan je bij 3FM en 3 voor 12 natuurlijk nieuwe muziek ontdekken. Misschien heb je al iets anders wat je nog even wil herontdekken. Dan is dit je moment. Ik herhaal het nummer nog één keer. 09, dan nee, oh. En goedenavond, met wie spreek ik?
1: Hoi, met Nathalie.
0: Nathalie, goedenavond.
1: Goedenavond, jongen.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed joh, met jou.
0: Ja, ik zit een heerlijk in, Nathalie. Ja,
1: goed,
0: wat is,
1: joh, met jou.
0: Wat is je... Mag even die radio uit?
1: Ja, doe ik. Ben ik aan het doen.
0: Ja, ik
1: moest even snel bellen natuurlijk. Maar mijn zoon zit hier.
0: Ja.
1: En die heeft een heel leuk liedje ontdekt.
0: Nou, vertel, wat is het?
1: Ja, hij zong het vanmiddag. En nou, moet je even nadenken. Deze jongen is net 12 jaar.
0: Ja.
1: En die heeft een super muzieksmaak. Net ja, zoals een, als zijn moeder.
0: Ja.
1: Maar hij wil dus heel graag, en dat weet ik zeker, hij weet het nog niet, hij zit hier nog. Just Give Me a Reason van Pink en Nate Rouge.
0: Wauw. Waarom
1: dan? Ja, Jeremy, hoe ken je een liedje?
2: TikTok.
1: Oh, hij kent allerlei liedjes van TikTok natuurlijk.
0: Ja, lekker Jeremy.
1: En vanmiddag, lekker Jeremy zegt hij. En vanmiddag zong die, ja, Just Give Me a Reason. Dus ik had een beetje de songtekst opge... Oh, hij zingt het. Wacht, nog een keer. Nee, ja, dat durft hij niet. Nou, kom op. Zing. Nog een keer. Nou durft hij niet. Sorry.
0: Nou, dat is jammer dan.
1: Ik maar ik vind het heel leuk dat je hem draait.
0: Ja, ik heb het gemerkt. Nee,
1: ja,
0: met heel veel liefde doe ik dat.
1: We gaan hem heel hard zetten. Dankjewel.

0: Superman, Jenny erop, Jonathan en Paula, Dracula. Zometeen 3 voor 12 radio met Jasper Leijders.
1: Ja, zeker. Ja, het voelt niet alsof het donderdag is, maar het is gewoon dinsdag.
0: Oh, dus we gaan niet naar de kroeg vanavond.
1: Ja, kan altijd, kan altijd.
0: Wat ga ik zo meteen ontdekken bij je?
1: Nou, de comeback van Churches.
0: Oh, wow.
1: En dat is echt een tune, hè. Ze zijn er een jaartje of 3-4 tussenuit geweest. Ja. De zangeres heeft wat solo gedaan. En de nieuwe single klinkt qua refreintjes een beetje als Eminem. Er zit ook een beetje Linkin Park-achtige invloeden in. Eindelijk, ja, het is normaal gesproken een beetje synthpop, maar ze zijn echt ontwikkeld in de jaren. Dus die hoor je zo meteen.

0: smart speaker.
1: Download de NPO Luister app.
0: Ga naar 3FM.nl.
1: 3FM.
2: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.

0: startpunt vinden.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: 3FM. Zet je schrap, want de komende 2 uur ga je heel veel nieuwe muziek ontdekken op 3FM. Binnen nu en een paar minuten al de comeback van Churches.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische Staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. Rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
15: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
14: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: Binnen nu en 2 minuten 3 voor 12 radio met de nieuwe Churches.
0: 3FM.
16: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
17: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
19: Joujou.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
21: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
22: Interessant. Wat verdien jij dan?
21: Zo open bedoelen ze vast niet.
23: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
23: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
0: September is iedere dag jouw kans op tickets.
25: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor...
25: Seth.
0: 3FM.
25: VPRO.
0: Jasper Leidens.
13: Nou, wat heerlijk zeg. Zet een stap in de toekomst en ontdek samen met mij de allerbeste nieuwe muziek van dit moment in een nieuwe editie van
0: 3 voor 12 Radio.
13: Ja, met direct al het eerste nieuwe geluid van de band Churches in 3 jaar tijd. De Schotse band is eindelijk terug na wat solo-uitstapjes van de zangeres Lauren. Ja, het is wel echt een tune, hè. In de refreintjes hoor ik wat Eminem, een paar koortjes daarvan. Verder wat Linkin Park, gek genoeg. Roses, zo heet deze nieuwe single. Hoe vind je hem? Praat erover mee via de NPO Luisterapp. Dit is wat je gehoord moet hebben vandaag. De nieuwe Churches, dit is Roses, oftewel...

0: Start.
1: De nieuwe Churches.
0: Start.
1: Roses.
0: Start. Start.
1: Track van de dag.
0: Start.
1: Bij 3 voor 12 Radio. Het eerste nieuwe geluid in 3 jaar tijd. Wat vind je ervan? Ergens doet het me een beetje denken aan het nieuwe geluid van Linkin Park sinds de zangeres erbij is, Emily Armstrong. De koortjes doen me een beetje denken aan zo'n Toy Soldier van Eminem. Maar goed, veel belangrijker is dat we even weten hoe jij deze tune vindt. Track van de dag, Churches, praat erover mee via de NPO Luister-app. Nu, vet door.

Eindelijk, ze komen terug naar Nederland met een nieuw album, Fat Dog. Ze staan in Tivoli, Vredenburg en Utrecht. Die show is al volledig uitverkocht. Maar mocht je denken, dit wil ik live gezien hebben. Ze staan woensdag 28 oktober ook nog eens in Don Roosje in Nijmegen. En daar zijn nog tickets voor. Kun je dit gewoon live gaan horen, waar je dan ook wil. En mocht je denken, ja, ik heb geen zin om naar buiten te gaan. Ze staan de dag daarvoor, dinsdag de 27e, hier live bij 3 voor 12 Radio. Kun je het ook gewoon meekrijgen. Fat Dog en Peace Song. Hey, welkom bij 3 voor 12 Radio. Mijn naam is Jasper. Er is nieuwe muziek van Churches.

Het eerste nieuwe geluid in 3 jaar tijd heet Roses. Hoe vind je hem? Als eerste is daar Johan, de emoji-man, die elke dag even een paar emoticons laat weten hoe hij dit vindt. Ja, ik zie een ontploft hoofdje, een streepje op de mond, een vragend gezichtje. Maar uiteindelijk komt wel die rockhand, het vuistje in de lucht. Johan die moet waarschijnlijk eventjes wennen aan dit nieuwe geluid. Ik zie Chris die zegt Jasper Church's vet nummer, maar beter dan How Not To Drown. Ja, dat kan niet. Die track met Robert Smith, dat had een wereldhit moeten worden. Dat was zo ontzettend goed. Ik zie Cheert die zegt, ik snap die vergelijking met Linkin Park wel, dat elektronische kantje. Maar toch ook heel duidelijk het geluid van Church's. Zeker het refrein is wel erg veel geluid. Ja, dat snap ik ook, ja. Janneke die zegt, die combinatie kinderstemmen met gitaren en nog veel meer, goed begin, hé. Hey. Lorenzo die zegt, super vette tune, ik verwacht dat dit wel een mega-hit gaat worden in de toekomst. Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Rosaline die zegt ook, voor mij klinkt deze track nogal duister en op momenten ook best wel hard en veel. Ja, dit wordt waarschijnlijk ook wel hun meest duistere plaat, want ze gaan de politieke kant op. Goed als muzikanten dat doen, uitspreken, I love it. Het is 3:12 radio, je late avondshow op 3FM. Goed dat je erbij bent, zometeen Bruno Mars en I Just Might. Na het nieuwe geluid van Vrouwkje. Dit is geen rem. All gas, no break, zeggen de jongeren dan toch?

0: Mars nog een keertje live willen zien met zijn The Romantic Tour, dan heb ik heel goed nieuws voor je, maar ook echt heel erg slecht nieuws. De tour is namelijk verlengd in 2027, maar als je het wil zien, ja, dan moet je wel naar Singapore. En dat gaat je een bak met geld kosten, hé? Ja, dan kan ik er toch beter tegen je zeggen dat je naar Paradiso kan gaan. Dan niet voor Bruno Mars, maar wel voor Radio Free Alice. Die band staat op 10 november in Paradiso en de tickets daarvoor zijn maar €22,70. Dan kun je daarnaast gewoon nog, denk ik, haast een nieuwe iPhone Duo kopen van €2500. Want dan hou je nog geld over.
1: 3 voor 12 Radio. 3 FM.
0: En het is nog iets meer rock'n'roll. Ook nieuwe muziek ontdek je bij 3 voor 12 Radio 3FM. Radio Free Alice, dit is Kick in the Shins.

toch grappig om een beetje mee te kijken wat er is gebeurd met al die live-opnames van Lowlands. Bij 3 voor 12 zijn we elk jaar op dat festival te vinden om alles bij jou thuis te brengen en op YouTube te zetten. De grootste der aarde waren er dit jaar. En dat ging echt van Somber tot Turnstile. En van Lord tot Kneecap. De meest bekeken show van Lowlands 2026 is die van Adela. Bijna meer dan 500.000. Dat is echt niet normaal binnen een paar weken. Popster van dit moment, hoorde Adela, een eend in L.A. Over, grote sterren gesproken. Ooit was Charlie Sheen een grote ster. Ken je hem nog? Van de serie Two and a Half Men. Daarna een mega gevallen acteur. Een paar jaar geleden kwam er nog een hele Netflix-documentaire over hem. Over hoe het nu met hem gaat na zijn val als acteur. Echt een beetje een sneuwe man, moet ik zeggen. Maar de band Wilson A, een nieuwe Nederlandse band, komt met een nieuwe EP genaamd Charlie Sheen. Ja, wat die obsessie voor de beste man van de band is, I don't know. Maar als jij nou even naar die popronde gaat, vanaf deze week, elke week overal te vinden in het hele land, gratis concerten van nieuwe Nederlandse acts, dan kun je daar die EP Charlie Sheen nu al scoren op CD. En dan weet je ook waar die song over gaat. Als je dat dan weer even met me deelt, dan ga ik hem volgende week al draaien, omdat jij hem dan kan bootleggen. Hey, die eerste single van de EP die is wat mij betreft echt mega cool. Het is een beetje funky. Veel gekke geluidjes. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het gewoon ADHD op muziek gezet is. Kijk dit. Werd gisteren via de NPO Luisterapp door Janneke al een beetje vergeleken met De Staat. Maar ja, je kan erin horen wat je wil horen. Maar I love it. Nieuwe muziek uit Nederland van Wilson A. Wilson zet het door.

toch grappig om een beetje mee te kijken wat er is gebeurd met al die live-opnames van Lowlands. Bij 3 voor 12 zijn we elk jaar op dat festival te vinden om alles bij jou thuis te brengen en op YouTube te zetten. De grootste der aarde waren er dit jaar. En dat ging echt van Somber tot Turnstile. En van Lord tot Kneecap. De meest bekeken show van Lowlands 2026 is die van Adela. Bijna meer dan 500.000. Dat is echt niet normaal binnen een paar weken. Popster van dit moment, hoorde Adela, een eend in L.A. Over, grote sterren gesproken. Ooit was Charlie Sheen een grote ster. Ken je hem nog? Van de serie Two and a Half Men. Daarna een mega gevallen acteur. Een paar jaar geleden kwam er nog een hele Netflix-documentaire over hem. Over hoe het nu met hem gaat na zijn val als acteur. Echt een beetje een sneuwe man, moet ik zeggen. Maar de band Wilson A, een nieuwe Nederlandse band, komt met een nieuwe EP genaamd Charlie Sheen. Ja, wat die obsessie

geleden kwam er nog een hele Netflix-documentaire over hem, over hoe het nu met hem gaat na zijn val als acteur. Echt een beetje een sneuwe man, moet ik zeggen. Maar de band Wilson A, een nieuwe Nederlandse band, komt met een nieuwe EP genaamd Charlie Sheen. Ja, wat die obsessie voor de beste man van de band is, I don't know. Maar als jij nou even naar die popronde gaat, vanaf deze week, elke week overal te vinden in het hele land, gratis concerten van nieuwe Nederlandse acts, dan kun je daar die EP Charlie Sheen nu al scoren op CD. En dan weet je ook waar die song over gaat. Als je dat dan weer even met me deelt, dan ga ik hem volgende week al draaien, omdat jij hem dan kan bootleggen. Hey, die eerste single van de EP die is wat mij betreft echt mega cool. Het is een beetje funky. Veel gekke geluidjes. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het gewoon ADHD op muziek gezet is. Kijk dit. Werd gisteren via de NPO Luisterapp door Janneke al een beetje vergeleken met De Staat. Maar ja, je kan erin horen wat je wil horen. Maar I love it. Nieuwe muziek uit Nederland van Wilson A. Wilson zet de door.

0: denken, wat doen die gasten van Chemical Brothers tegenwoordig? Nou ja, eentje heel erg veel.
1: No time to rest.
0: Nou ja, zeg dat wel.

van Tom Rowland. Oftewel Tom Rowlands van The Chemical Brothers. Nu bezig als Tom Hora samen met zangeres Aurora. Dus check dat eventjes. Echt een goede plaats. Ze hebben Celebration uitgebracht. Maar ja, dit gaat ook nooit stuk, toch? Chemical Brothers, go. Daarvoor nieuwe muziek uit Nederland van Wilson A. Een band waarvan ik hoop dat ze volgend jaar op Eurosonic Noorderslag staan. In de eerste lichting zitten ze er nog niet bij. Maar het Showcase Festival van Nederland heeft nieuwe muziek naar buiten gebracht. Althans, nieuwe namen voor 2027. Ik wil je even meenemen door de namen van volgend jaar. Stem is dit, hè? De stem van Alice May. Ze komt uit België, is door onze vrienden van Studio Brussel naar voren geschoven als het Belgische talent voor volgend jaar. Klein stukje hoorde je van Better Ways.

eigenlijk niet anders, hè. De Legends uit Ierland, Bleach 93. Ze stonden vorige week hier nog bij 3 voor 12 in de livebox. Ze zijn erbij, hoor. Ik draag mijn shirtje vandaag met trots. Ik heb zo'n shirt aan.

en als je dit zo hoort, dan denk je ook, wat kun je hiervan verwachten live? De band heet Eves Wilder, ze komen uit Engeland. Ja, ik vind het prachtig en volgend jaar te zien in Groningen tijdens festival Eurosonic Noorderslag. Ja, en dan een naam die de afgelopen week heel veel in de aandacht was. Hey!

autotune voor de HEMA gemaakt heeft. Nee, omdat hij gedropt is uit het voorprogramma van Ed Sheeran. Aaron Rowe gaat zich vanuit Ierland presenteren aan het publiek van Eurosonic Noorderslag. Deze band werd eerder dit jaar al getipt door die gasten van Yardact. Die zeiden, weet je wat je in de gaten moet houden? De band Pigeon. Ze komen vanuit Engeland richting Groningen voor Eurosonic Noorderslag. Ja, en dit zijn nog alleen maar de namen uit Nederland, België, Engeland, Ierland. Maar het is dus een Europees showcase-festival. Dus ook Frankrijk, Spanje, Polen, Portugal, Denemarken. Vanuit elk land in Europa komen de acts naar Groningen toe om zichzelf daar te presenteren. Check alle namen via onze website 3voor12.vpro.nl. Ook een act waarvan ik denk dat moet je daar eens een keer gaan zien is de band Little Granddad. Gewoon lekker van die Zeros Indie uit Engeland. Dit is Baby.

0: versie van Rush. Druk bezig met nieuwe muziek. Zijn vorige single was een beetje 1975-achtig. Nieuwe single heeft weer alles te maken met Madonna. Dat gaat wat worden, hé. Troye Sivan, Rush bij 3FM. En daarvoor Little Granddad. Januari te zien in Eurosonic Noorderslag Groningen.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, ik wil je voorstellen aan nieuwe muziek uit Nederland. Want hé, elke dag hoor je heel veel nieuwe muziek op 3FM. Maar het is altijd leuker als het gewoon uit Nederland komt. Wellicht gewoon bij jou om de hoek. Of je kan het ergens om de hoek gaan checken. Er valt altijd zoveel meer te ontdekken dan je al kent. Vandaag is er nieuwe muziek van de multitalent Isha. Ze is bassist, producer, multi-instrumentalist. Laten we eens even inchecken bij Isha zelf over die nieuwe song. Hallo!
2: Hey Jasper, superleuk dat jullie Feel It Home, de titeltrack van mijn nieuwe album, vandaag draaien. Als producer en bassist heb ik voor het eerst nu ook alles zelf geschreven en gezongen. En daarmee ben ik ook een stapje dichter bij mezelf gekomen als muzikant. Dat is ook het thema van dit nummer. Een nieuw gevoel van thuis vinden in jezelf en op een nieuwe plek. We hebben de plaat afgelopen week in Berlijn kunnen spelen. En 29 oktober spelen we hem ook in Amsterdam. Dus als mensen hem live willen horen, dan kunnen ze langskomen. Dank je.

Lemmer en Tjade bij 3FM. Nou ja, over een paar weken allebei te zien op het Amsterdam Dance Event. Sowieso verzamelt de hele muziekwereld zich daar in Amsterdam. Als je niet, net zoals ik, op het Left of the Dial Festival bent in Rotterdam om daar de beste gitaren te ontdekken. Maar goed, wie ook op Amsterdam Dance Event is dit jaar, is Maarten de Volderen van Warhouse. Belgische band. Ja, echt fantastisch. Vorig jaar nog gezien op Rock Werchter in The Barn. Dat is een beetje de Ziggo Dome op een festival. Dat is echt niet normaal. Moet je maar eens beelden van opzoeken. Maar op zijn vorige album was het best wel akoestisch, met blazers en zo. Maar nu is hij zijn elektronische kant eventjes aan het ontdekken. En die elektronische kant komt tot uiting op het Amsterdam Dance Event in Amsterdam. Een van zijn vorige albums heet Haha Heartbreak. En de nieuwe show heet nu Haha Heartbeats. Ja, ik vind het wel echt een goede naam, hoor. En een hele goede nieuwe tune. Simple Pleasures, Warhouse.

0: goede combinatie, toch? De elektronische klanken van Warhouse. Over een paar weken te zien in de Cinetol in Amsterdam op vrijdag van Amsterdam Dance Event. En zo meteen na 10 en weer 3 voor 12 radio met live muziek van Into the Great Wide Open. 3FM.
1: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligo weten precies wat daarvoor nodig is. Sligo. Groot in genieten.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Kom naar Sligo en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Kledingkast klaar voor de herfst? Zo.

0: Deals van Lekker Veel Voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven. 400 gram voor maar 3,69.
1: Deals van Voordeel.
0: Aldi.
2: Festival shirt kapot gedanst? Niet dumpen, wel droppen in de textielbak.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Hey, goed dat je 3FM aan hebt. Zometeen meer nieuwe muziekontdekkingen. Onder andere live muziek vanaf Into the Great Wide Open. De nieuwe Miley en MGMT. Lekker.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Je gezondheid verbeteren door aan je gewicht te werken? Zet die stap. Het is spannend, maar zo waardevol. Voor mij veranderde alles. Stap voor stap kreeg ik mijn energie en zelfvertrouwen terug. Ontdek jouw mogelijkheden op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
7: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: is iedere dag jouw kans op tickets.
1: September is 3FM Ticketmaand.
0: Vandaag jouw kans op tickets voor
1: Seth.
0: 3FM.
1: VPRO.
0: Jasper Leijdens.
2: Met zometeen een fijne terugblik op de festivalzomer van 2026. Met live muziek vanaf Into the Great Wide Open. Na muziek van Miley en MGMT

0: titeltrack van het nieuwste Miley-album You're the Bass Persuade.
1: 3 voor 12. Radio Jasper Leidens.
0: Ja, de festivalzomer is inmiddels echt op zijn einde. We zitten bij 3FM midden in de ticketmaand, de vierde week alweer. Morgen tickets voor Role Model, ook bij 3 voor 12 Radio. Donderdag Phoebe Bridgers, vrijdag Chef Special, zaterdag Vrouwtje, zondag Kensington. Dan weet je dat je gewoon de zalen ingaat om te gaan genieten van de allerbeste live muziek. Maar wat hebben we deze zomer een mooie dingen gezien, hé? Dat gaat van Pinkpop tot Lowlands en van Down the Rabbit Hole tot Best Kept Secret. En het mooiste daar weer van check je op het YouTube-kanaal van 3 voor 12. Ja, een traditiegetrouwe middel sluiten we de zomer af op Vlieland. Het prachtige Waddeneiland waar zo'n beetje de hele muziekwereld heen komt om te relaxen na zo'n festivalzomer. Maar ook nog eventjes tot het laatste gaatje te gaan. Al die artiesten die met de ferry naar Vlieland komen, die worden direct in de haven ook nog eens even naar het podium getrokken om een mooie sessie te doen. Ja, en een van die artiesten is Frans Kalf. Wellicht heb je er nog nooit van gehoord, maar ik weet zeker dat je door hem geraakt gaat worden. Hij is namelijk een 22-jarige songwriter uit Amsterdam die inmiddels al een tijdje in België woont. Hij omschrijft zichzelf als een cynisch, vrolijke levenskunstenaar. Eigenlijk zou je zijn muziek een beetje kunnen omschrijven tussen chanson, indie en folk. Nederlandstalig ook nog eens. In 2026, dit jaar, bracht hij zijn eerste single uit en stond hij dus op Into the Great Wide Open. We hebben dat voor je opgenomen. Morgen dan komt dit op het YouTube-kanaal van 3 voor 12, maar je kan er nu alvast van gaan genieten. Een beetje Jacques Brel meets Nederlandstalig Amsterdam. Beetje spinvis. Check it out. Frans Kalf op Into the Great Wide Open. Dit is Now and.

liever ook niet veilig. Ik hou ook niet van one night stands. Je moet me eerst wel leren kennen om te weten wie ik ben.

zo kan Nederlandstalig dus ook klinken. Frans Kalf op Into the Great Wide Open. Je hoort nu zijn nieuwe single. Die komt morgen uit. Heet Jij en Ik. En zo klonk het in de haven op Vlieland tijdens Into the Great Wide Open. Kijk mee via 3fm.nl/live of de NPO Luister-app. Voor deze combinatie van Stef Bos en Spinvis. Ja, Barry, ik snap je.

Deze single komt morgen uit. Ja, dit grote applaus, ik snap het wel. Dit is hoe het live klonk op Into the Great Wide Open. De naam is Frans Kalf. Hij is 22 jaar, komt uit Amsterdam, woont inmiddels al een tijdje in België. Ja, dit is hoe ik Nederlandstalige muziek wel heel erg fijn vind, moet ik je zeggen. Goed, over Nederlandstalige dingen gesproken. Zometeen neem ik je mee naar het album van Elmer. Ook heel erg tof. Ook muziek van Royal Otis zometeen naar Shanna Spyro. Dit is Great Expectation.

Royal Otis. Altijd goed, you're the car bij 3FM. En daarvoor Shanna Spyro en Great Expectation. Het is 3 voor 12 radio. Elke week kiezen we met de hele redactie een album van de week. Dat is een gloednieuwe plaat waarvan we denken, dat moet je gewoon eens een keer helemaal in zijn geheel luisteren. Deze week het nieuwe album van Elmer. De tweede plaat, Man, Oh Man, heet de plaat. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over mannelijkheid in 2026. En dan geschreven door Elmer. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Er staat een track op met Ray Fuego, die dit jaar al in de studio is geweest bij 3 voor 12 radio. Met Smip, met Ploegendienst en met Elmer. En ja, er staan sowieso hele goede collabs op de plaat. Met onder andere Lucky Fons. Dat gaat over gender en biseksualiteit. Met Ray Fuego gaat het erover dat je als vrouw toch snel bang bent voor een man. In dit geval een zwarte man, zoals Ray Fuego. Die letterlijk zingt, ik steek over, ik loop niet te snel, ik wil je niet bang maken, maar dat ben je toch wel. Ja, luister even naar dit duet tussen Elmer en Ray Fuego. Ik vind het zo'n goede titel ook. Heftige titel ook. 2026 nog steeds nodig. Sleutels tussen vingers. Elmer en Ray Fuego.

Royal Otis. Altijd goed, you're the car bij 3FM. En daarvoor Shanna Spyro en Great Expectation. Het is 3 voor 12 radio. Elke week kiezen we met de hele redactie een album van de week. Dat is een gloednieuwe plaat waarvan we denken, dat moet je gewoon eens een keer helemaal in zijn geheel luisteren. Deze week het nieuwe album van Elmer. De tweede plaat, Man, Oh Man, heet de plaat. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over mannelijkheid in 2026. En dan geschreven door Elmer.

De tweede plaat, Man, O Man, heet de plaat. Ja, het gaat eigenlijk gewoon over mannelijkheid in 2026. En dan geschreven door Elmer. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Er staat een track op met Ray Fuego, die dit jaar al in de studio is geweest bij 3 voor 12 Radio. Met Smip, met Ploegendienst en met Elmer. En ja, er zijn sowieso hele goede collabs op de plaat. Met onder andere Lucky Fons, dat gaat over gender en biseksualiteit. Met Ray Fuego gaat het erover dat je als vrouw toch snel bang bent voor een man. In dit geval een zwarte man, zoals Ray Fuego. Die letterlijk zingt, ik steek over, ik loop niet te snel, ik wil je niet bang maken, maar dat ben je toch wel. Ja, luister even naar dit duet tussen Elmer en Ray Fuego. Ik vind het zo'n goede titel ook. Heftige titel ook. 2026 nog steeds nodig. Sleutels tussen vingers. Elmer en Ray Fuego.

Je een van de allerleukste liedjes van dit moment. Afgelopen vrijdag kwam namelijk het nieuwe album uit van Biba Doobie, het album Pylon. Ja, wat mij betreft een van de beste albums die ze tot nu toe gemaakt heeft. Echt een hele goede plaat. Ze weet inmiddels echt heel goed wat ze wil namelijk. En dat is gewoon echte goede rocktunes maken. Op het album samenwerking met onder andere Hayley Williams. Hey, dat is vet, hè, van Paramore. Maar ook dus Brandon Yates van Turnstile. Die even een totaal ander spectrum van zijn stem gebruikt. Luister even naar deze. Powerlines, Biba Doobie en Brandon Yates.

Somewhere. Ja, en daarvoor een combinatie zo geweldig. Biba Doobie en Brandon Yates van Turnstile, you're the power lines. Over power gesproken. Aanstaande vrijdag komt er een nieuw album uit van de Ierse band Gurriers. De opvolger van het debuutalbum komt eraan, Nobody's Coming to Save You. Daar staat deze op.

0: Ze gaven een van de hardste shows op Lowlands in de X-Ray. Een beetje de rave-kate van het festival. Ik mocht ze voor die show eventjes spreken over dat nieuwe album dat er dus aankomt. En de titel van die plaat, Nobody Is Coming To Save You. Is die nou ergens optimistisch of vooral pessimistisch?
1: I think it's, at first it's quite pessimistic. But I think it's more of a call for change, a call for action. To basically realize that no one is going to save you unless you save yourself, which will collectively, as a collective community, will be able to hopefully change for the better. What we're changing, I don't know. It could be also misinterpreted for people who are on the wrong side of politics as well. So
2: I suppose it is a phrase that you kind of commonly associate with people like pulling themselves up by the bootstraps and a very like neoliberal idea of change. But I think part of it is realizing that if there is things you don't like in the world, like one of the things you need to do to change that is actually meet the people who are like-minded and, yeah, you know, as a group, instigate change, you know. And I think it's maybe a call to action for something like that more than focus on your own life and only you, you know.
0: Het is toch wel een belangrijke boodschap, een oproep tot actie en verandering, want hey, als wij niets doen, wie dan wel? Hey, die teksten van Gurriers zijn al dus heel veel Ierse bands, best wel politiek beladen. Maar ja, weet je, het is zoals je de muziek nu een beetje op de achtergrond hoort, ook echt wel muziek om op te morsen, zoals op Lowlands dit jaar. Ik vroeg de band of ze denken dat hun publiek in die morspit ook wel eens stilstaat bij de boodschap van de band.
1: I would think, and I harks back to that quote that I really, really like about during the AIDS epidemic. There was a quote by a man who said, we bury our friends in the morning, we protest in the afternoon and we dance all night. So like dancing is a form of protest. And enjoying yourself is a form of protest, of letting yourself escape. And you don't have to, you know, hold banners and scream the words or whatever, but just letting yourself forget about reality for about an hour, I think, is a good form of protest.
0: Ja, dat is precies wat we nodig hebben. Dansen en morsje als een soort van vorm van protest. Dat is de boodschap van Gurriers. Nou ja, dit album is dus best wel politiek geladen. Ik vroeg de band, is er een onderwerp wat jullie tot nu toe nog een beetje geschuwd hebben als band, waar je het nog nooit over gehad hebt?
2: I don't think we've written a straight up like love song.
1: No.
2: I don't know if we want to, but it's something we haven't done anyways.
1: That is true, yeah. Everything has to have a little bit of gloom, doesn't it?
2: Yeah.
0: Ik ben zo benieuwd hoe dat zou klinken als deze band ineens eens een liefdesliedje zou maken. Nou, wie weet in de toekomst, of een kerstliedje, je weet maar nooit. Vrijdag komt het nieuwe album uit van Gurriers. Dit is daarvan de titeltrack, Nobody Is Coming To Save You.

Peter. En Brand New Chanels. En van Slater is het een hele kleine stap naar Chloe Slater. Ik zag haar afgelopen zaterdag in Groningen. Daar hebben The Vices namelijk elk jaar een festival al 6 jaar op rij. En ze hebben van Stone tot Circa Waves tot The Haunted Youth iedereen gehad. En afgelopen zaterdag stond daar Chloe Slater. En het was weer zo ontzettend goed. Over een paar weken haar debuutalbum, daar staat deze op. Dit is Ugly.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij KPN Unlimited abonnement.

0: Precies, dus snel even bollen.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
0: Alleen vandaag bij Bol volumevoordeel op Douwe Egberts Loor en Senseo.
3: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Ontdek de kracht van de krant op je werk. Met een zakelijk nieuwsabonnement lezen je medewerkers digitaal kranten als het AD, de Volkskrant en regionale titels zoals Brabants Dagblad en de Gelderlander. Vind een pakket dat bij jouw organisatie past op krantopjewerk.nl.
8: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, pieken naar de knoppen. Hé, hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
9: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt, van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
10: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
9: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
11: 3FM. Hey, goedenavond. Het is 11 uur en zometeen hoor je muziek van Teddy Swims. En ook Major Lazer komt er voor je aan. Eerst het nieuws.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
13: 3FM.
14: Ster. Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Check.
14: Check je vis en kies Iglo voor vis met het ASC of MSC-keurmerk.
16: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
17: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
18: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Simple Plan presenteert The Bigger Than You Think Tour in Avos Live op 9 oktober. Simple Plan met hun grootste hits live in Amsterdam. Koop je tickets nu via mojo.nl/simpleplan.
19: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is...

Swims en Mr. Know-It-All hoorde je bij 3FM. Komende maand komt Niall Horan naar Nederland. Die gaat dan in de Ziggo Dome een show geven. Hebben we ook kaarten voor weggegeven bij 3FM. Alleen dikke kans dat dat dus gaat uitlopen in één grote beangstigende avond als hij daar zometeen staat. Want het zou alles te maken kunnen hebben met dit beestje. Hoe en wat, zometeen naar Hoot en Freddy bij 3FM.

Niall Horan bij 3FM. Je hoorde Heaven. En als je echt indruk op hem wil maken, op Niall Horan, als je bij een van zijn shows bent bijvoorbeeld, binnenkort in oktober, dan moet je even de duiven wegjagen die vlak voor die concertzaal lopen. Ik bedoel, Ziggo Dome is toch Amsterdam. Ik kom zelf uit Leiden. Ik weet niet of je ooit op Leiden Centraal bent geweest, maar ze vliegen je om de oren, die duiven. Dat is niet normaal. Maar Niall Horan, ja, die moet dat niet hebben, want die heeft een soort angst ontwikkeld voor duiven. Die is ooit... Was hij aan het douchen? Tenminste, was hij in de badkamer. En voor het douchen ging hij nog even plassen daar in die badkamer. Alleen, het raam stond open. Wat gebeurde nou? Er vliegt een duif dat raam binnen terwijl hij aan het plassen is. En hij valt hem compleet aan. Gevolg, een doodsbange Niall Horan met nu een trauma voor duiven. Dus mocht je hem zien in Amsterdam, haal het even voor hem weg. Ik zat wel te denken, goh... Het zou maar gebeuren, hè, dat hij dan daar in Amsterdam, vlak voor die Ziggo Dome, weer zo'n trauma oploopt. Dan weten we wel gelijk de titel van zijn volgende liedje. Trauma. Weten we dat ook alvast? Want Niall Horan hoorde je net bij 3FM. Heaven. En zometeen dan hoor je eentje naar Matthew Wilder. Bij 3.

hoorde je bij 3FM. Doet het lekker, hè? Ook in de verlanglijst bij 3FM, de meest democratische hitlijst van Nederland. Omdat jij daar namelijk invloed op hebt. Jij bepaalt de volgorde van die lijst. Je hoort hem iedere zaterdagmiddag tussen 4 en 7 met Jury Leeflang. En stemmen kan je dus doen via 3FM.nl. Heeft een track de meeste stemmen, dan wordt het dus de nummer 1. Is dus al een tijdje gebeurd met deze, Marianne van Fontaine's DC. Heb je nou zoiets van, nou, wat mij betreft mag die nog wel een week op nummer 1 komen te staan. 3FM.nl, daar vul je je lijstje in. En dan maak je ook nog eens kans op een Bluetooth speaker. Zou lekker zijn, toch? Hey, welkom. Het is de late avond bij 3FM. Mijn naam is Anan. Het is 11:30 en ik sleep je die nacht in. Op naar de volgende dag met de meeste muziek. Zometeen bijvoorbeeld Somber en ook Taylor Swift ga ik voor je draaien. En samen met jou, want ik zie je verschijnen in de NPO Luisterapp. Vind ik alleen maar heel gezellig. Ik zie bijvoorbeeld Karin. Ik ben al weken bezig met een puzzel van 10.000 stukjes. Komt geen eind aan. Karin? Zeg mijn nachtmerrie. Maar echt mijn nachtmerrie. 10.000 stukjes lang. Dat lijkt me heel lang. Pepijn, die is ook in de app. Die zegt, ben net thuis van de eerste voetbaltraining van het seizoen. Was weer als vanouds gezellig. Heel lekker bezig, zeg. Mocht ik iets voor je kunnen doen, je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Hoor je zometeen Idalië en Ronnie Flex na Avicii. Dit is Addicted to You bij 3FM.

bij 3FM. Samen met Ronnie Flex en Frenna. Je hoorde Populair. Heb jij hetzelfde probleem als wat ik altijd heb? Ik vind het heel leuk om mee te zingen met liedjes. Nou ja, je hoort er genoeg bij 3FM. Probleem is alleen, ik kan het dus niet zo goed. En dan bedoel ik niet dat ik slecht kan zingen. Ook waar, ik kan ook niet zingen. Maar de teksten onthouden, ik heb daar zo'n moeite mee. Gewoon, ik brabbel maar wat woordjes die helemaal niet bestaan eigenlijk. Gaat nergens over. Misschien herken jij dit ook wel, dat je heel slecht bent in die songteksten. Zometeen een liedje wat je 100% zeker kan meezingen. Welke het is, hoor je zo.

0: Somber bij 3FM en My Body Isn't Ready. Herken jij dit probleem? Meezingen met liedjes, dat kan zo moeilijk zijn. Ik probeer het altijd. Ik heb in de auto altijd een soort karaoke momentje voor mezelf. Dan zing ik ongelooflijk hard mee. Alleen, ik ken die teksten nooit. Ik weet niet of jij daar goed in bent. Het meezingen van teksten gaat bij mij voor geen meter. Tenzij het woord O in de tekst zit.
1: Muzikale overdosis.
0: Samen met jou probeer ik elke late avond zo rond 22:30... zoveel mogelijk liedjes met een O in de songtekst te verzamelen. En dat kan zijn gesproken, dat mag zijn gezongen, als we maar even kunnen meezingen en het niet fout hoeven te doen. Zou lekker zijn. Vorige week kwam bijvoorbeeld Anne via de NPO Luisterapp met Cheap Thrills van Sia.

kunnen we sowieso goed meezingen. Nou, mocht jij er nou ook eentje hebben gespot, zo'n liedje met een goede ode erin, wat we lekker kunnen meeblaren, kom maar door via de NPO Luister-app of via mijn Instagram. Mag je hem ook achterlaten, @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom via Instagram of een berichtje in de NPO Luister-app, dan komt het bij mij terecht. En dan hoor je hem misschien morgen wel voorbij komen. Kunnen we elkaar een beetje helpen op die manier. Voor vandaag kwam bijvoorbeeld Ian via mijn Instagram met Year of Summer van Niels Geuzebroek en Wild Styles. En die zegt daarbij, misschien wel de beste Amazing O die er is. Nou, dan leg je de lat hoog, maar ben benieuwd.

Carpenter en Taste hoorde je. De basis van muziek, dat is de drum. Had een uitspraak van mij kunnen zijn. Ik heb heel lang gedrumd. 10 jaar lang heb ik elke week drumles gehad. Dus ja, mijn liefde voor ritmes en zo, die is er wel. Maar het is een uitspraak van Tame Impala. Ga ik nu voor je draaien. Dat is echt zo'n muzieknerd. Die verdiept zich eigenlijk overal in. Die houdt ontzettend veel van de drums met name. Bespeelt hij al sinds dat hij heel klein is. En het is eigenlijk voor hem de basis van al zijn muziek. Dat begint allemaal met het ritme dat je hoort. Heeft hij ook een trucje voor om te kijken of het dan ook wel lekker klinkt. Wat hij dan doet, zijn tanden. Zet hij ze op elkaar. Ja. En dan kan hij dus weten of het lekker klinkt. Of het een beetje een leuk ritme is. Dus dan weet je, hij heeft dit liedje dus tandenbijtend gemaakt. Dat moet je dan maar even voor je zien. Tame Impala, nu bij 3FM. Met Loser.

0: Je hebt komt een appje van Barry binnen. Die zegt, Jet altijd goed en altijd zeker goed genoeg.
1: Waar op de kaart? Henakt het paard.
0: Je hoorde goed genoeg bij 3FM op je late avond. Een paar minuutjes voordat de nacht gaat beginnen. En we zometeen het meest random radiospelletje van vannacht gaan spelen. Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb ergens, denkbeeldig in Nederland, een paard verstopt. Aan jou de vraag, kan jij raden door middel van 3 hints welke plaats ik bedoel? Ben je een beetje goed met je stedenkennis? Nou, sowieso beter dan ik, denk ik. Maar ik heb het moeilijk voor je gemaakt, dus ik hoop dat je het weet. Ik geef je alvast 1 hint, dan hoef je niet te lang te wachten. Misschien dat je nu alvast het weet, dan kan je het achterlaten in de NPO Luisteren. En mocht je het goed hebben, dan maak je kans op een 3FM festivalkleedje en een Anan-zichtkaart uit die plaats die jij goed gaat raden zometeen. Oké, die hint is de volgende. Je kan hier geen brug te ver gaan. Oké, dus je kan hier geen brug te ver gaan. Weet jij welke plaats ik bedoel? Kom maar door.
1: 3FM. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Je kent ze wel, vlees- en eierproducten met boerderijtjes en bijtjes en alleen termen als eerlijk en ambachtelijk. Zit wel goed, toch? Nee, dierenwelzijn vraagt om zekerheid. Kies voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Dan krijgen dieren meer ruimte, daglicht en vaak meer afleidingsmateriaal dan wettelijk verplicht. Zonder keurmerk blijft het giswerk. Ga naar beterlevenkeurmerk.nl/giswerk.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!
6: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij...

0: met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone

0: inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis. Pakken.
2: Zoek je een huurhuis? Stekkies. Maak je zoekopdracht op stekkies.com.
3: 3FM. Je kan hier geen brug te ver slaan. Enig idee over welke stad dit gaat? Er komen al veel reacties binnen. Ik zie Arnhem, ik zie Deventer, maar het is allemaal nog niet goed. Het goede antwoord krijg je zo meteen, dus je kan nog meeraden via de NPO-luisterapp. Je kan hier geen brug te ver slaan. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. De komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: September is iedere dag jouw kans op tickets.
6: September is 3FM Ticketmaand.
5: Vandaag jouw kans op tickets voor
6: Role Model.
5: 3FM.
6: BNN Vara.
5: Anan Verboom.
3: Je kan hier geen brug te ver slaan. Enig idee bij welke stad dat hoort? Laat je antwoord weten via de NPO Luisterapp en maak kans op een festivalkleedje en een Anan-zichtkaart.

0: Outcast bij 3FM. Je hoorde Miss Jackson. En zometeen dan hoor je nog veel meer muziek bij 3FM. Cat's Eye onder andere en Animal ga je horen. Nou, misschien wel het meest random radiospelletje wat jij s'nachts gaat horen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard.
0: Maar misschien ben je er wel super goed in. Zou zomaar kunnen. Ik heb namelijk ergens in Nederland, denkbeeldig dan, een paard verstopt. Ja, in een bekend plaatsje. Ergens is die verstopt. Aan jou de vraag, waar is die verstopt? Krijg je wel 3 hints voor van mij, voor jou. En mocht je hem nou goed hebben, dan kan je dat achterlaten in de NPO Luister-app met gewoon een berichtje. Je mag ook bellen 09091336. Dan maak je namelijk kans op een 3FM festivalkleedje en een Anan-zichtkaart. Speciaal opgehaald door mij uit die plek, dus die prijzen die wil je winnen. Ik heb 3 hints voor je, ik zei het al. Die hints, dat zijn de volgende. Deze stad wordt het Venetië van het Noorden genoemd, waardoor het veel toeristen trekt. De plaats staat op de wereldeditie van het bordspel Monopoly. En je kan hier geen brug te ver gaan. Enig idee in welke plaats ik dat paard heb verstopt? Deze stad wordt het Venetië van het Noorden genoemd, waardoor het veel toeristen trekt. Deze plaats staat op de wereldeditie van het bordspel Monopoly. En je kan hier geen brug te ver gaan. Mocht je het weten, deze kant op appen via de NPO Luister-app. En dan maak jij kans op die prijzen.

0: Cat's Eye en Animal hoorde je bij 3FM. En nu het meest random radiospelletje wat jij vannacht gaat horen.
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Zij toch? Waar op de kaart hinnikt het paard? Ik heb ergens denkbeeldig een paard verstopt in Nederland. Je krijgt van mij 3 hints en daarmee moet je raden waar die staat. Spelen we elke avond zo rond dit tijdstip. Ik gaf je 3 hints. Dat waren de volgende. In deze stad, deze stad wordt het Venetië van het Noorden genoemd, waardoor het veel toeristen trekt. De plaats staat op de wereldeditie van het bordspel Monopoly. En je kan hier geen brug te ver gaan. Dat waren de 3 hints die je van me kreeg. Jessica, goeie avond.
2: Goeie avond.
0: Jij hebt een mooie avond achter de rug, kan ik wel zeggen.
2: Ja, zeker.
0: Je was naar Evanescence, naar het concert.
2: Ja.
0: Hoe was het?
2: Ja, fantastisch. We hebben een hele mooie avond gehad.
0: Mooi, beschrijf even 1 ding. Wat viel er voor jou het meest op? Waar genoot je het meest van, bijvoorbeeld?
2: Wij vonden eigenlijk alles heel erg mooi. Maar ik vind haar stem heel erg mooi. En gewoon de hele show, alles in elkaar zat. Ik ben er nog vol van.
0: Nou, wat lekker. En dan ben je nu bijna vol, want je gaat zometeen nog even eten bij de McDonald's.
2: Ja, precies. Ja.
0: Wat gaat het worden?
2: Ik weet niet. Gewoon een frietje, denk ik. En een goede kop koffie, want we moeten nog een stukje rijden.
0: Maar is dat genoeg? Ja, een frietje na zo'n heel concert en je moet ook nog in de autorit. Is dat genoeg voor jou?
2: Ja, want ik zit ernaast. Hè. Ik mag naar buiten kijken. Ik laat me rijden.
0: Oh, passenger princess.
2: Ja, precies.
0: Samen met je vriend?
2: Ja.
0: Kijk eens aan. En daar zit nog een verhaaltje achter, heb ik mij laten vertellen. Want jij rijdt, of eigenlijk wil hij liever niet dat jij rijdt in die auto.
2: Nou, dat is ook niet helemaal zo. Ik heb gewoon nog nooit in gereden. Ja, hij heeft gewoon een mooie auto waar hij zuinig op is.
0: Ja.
2: Dan mag hij zelf rijden. Kijk, dan kan er ook niks misgaan. En dan kan ik lekker naar buiten kijken.
0: Maar heb jij zoveel ongelukken meegemaakt? Dan ben je tegen paaltjes aangereden. Waar komt het vandaan?
2: Nee, de enige aanrijding die ik heb gehad is omdat een lesauto de verkeerde kant van de vluchtvleugel nam. Dat was niet eens mijn schuld.
0: Dat is niet goed. Nee, maar daar kan jij niks aan doen, nee.
2: Nee, dat is mijn enige. En dat wou ik graag zo houden.
0: Ja, dat snap ik. En andersom, mag hij wel in jouw auto rijden?
2: Ja, dat dan weer wel. Maar dat komt ook omdat je mijn auto heel mooi maakt. Dus ja, dan moet je ook af en toe even je auto uitlenen.
0: Omdat hij jouw auto heel mooi maakt?
2: Ja, hij maakt auto's gewoon heel mooi.
0: Ja, maar hoe? Als in verven of schoonmaken? Of, hoe bedoel je?
2: Nee, hij doet allemaal mooie dingen aan en...

0: De ramen achter mooi donker.
1: Oh.
0: En, ja, dus dan heb ik ook gewoon een coole auto.
1: Nou, wat leuk, wat lekker.
0: Ja.
1: En dan ben je niet eens met die auto weg nu.
0: Nee, niet eens.
1: Goed, je hebt alsnog een mooi antwoord ingestuurd. We kunnen jou een festivalkleedje opsturen van 3FM. Een mooie decoratie, ook kan je lekker op gaan zitten als je nog eens een keer een vrije avond hebt bijvoorbeeld. En een aanzichtkaart. Een aanzichtkaart speciaal door mij opgehaald uit die plaats die jij nu hopelijk goed gaat raden. Je had er 3 hints. Wat is het goede antwoord, denk jij?
0: Ik denk dat het goede antwoord is Giethoorn.
1: Dat heb je helemaal goed. Dus die prijzen die komen jouw kant op.
0: Dank je.
1: En om de avond nog even wat mooier te maken bij deze Evanescence en Bring Me to Life bij 3FM.
0: Oh, wauw. Ja, dank je wel.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Olivia Rodrigo hoorde je bij 3FM en driver's license. Gratis naar een concert toe gaan. Zou lekker zijn, toch? Want je betaalt een godsvermogen alleen al aan die drankjes altijd. De concertkaartjes, die kunnen voor onze rekening zijn. Hoe dat

Phoebe Bridgers, Chef Special, Vrouwtje, Kensington. En vandaag staat in het teken van Role Model. Oftewel, hoor jij dus het ticketalarm en een plaat van Role Model deze kant op appen via die NPO Luister app. Word je teruggebeld, dan ben jij erbij en dan krijg jij die twee kaarten gratis en voor niks. Helemaal van ons, bij 3.

0: jouw portemonnee ervoor? Veel te veel geld uitgegeven, dure vakanties. Ben je te vaak naar concerten toe geweest? Of ben je net als ik dat je dan naar de supermarkt gaat en dan koop je dus van alles wat je lekker vindt. En dan daarna zie je bij de kassa pas wat het kost.
1: 3FM Ticketmaat.
0: Dan zijn extra concertkaartjes kopen er niet echt bij, hè, denk ik. Nee, hebben we een oplossing voor bij 3FM. Het is namelijk Ticketmaand. Heel september maak je elke dag kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. Heel simpel, gewoon 3FM luisteren

Kees bij 3FM. En ik zou maar stoppen met alles wat ook maar te maken heeft met leren, school, opleidingen. Klaar ermee. 3FM. Dat is iets wat de puberale ik heel veel heeft geroepen in de tijd dat ik nog op school zat. Ik vond het zo verschrikkelijk. Ik was er echt klaar mee. Al dat huiswerk, elke keer opnieuw. En dan die toetsen. En elke keer moet je maar weer bewijzen. Elke keer moet je maar weer laten zien, ja, ik heb geleerd. Had ik natuurlijk helemaal niet. Maar dat moet je toch weer doen, weet je wel. Echt verschrikkelijk. Vond niet alleen ik, maar ook de man die ik nu voor je ga draaien. Jamie Miller. Zat op school, was 16 jaar oud en hij had er een bloedhekel aan. Want hij had een heel ander doel. Hij wilde helemaal niet naar school, hij wilde helemaal niet rekenen. Hij wilde muziek maken. Hij is gestopt met school, is gaan werken in een callcenter. Daar kon hij zijn geld goed mee verdienen en kon hij gewoon lekker veel sales verkopen. Dat soort dingen. Eigenlijk werd het zo'n ventje waar we dan zo'n ongelofelijke hekel aan kregen altijd. Maar dat irritante ventje is wel uitgegroeid tot een hele goede artiest. Want ja, inmiddels hoeft hij geen nummers meer te bellen. Kan hij lekker nummers spelen die hij zelf heeft gemaakt. Jamie Miller bij 3FM, nieuw Baby Doll.

0: En Rolling in the Deep hoorde hier bij 3FM. Ben jij een perfectionist? Ik zou heel eerlijk zijn, bij mij is het verschrikkelijk. Het is echt vreselijk. Ik ben zo'n perfectionist. Dan wil ik alles precies goed. Dan wil ik het allerhoogste haalbare resultaat hebben, weet je wel. En als het dan niet goed gaat, dan raak ik ook helemaal gestrest. En dan wil ik het perfect doen en dan kan dat niet. En dan zit ik mezelf helemaal op te vreten. Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb het al met een verjaardagskaart bij wijze van spreken. Dan schrijf ik lelijk en dan denk ik, nee, is niet goed. Nee, dat moet toch nog een keer. En dan moet ik weer een nieuwe kopen, want ja, het moet wel goed zijn, weet je wel. Het gaat heel ver bij mij. Ik weet niet of jij er ook last van hebt, maar de man die ik nu voor je ga draaien, en dat is er ook zo eentje. Dat is een enorme perfectionist. Die wil het altijd goed doen. Alleen het verschil tussen deze man en tussen mij is, waar ik het goed wil doen en mezelf helemaal loop op te vreten, heeft hij niet zo'n hele hoge druk voor zichzelf. Hij moet namelijk muziek maken en hij heeft zoiets van, joh, als het niet gaat, ja, er is toch niemand die het dan hoort, hè?
1: People remember only your hit records. Because if it was a flop, nobody knows about it. If the record doesn't work, people don't connect with it, they're not gonna listen to it. Nobody knows about this record. So let's move on to the next one.
0: Ik zou zo graag zo in het leven willen staan. Dat je zegt, als het slecht is, nou, dan is er waarschijnlijk toch niemand die het ziet of die het hoort. Weet je, prima, dan gaan we gewoon de volgende keer weer een succesje maken. Moet ik ook wel bijzeggen, dit zegt de man die op dit moment in elke hitlijst staat. Dus hoort wie het zegt. Maar prima, het werkt blijkbaar wel. Hugel, Move Into The Sun, hoor je nu bij 3. 3.

0: Kensington, Little by Little, hoorde je. Ik hoop dat je het lekker in zit vannacht. Het is een half minuutje over één. Mijn naam is Anan en zometeen dan ga je niet meer luisteren naar mijn lekkere gebabbel, maar wel naar de meeste muziek bij 3FM. Onder andere Ariana Grande. Break free binnen nu en een paar minuten.
1: 3FM. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire basis

mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. En een groot deel van die producten voldoet niet aan de Europese eisen. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt, meldt dat het vervuilde water nu wordt weggepompt en er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland donderdag zal een minuut stilte worden gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt donderdag in de Nations League tegen Duitsland. Koemans opvolger Xavi Hernandez maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De olieprijs is weer iets gezakt. Dat komt doordat een belangrijke pijpleiding in Saoedi-Arabië weer is hersteld. Die pijp raakte 2 weken geleden beschadigd door een drone-aanval. Door de pijpleiding kan Saoedi-Arabië olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse